0: In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 3 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en The New York Times deden dat eerder ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, Toebak leeft.
3: Potverdorie, zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer.
4: Ja, het is toch prachtig, jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig.
5: Ja, ik vind dat geen goede zaak.
6: Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden.
7: Zeker, Toebak leeft op de radio. Hou ze maar in de gaten. Uit een regenachtig Zandvoort. Wat is het dan weer lekker rustig in Zandvoort? Ik kan zoveel genieten dan.
8: Ja, zeker.
7: Helemaal terug naar nul is. Oh, want ik vind zo'n feest altijd wel leuk. Maar ik vind het ook allemaal weer lekker als het afgelopen is.
8: Ja,
7: maar wacht, dat zijn mijn woorden helemaal niet. Dat zijn jouw woorden.
8: Dat zijn
7: ik heb
8: mijn
7: even
8: woorden.
7: De tekst er ook aangehaald. Helemaal. Verdorie. Goed, nou. Het is Toebak leeft op de radio. Heftige beelden op de televisie. Gisteren, ja, dit nog in het nieuws.
9: In Nepal zijn alle ogen gericht op 2 meren die zijn ontstaan door die enorme ijslawine daar. Meren zouden een nieuwe vloedgolf kunnen veroorzaken. Dat leidde vandaag al tot paniek onder de reddingswerkers. Intussen is het officiële dodental opgelopen tot boven de 500, maar er worden nog veel meer mensen vermist.
10: En dus gaat het zoeken onverminderd door, al is dat onder zulke lage modder bijna niet.
7: Echt, wat een beelden komen daar vandaan. En op social media komen wel steeds meer beelden tevoorschijn die nep zijn. Dus wees gewaarschuwd. Ik zat ook al te kijken. Denk, hoe heftig. Het lijkt wel. Huh? Het lijkt wel een film. Nou, dat klopt ook. Want ze hebben gemerkt, ja, hoe dramatisch de beelden worden. Hoe meer likes en hoe meer beelden worden gedeeld. En misschien kunnen advertenties ervoor plaatsen. Of het een goed idee. Dus
8: dat echt, doen ze al helemaal?
7: Dat doen ze echt. Verschillende beelden. Onder andere is een beeld. En daar hebben ze echt, dat is te ver gegaan. Hebben ze zeg maar een straaljager laten landen op een of ander. Nou, neerstorten op een of ander dam. En daardoor is het water losgekomen. Is ook een verhaal. Nou, daar geloof ik heel weinig in. Maar heel weinig mensen in. Maar ik zag ook beelden. Ik denk van, oh, dit zou waar kunnen zijn. Maar dat blijkt dus ook allemaal nep te zijn. Als bomen in één keer verdwijnen. Als auto's niet meer op een plek staan. En later wel weer op een plek staan. Dan moet je twijfels hebben. Dus dat, maar goed. We vragen wel af waarom Nepal geen hulp wil van buitenland.
9: Zeg iets anders. Nepal wil blijkbaar geen hulp uit het buitenland. Waarom is dat dan?
8: Wat ik wel kan begrijpen is dat ze het verleden waarschijnlijk niet willen herhalen. Want in 2015, toen hier de aardbeving plaatsvond, kwamen er massaal allemaal buitenlandse hulptroepen. En dat zorgde voor heel veel onduidelijkheid. Nu zorgt het voor een best wel vreemde situatie, want er zijn juist nu zoveel buitenlanders ook getroffen, hè, bij deze ramp. En bijvoorbeeld zit er nu een reddingsploeg van Zuid-Korea, die hier dus in Kathmandu is, maar helemaal niks mag doen.
7: Dat is wel een beetje bizar, want heel veel toeristen zijn. En daar is dat denk ik, nou huppa, iedereen erin vliegen. Maar ze hebben een nieuwe regering en die heeft daar misschien niet zoveel ervaring mee of zo. Het is wel maf. De vraag is natuurlijk altijd wel, zijn er Nederlanders?
9: Drie Nederlanders worden nog vermist. Twee van hen, een man en een vrouw, waren op bedevaart geweest in Tibet.
7: Oei, je bedevaart hoort. Nou, je weet wie die hebben het gevonden, zou je bijna denken. Nou, dramatische verhaal, u gaat uit Nepal vandaan. En natuurlijk, het dramatische verhaal komt toch bij Jolande vandaan. Want die was toch wel geschokt om te horen dat ze...
11: Niet ja,
7: onder
11: zeker.
7: Ons is.
11: Zeker.
7: Toch?
11: Maar ik heb niet met een kaarsje aan haar muziek gedraaid. Hoor.
7: Nee?
11: Nee.
7: Nee.
11: Nee.
7: Oh.
11: Nee.
7: Ik vind dit plaatje zo leuk. Die was ik helemaal vergeten. Want echt, dat Always Love You, oh, dat kan ik niet horen meer. Gewoon.
11: Laat hem straks draaien.
7: Oh, vreselijk.
11: Ja, ik had ook begrepen dat Elvis Presley deze uit wilde brengen. Ja, maar dat zij weigerde.
7: Ja, klopt. Ja.
11: En dat vond hij, omdat die kolonel, die zei van ja, want dan wilde hij de helft van de opbrengst hebben.
7: Ja, klopt. Ja,
11: zei ze, nou, mooi niet.
7: Er zijn echt mooie verhalen over deze vrouw tevoorschijn gekomen.
11: Pittig wijfie, hè?
7: Echt een pittig wijfie die heel veel geld heeft verdiend, maar ook heel veel geld uitgaf.
11: Ja.
7: Goede doelen gewoon. Ja. Echt bizar. Aan de ene kant zeg maar iets heel commercieels opzet, Bollywood. Ja. En aan de andere kant gewoon heel veel mensen helpen. Arme mensen met lezen en mensen interageren. En nou, echt bijzonder. Bijzondere vrouw gewoon.
11: Ja.
7: Goed. Here we go again.
11: Ja, nou, here we go again. Want zij is niet de enige geweest die ons heeft verlaten.
7: Niet een opeensomming nu, hè, toch?
11: Nou, ik ga nog wel iemand noemen. Dat is Tim Curry. En ik maar denk, Tim Curry, waar ken ik hem toch van?
7: Ja?
11: Maar ik denk dat de meeste...
12: Van de currysaus.
7: Nee? Adam
11: maar
7: Curry?
11: Niet Adam Curry. Maar ik denk dat de meesten hem kennen van Home Alone. Tenminste, ik ken hem van Home Alone. Oh. Hij was een van die twee inbrekers.
7: Oh, nee.
11: Met het gele oog.
7: Hij is echt...
11: Nu oh, wel, erg?
7: Nu is hij echt gevallen van de trap, zoals hij hier in die...
11: Ja.
7: Ja?
11: Ja.
7: Hoe oud was hij? Want hij was ouder dan ik.
11: Ja, ook... Nou, hij kan samen met Dolly de hand schudden. Ook 80 jaar.
7: Oh, oké. Okay.
11: Oh, ja.
7: Dat hij ook zo oud is geworden. Al die stunts die je moest doen in Home Alone 1, 2, 3... Hoeveel?
11: Nou, 2.
7: 2, okay,
11: maar 2. De meeste kennen hem denk ik van de Rocky Horror Picture Show. Maar daar ben ik net, denk ik, te jong voor.
7: Was het die...
11: zeggen jullie dat iets?
7: Was je die dun of was je die dikke? Dat is de vraag. Dus
11: volgens
7: de twee
11: mij
7: mannen.
11: Is die dikke.
7: Die dikke, oké. Okay. Ja. Oh ja, oh, die had echt zo'n...
11: De dikke van de dikke en de dunne.
7: Guitig mannetje ook gewoon. Dat je denkt, ja, die moet je gewoon even pesten. Dat wil je ook gewoon. Zo ziet hij eruit. Zo is het. Ja. Maar goed, Toebak heeft op de radio straks de informatie over Zandvoort. En natuurlijk ook weer geschiedenis. Ik kwam er bijna vergeten. Ja, eerst maar even goud van oud. Phoenix After Midnight. Nou, klopt. Dat is het. Het is er morgen alweer.

0: Mensen neerzetten die je moeten helpen oversteken. Alsof je een bejaarde bent, weet je wel.
1: Oh, oké, wat leuk.
0: Ja.
1: Dus daar kan je wel mooi misbruik van maken. Kunt u me even helpen? Ah, ik red het niet.
0: Ik red het gewoon niet.
1: Dat is vermelijk. Op de rollator begint de auto liggen. Ik kon nu even mee.
0: Ja, nee, maar dan
1: een beetje oprekken van wat er mogelijk is.
0: Ja, de Verlendeweg wil je dan oversteken. Maar er was ook helemaal geen verkeer of wat.
1: Nee.
0: Want zeker niet van wat beneden kwam. Kwam helemaal niks aan. Zeg nee. Maar, hè, als je dan meer richting... Rinee-straat gaat. Maar nee hoor, ik kwam er niet overheen. Denk erom.
1: Oké, ja. Oké.
0: Vond ik wel een beetje irritant.
1: Het voelde mij ook altijd weer toen ik zeg maar met die auto ooit met een doorlijdbewijs had gekregen. Ik weet ook niet waarom ik hem gekregen had. Heel raar. Ik heb hem ooit eens gekregen. En toen kwam ik ook met de auto aan.
2: Fiets geweest.
1: En toen ben ik nu was ik op de fiets. Ja. Maar dan kom je ook elke keer bij zo'n post en dan kijken ze nog een keer. En dan kijken ze in de auto en om het spiegel zonder auto. Nee, oh nee, dat was een film die ik gisteren gezien had. Nu slaat ze door. Goed, maakt niet uit. Maar goed, de controle is voorbij, want het is de laatste keer geweest. De Formule 1. En straks nog even wat berichten over hoe het allemaal bevallen is. Dus, nou ja, goed. Ik denk dat iedereen er wel een graantje mee heeft gepikt.
2: Oh, dat denk ik wel. Ja, we zagen natuurlijk ook veel ondernemers, jonge ondernemers aan de wegkant, aan de fietskant.
1: Ja,
2: om, met blinken eten en koeken soap hier.
1: Maar het grappige is, wij zagen de stroom tegemoet komen. Omdat wij zeg maar van Zandvoort terugreden naar Haarlem. Daar stond mijn auto en daar woon jij, Marco. En onderweg stonden al heel veel mensen met frisdrank. Terwijl eigenlijk, we hebben misschien wel duizend. Nou, wel zeker wel duizend fietsen zijn we tegengekomen door het stukje.
2: En wij maar bellen. Ja. Want iedereen komt natuurlijk naar Zandvoort toe.
0: We reden op de Zandvoortse Laan.
2: Het parallel aan de Zandvoortse Laan.
0: Oh ja, want ik denk dat je dan beter dat pad op de Zandvoortse Laan zelf te kunnen nemen. Want dan heb je echt aan de ene kant heen, aan de andere kant terug.
1: Ja, maar nee, hallo, dat wilden wij niet.
2: Maar ze waren gewoon vergeten dat er ook nog mensen in Zandvoort wonen die Zandvoort uit
1: willen. Ja, gewoon vergeten. Maar goed, het was wel even leuk om te zien dat overal van die steentjes al stonden met moeders met kinderen. Alleen, het is nog te vroeg natuurlijk. Het is nog te vroeg. Ga er daarheen weg, ga je niet...
2: Al drinken. Nou ja, als je dorst hebt.
1: Ja, dat is waar. Maar goed, ik denk dat...
0: Ja, ze hadden echt een ende gefietst, hè. Want volgens mij kwamen ze zelfs uit Noordwijk en Leiden.
2: Ja.
0: Ze hadden een rotend.
2: Wij zijn zondag gaan fietsen, zondagochtend naar Den Haag. Ook weer via Zandvoort. En dan... Maar tot aan Langeveldslag was het gewoon druk. Met allemaal weer fietsen heen.
0: Was je wel het pad door de duinen?
2: Ja, wel mooi hoor.
0: Ja, het is heel mooi dat pad. Maar het is wel, als er zoveel mensen je tegenmoet komen, is het niet zo verstandig.
2: Nee, en sommige mensen dacht ik ook van, volgens mij heb je nog nooit op een fiets gezeten. Ja, zwalken zo. Jullie komen nooit verder dan je auto.
0: Die komen uit de UK en die denken van, nou ja, we kunnen nog wel in Noordwijkerhout slapen.
1: Ja, die hadden wat beelden gezien van een fatbike. Hoe ze daarop moesten zitten, ze half onderuit gezakt. Dus daar, nou, zo moet het op een gewone fiets. Nee, kan niet op een gewone fiets. Ja. Nou, je begrijpt dat straks nog veel meer wetenswaardigheden. Zullen we eerst maar even een nieuw plaatje van Temple City. Het duurde even voordat het een nieuw plaatje was. Self-aware kwam op YouTube uit. En toen dacht iedereen, is het AI of is het echt? Nou, het is echt.

0: outro.
1: Zeker, dat was eerst de Templar City. En de Templar City hebben een nieuwe plaat uit. En die kende ook Self-Aware, die kwam op internet. En toen dacht iedereen van, hé, wat een leuk plaatje. Werd helemaal gehyped. En toen dachten mensen van, het is nep, het is AI. En nu zag je eindelijk een videoclipje. En toen zag je gewoon een band spelen. En dit was de nieuwe plaat, die heette Reverse Psychology. Mm. Dus dat is wel leuk. Goed. Dus zaterdagmorgen, je moet toch ook even kijken, even naar de krant. Er is altijd weer verbazing wekken wat er komt in kranten staan.
0: Wat staat er op jouw volpagina vandaag? Ja, van de krant.
1: Marco vindt het op, viel het al op. Ja, bouwers blijer dan ooit. Jawel. Ze zijn al wat jaartjes op de televisie. En dan komt natuurlijk op NPO 1 komt er weer een nieuwe aflevering van De Bouwers. En dan ga je natuurlijk kijken wat er allemaal in hun leven zich afspeelt. Hij zegt zelfs, oh, ik ben nog blijer dan ooit. Ook al heeft mijn, wat was het ook weer, zijn vader geloof ik. Of zijn moeder was het ook, zijn vader geloof ik. Nee, zijn moeder, die schijnt wel met dementeren te zijn. Die wordt wat ouder. Maar door dit soort zaken ga ik het leven steeds meer waarderen.
0: Mm.
1: En ik vind het wel grappig. Dit is een grote foto bij hem erbij. Samen met Mariska natuurlijk. En daarna zie je excuus voor misstanden in jeugdzorg. Ook best een belangrijk probleem. Hè? Maar dat staat op pagina 2 verder uitgelegd. Maar goed, dit zijn de belangrijke zaken die in de wereld spelen. Nepal staat ook nog in brand, geloof ik. Maar doe de bouwers maar de volpagina.
0: Oh, ja.
1: Heel bijzonder. Maar goed, het is zaterdagmorgen bij Toepak Leeft. En ja, er is dus excuus aangeboden voor de jeugdzorg. Wat daar allemaal de afgelopen jaren fout is geweest. En beschrijf ik aan een meisje wat dus vast heeft gezeten. Terwijl ze eerst gewoon thuis woonde en uiteindelijk werd ze echt door politie bijna met geweld uit het huis gehaald. Om zeg maar, ja, ze was een gevaar voor zichzelf en omgeving. Was er zelf niet zo opgevallen. En uiteindelijk werd ze geplaatst in een gesloten inrichting. En daar heeft ze echt wel een aantal maanden gezeten. Hmm. En werd ze eigenlijk maar een 2 uurtjes per dag een beetje gelucht. De rest moest dat zelf maar een beetje in haar cel uitvoeren. Geen crimineel. Geen crimineel.
0: Geen crimineel. Dat is het ergste juist. Ja,
1: dat is het bizarre gewoon.
2: Dat is knap. Toch?
1: Nou goed, daar is een excuus voor aangeboden. En hopelijk hebben we daar iets van geleerd.
0: Maar er zijn toch ook zoveel acties voor. Want je hebt dan het vergeten kind. En dat heel vaak kinderen die dan thuis op dat moment niet handelbaar zijn.
1: Ja.
0: Onhandelbaar zijn.
1: Ja.
0: Dat die dan in zo'n instituut of zo, dan moeten ze dan weer een beetje tot reden komen. En dat ze daar dan zo enorm genegeerd worden en alles.
1: Ja, niet goed behandeld worden.
0: Ja.
1: Mensen die op...
0: Dat ze dan misschien een soort iets van het autistisch spectrum hebben, weet je wel.
1: Ja, nou ja, goed, ja. Ik zie soms heel af en toe, sorry collega's, zie ik het ook bij collega's die geïrriteerd zijn op cliënten. Ik werk met verstandelijk gehandicapt.
0: Hmm.
1: En dan ja, nou, nu even niet. En ik, nu even niet. Wat was je taak eigenlijk dan ook weer? Dat is je taak toch ook? Op dat moment dat zij vragen stellen of lastig zijn, dan moet jij aan het werk gaan. Niet denken van, nou, ik ben nu even, ik heb mijn hoofd staat er even niet daar. Hoezo? Waar was je met je hoofd dan? Waar was je ergens anders?
0: Bij zijn nacht.
1: Ja, bij iets anders dan.
0: Ja.
1: Nee, maar ik bedoel, dat is, ja, dat is ook lastig, snap ik ook wel. Maar ja, als je op je werk bent, probeer aan te staan, zeg ik altijd.
0: Ja, ik heb wel een nieuwtje, maar ik heb even een wetensvraagje. Hoeveel, hoe heet het?
1: Nog een keer.
0: Hoeveel tenen hebben katten?
1: Hoeveel tenen?
0: Ja, eigenlijk denk je gewoon aan 5 per pootje. 20.
3: Nou, dat is grappig. Het is, in principe is het 4 aan iedere achterpoot. En 5 aan iedere voorpoot. 18 is de taal.
1: Er zitten 5, joh.
3: Ja, maar het is wel lachen. Dus 18 is de taal, maar nu is er in de Amerika... Daarom is er in Amerika een kitten geboren met 29 tenen.
1: Hè? Aan 1 poot of valt dat
3: mee? Nee, het is verdeeld. Hoe ze het hebben verdeeld, dat staat er niet bij. Daarmee heb ik niet uit het artikel kunnen krijgen. Maar dat is wel interessant. Want het is 20 jaar geleden dat er ook eens een record zich heeft gevestigd in het meerdere tenen.
1: Ja?
3: Maar dit is toch wel het wereldrecord.
1: Jeetje.
0: 29.
1: Ja. 29.
0: Oh.
1: Dat is wel echt heel ver.
0: Ja.
3: Ik wist niet dat een kat überhaupt 18 tenen had.
1: Nee, dat wist ik ook niet. Dat is
0: ja, ik denk aan 20 gewoon. Hè. Ik weet, wij hebben ook 10 veers en 10 teentjes.
1: Zij is over katten?
4: Vrouwen en poes.
1: Nee.
4: Jezus. Vooral zij hebben vrouwen een innige band met hun poes.
1: Ja, dat weet ik dan wel. Jezus, man.
3: Dit is de opmaak naar het woord van de
1: het weekend. Ja, precies. Nou, goed.
0: Waar ik altijd zo hekel aan heb? Nee? Inderdaad, dat mensen dan in de dierentuin en al die andere... Dat ze dan zo... enorm veel geld besteden aan dieren. Terwijl aan de andere kant, bij de slachtfabriek, dan gaat het achter elkaar door. Maar er is nu een python uit de Britse dierentuin Chester Zoo. Die heeft een behandeling gehad met elektrochemotherapie voor een tumor in de kaak. De eerste slang ooit die een kankerbehandeling heeft ondergaan.
1: Ja.
0: Die normaal gesproken bij mensen wordt toegepast. Maar ja, de slang die weegt wel 50 kilo. En die slang heet Jodie Foster. Vernoemd naar de Amerikaanse actrice. Maar de slang begon minder te eten. En toen bleek dus dat er een tumor was. En deze werd operatief verwijderd. Maar keerde weer terug. En begon het kaakbord aan te tasten. Dus die slang krijgt natuurlijk gigantische dure behandelingen.
1: Ja, leuk.
0: En dan denk ik zelf van ja, nou ja.
1: Het is allemaal hobby, hè, dit. Allemaal hobby. Mensen doen het allemaal, geloof ik, vrijwillig, toch? Dat ga ik vanuit een beetje.
0: Nou, ik denk het haast niet, hoor. Ik denk dat,
1: voor de meeste slangen zijn we bang en gaan we op de vlucht. Maar bij deze slangen gaan we begeleiden. Maar goed, we werken.
0: Maar het is wel een enorme slang. Als je gewoon ziet hoe dat beest dan...
1: De tafel ligt vol, zie ik.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Ja, 50 kilo was die, maar ik denk dat die ook wel... 5 meter lang is of zo, als je zo kijkt.
1: Je hebt, er wel een klusje aan, zeg maar. Potverdorie.
0: Ja, maar ik vind het altijd net als die hondjes die dan zo'n wagentje krijgen. Ja. Dat ze toch kunnen rennen.
1: Ja.
0: Dan denk ik wel van, dan heb je hele kampioenschap al bijna als je niet uitkijkt.
1: Ja.
0: En dan denk ik zelf van, joh, doe normaal. Weet je wel.
1: Maar ja, als dat jouw kindje nou is. Ja, dan kan je natuurlijk wel denken van, doe dat maar. Maar dat is dan toch weer even net een stap te ver natuurlijk.

0: Ongelooflijk. Wat een plaat. Die zou ik nou nooit draaien.
1: Ja, dat is het verschil. Wij draaien hem wel. Ja, zeker. Cartwheels. En het was natuurlijk de band Soft Launch. Ach, ik vind dat zo grappig. Zo'n plaat begint heel rustig. Maar uiteindelijk wordt het een grote bak met herrie. Ja, dat kan soms overkomen. Het is er weer tijd voor.
2: Zandvoortse berichten.
1: Zeker. Tolweg staat zondag 27 september in het teken van 200 jaar. En dan komt er een historische paard. Die komt dat terug. Ja. En dan wordt het van tol tot tol. En er komt ook een lange lunchtafel. En ja, goed, de weg wordt dan niet helemaal stilgelegd, maar er wordt wel een beetje rekening mee gehouden. Namelijk wordt dus een paardenrit gemaakt van, met de paardentram van de Tolweg naar de Haringbuis in Aardenhout. En dan de Koen van Toen, oftewel Koen Marit, die natuurlijk ook de boek geschreven heeft over 200 jaar Zandvoort. Die gaat onderweg in de paardentram. Als hij er bovenuit kan komen, over al dat geklos.
3: Koen van Toen heet hij?
1: Ja, Koen van Toen. Nee, zo wordt hij genoemd. En als hij het boek van Zandvoort heeft geschreven, noemen ze hem Toen van Koen. Ah, ja. En uiteindelijk gaat hij dus een verhaal schrijven over Zandvoort. Of vertellen over Zandvoort. En je kan 2 keer vertrekken om 11:15. En om 2:30. Is beperkt plaatsen. Wees op tijd. Kijk even op www.tol-tol.nl. En dan uiteindelijk, als je zeg maar de vroege tram neemt, dan kan je om 12 uur, dus 12:30 kan je aanschuiven bij de lunchtafel. En nou goed, je kan ook het kaartje al kopen. Je kan ook gewoon daar proberen zo binnen te schuiven.
4: Ja,
1: ik ben altijd een partycrasher. Ja. Probeer dat.
4: Dat klinkt goed.
1: Maar goed, de Babawagen is er en ook oud-Hollandse spelen. Van jong en oud is er van alles. Ja. Mooi. Ja. Ja, jij gaat erheen?
3: Ja, nee, ik ga er niet naar heen. Okay, maar ik wil nog wel even stil blijven staan. Ik denk, Jolande ook zo dadelijk bij de Grand Prix. Die is gehouden dit weekend. Ja. En ja, het is wel leuk, want de F1-baas die houdt de deur eigenlijk nog een klein op een kiertje open van... Oh. Mocht het zover zijn, zou
1: kan
3: komen.
1: Het misschien dat, toch nog.
3: Ja, maar ja, contractueel is natuurlijk de hele boel ten einde gekomen.
5: Ja, maar waar gaan we volgend jaar racen dan?
3: Want, Assen.
5: In Assen, zeker.
1: Is dat al bekend?
5: Dat weet nee, ik. Nee, maar er is nou een plek open,
3: klaar.
5: Dus er moet een andere, ja. Andere circuit zijn.
3: Ja, maar die ligt er in Assen. Alles ligt klaar.
5: Nee, maar gewoon, het moet nu toch al bekend zijn waar ze volgend jaar heen gaan. Ja. Dat vind ik zo raar.
1: Ja, ik snap niet meer. Er gaat zoveel geld in om. En dan elke keer hoor ik gepraat over dat ze het financieel niet rond kunnen breien.
5: Ja, maar gaan
1: zo.
5: Ze dan een race minder? Dat kost hun een hoop geld.
1: Ik heb geen idee.
3: Dat kan Max niet.
1: Maar hoezo kan rondjes rijden in hele dure auto's met hoeveel...
5: Ja, maar als ze al die toeristen en zo niet krijgen... Het scheelt een hoop geld.
3: Het scheelt inkomsten.
1: Het scheelt een hoop geld.
5: Het scheelt een hoop, ja.
3: Toeristen. Maar ik denk dat Max eventjes goed met zijn portemonnee moet rammelen van jongens. We doen het nog een keertje.
5: Ja. Eén keertje dan. Of doe het gewoon stiekem.
3: Precies.
1: En dan, komt het ook dat Max zeg maar uit bijdrage die hij verdiend heeft aan een goed doel schenkt?
5: Nou ja, ik denk dat hij het wel verdiend heeft de afgelopen keer. Dat hij zo na anderhalve ronde zijn auto op totaal los
1: heeft. Ja, daar heeft hij niks verdiend natuurlijk.
3: Nee.
1: Moet hij bijleggen.
3: Hoe zou dat zijn, hè? Van mensen die dan zoveel geld... Want ik heb zitten kijken. Een enorme afgang
5: gewoon, hè?
3: Heb je zo'n kaartje gekocht en ligt hij eruit? Ja. Auto, hij totaal los.
1: Heb je daar nog garantie geld terug gaan krijgen?
5: Nee, ik denk het niet.
1: Tegenwoordig vind je dat heel raar. De producten kan je terugsturen als je het niet mee eens bent. Ja. Zelfs als je een avondje hebt gedragen. Je zegt, nee, het viel me toch tegen. Ik had geen leuke reacties op. Kan ik het bloesje terugbrengen? Ja, dat kan wel hoor, prima. Maar zeg maar, als je een rondje laat rijden en het valt tegen, wat zo, dan denk je geld terug.
5: Ja, jammer dan. Maar je betaalt minimaal iets van 200 euro, hè?
1: Ja.
5: Nou, ik heb het niet uitgegeven. Dus morgen ga ik naar de zomerfair. Je hebt morgen van 11 tot 5.
1: Ja.
5: Heb je in het centrum van Zandvoort een hele grote zomerfair. En er zijn meer dan 100 kramen en diverse foodtrucks. De Grote Krocht, Raadhuisplein, Haltestraat, Kerkplein en zelfs ook in de Kerkstraat. Dat vind ik best wel grappig. Maar ja, ik hoop dat het niet helemaal verregent. Want het wordt een regenachtig weekend.
1: Ja.
5: Maar er zijn ook allemaal leuke activiteiten. En er zijn pretformers komen langs.
1: Pretformers?
5: Wat doe jij voor beroep? Ik ben een pretformer. Ja. Maar ja, een leuke dag om even heen te gaan. Dat is wel geinig. En daarnaast, dat wou ik nog melden, ik ben te oud alweer. Want het is van 18 tot 45 jaar.
3: Oh,
5: dan kan je
3: dat
5: elke dinsdag kan jij op het Calisthenics Park in Duintjesveld... kan je van 7:15 tot 7:45 kan je daar trainen met z'n allen. En dan is er iemand bij die dan zegt van dat is een goede oefening voor jou.
1: Zo moet je het aanpakken.
5: Ja.
1: Goed, verplaatsing van strandpaviljoens. Het is al een tijdje, ja, hangt het in de lucht. Zo moet het dan gebeuren of niet? Want ja, uiteindelijk wil de Hoogheemraadschap wil zeg maar de duinenrij achter de strandpaviljoens verhogen Want ja, het water komt omhoog. Of zoiets, dus dat moet gebeuren. Al 2 jaar lang wordt er over gepraat, maar er wordt geen concrete plannen worden gemaakt. Dus dat is altijd wel ja, een dingetje. En heel veel mensen die in de politiek zitten, zijn natuurlijk ook wel actief op het strand. Die hebben ook een strandpaviljoen. Die vragen van je, hallo, straks als we een paar meter vooruit moeten naar de zee toe, hebben wij zeg minder ruimte om ons badgasten dus te ontvangen. Dus dat gaat ons geld kosten. Komt daar nog compensatie? Of kunnen we niet het strand opspuiten? Nou, daar werd al op gereageerd. Ja, nee, voor commerciële doeleinden gaan we het strand niet opspuiten. Dat gaan we niet doen. Maar goed, daar gaat binnenkort nog over gepraat worden achter gesloten deuren. Dat wordt dan een technische sessie. Nou goed, andere mensen in de politiek riepen, ja, hallo, dit moet toch openbaar zijn? Dat kan toch niet?
5: Ja.
1: Achter gesloten deuren over zoiets belangrijks. Want Zandvoort, dat is gewoon een strandplaats. Daar
3: vind
1: moet je gewoon
3: ook
1: op strand kunnen liggen.
3: Vind ik ook.
1: Goed, wordt vervolgd dit.
3: Oké. Okay.
1: Vertel.
3: Nou, wat ook wordt vervolgd, en er wordt iedere donderdag wordt dat gedaan, tussen 3 en 4:30. Dan staan Paulien en Sophie met een buurtbakkie op het Flemmingplein klaar. Dus het blijft ook gewoon nu zo. Kom gezellig langs voor een bakje koffie en een praatje om iets te vragen of te delen over de buurt. Ben jij er bekend mee, Jolande?
5: Ja, ik heb het wel eens op TechTV gezet, maar ik heb ze nog nooit live in actie gezien.
3: Oh.
5: Dus maar wel leuk. En ze zijn ook altijd bij Pluspunt op zoek naar mensen die af en toe zo'n kar willen bemannen. En het is wel heel gezellig, want je ontmoet toch eens iemand en je kan het hebben van, nou, die koffie is wel heel sterk hoor. Of is
1: wat
5: een leuke actie. En dat kan je nog meer doen bij Pluspunt. Dat kan je ook.
1: Zeker,
5: je
1: kan ook zeuren over het weer. Dat duurt toch wel een beetje tegen. Heerlijk. Ach, maar het is allemaal niet belangrijke zaken. Maar goed, tot zover de Zandvoortsberichten. Bij de geld hebben we veel meer berichten voor de klaarliggende. De nieuwe single van Blossoms. Het hele album wordt leeggetrokken qua singles Songs from the Wedding Cake. En dan zit er weer een knullig videoclipje bij. En deze keer ook weer, nou ja, iets met een auto die achtervolgd wordt door de politie. Weet ik al, wie hij heet, in ieder geval Driver.

0: Blossoms. Ja! Dat was ook weer de grootste hit die ze, waar ze mee kwamen. Jaren geleden, in de jaren 90 volgens mij, was dat weer... Ja, komt zo tot me denken. Dit is een nieuwe plaat. Die heet Driver en Futuring Declan McKen. Niet helemaal opgeschreven, sorry. Ja goed, dat is voor mij een of andere bekende band waar die zanger uit vandaan komt. En met z'n allen eindigen ze dan in de bus. En dan zitten ze tussen de mensen, zitten ze melig te doen. Ja, hoog niveau, videoclipjes altijd. Maakt niet uit. Het is grappig, dit keer Rick Astley is niet aanwezig. Want in bijna elke videoclip komt Rick Astley. Want die hebben ze in hun hart gesloten. Rick Astley is natuurlijk helemaal weer hip en happy.
1: Oh, serieus?
0: Ja, die is door zijn dochter weer helemaal... die had gezegd, hey, joh, je bent eigenlijk best wel hip. Het is leuke muziek, je moet weer gaan optreden. Oh. En toen hebben ze samen, heeft hij samen met Blossom allerlei optredens gedaan. En toen heeft Blossom een paar keer gedacht, weet je, wat kan je niet in ons videoclip? Een beetje meedoen, af en toe ook een stukje tekst zingen. Hier is hij afwezig. Maar goed, daar hebben ze natuurlijk Declan nu voor. Goed, de zaterdagmorgen hier moet opgeleefd. Vertel.
1: Nou, toch even bij de muziek blijven. Er is gisteren een album uitgebracht van Prince uit de kluis. Ik heb 10 nummers.
0: Ja?
1: Ik heb wat zitten luisteren.
0: Ja?
1: Nou,
0: en?
1: Niks mis mee.
0: Oké. Okay. Ja, ja. Ik hoorde vanochtend iemand erover, die was er wel kritisch over. Die zegt van ja, ik hoor wel, het is wel goed. Vooral één nummer uit 1977 vond hij wel erg goed.
1: Dat is het eerste
0: nummer. Ja, hoe heet het nummer ook weer als ik het hoor?
1: Oh,
0: het spookt niet bij geweest.
1: Nee. Rain the Purple. Rain the Purple.
0: Rain the Purple. Ja, was de vroege versie. Ja. Maar goed, uiteindelijk, die zegt van... Ja, ik hoor wel dat hij dit niet helemaal had willen uitbrengen. Nee. Want het is niet compleet.
1: Nee.
0: Hij zegt, als hij die Revolution nog eroverheen had gegooid... dan was het wat meer breder geweest. Dit was wat ielig.
1: Ja. Ja. Maar je hoort, dat is wel grappig, want je hoort nu bij ieder nummer... want het is gedaan vanaf de jaren 70 tot 2016. Maar je hoort vaak bij ieder nummer, dan denk je van... oh, dat zal uit het tijdperk zijn van dat en dat en dat album. Dat is wel, dat vind ik wel eens het leuke van Prince. Ja. En wat daarnaast, wat er ook is verteld... is dat er eigenlijk is er een 9 uur durende docu van Netflix.
0: 9 uur?
1: Van Netflix in de maak. Maar die is nog steeds... ja, die komt nog niet uit of die willen ze niet uitbrengen of wat dan ook. Daar is iets mee.
0: Oh.
1: Dus dat vind ik wel heel interessant.
0: Oh, dat is zeker wel interessant. Nou goed, ik moet zeggen, ik ben ooit naar een tributeavond geweest van Prince.
1: Jij ook.
0: En het viel een beetje tegen. Want ze hadden wel leuke beelden uit films. Maar op een gegeven moment, na een half uurtje, dan heb je alle beelden gehad. Dan beginnen ze weer opnieuw.
1: Maar...
0: ik miste dansers. Ik miste, leuk om James Brown te zien. Maar dat waren allemaal zijn inspiratiebronnen natuurlijk. Jimi Hendrix, al die gasten kwamen wel voorbij. Maar ik vond het, terwijl het hoog werd aangeschreven deze tributeavond, viel het een beetje tegen.
1: Ja, maar hadden ze geen tribute band?
0: Nee, dat wil ik sowieso niet.
1: Oh, dan moet je echt, als je dat een keer de kans krijgt, is het wel leuk.
0: Ik vind coverbands altijd echt, dat hoeft voor mij niet.
1: Okay.
0: Nee, ik heb liever gewoon de plaatjes en dan obscure plaatjes. Want Prince had heel veel obscure plaatjes.
1: Absoluut.
0: En dat vond ik wel inspirerend om die weer terug te horen. Dat is wel weer leuk. Dus aan de ene kant is het ook wel weer een aanrading vanavond. Goed, wat zit jij te lezen, Jolande?
2: Ik zit van alles te lezen.
0: Ja, nou vertel.
2: Nou ja, er is een natuurpark in Canada. En daar hebben vossen het gemunt op de schoenen van parkeerders.
1: Hmm.
2: Ze hebben deze zomer al meer dan 100 schoenen gejat.
0: Ook wel weer leuk.
2: Het heet het Great Blue Heron Provincial Park.
0: Ja? Nog pas het merk wat ze meenemen?
2: Nee.
0: Het
2: is in de provincie Saskatchewan. Dat klinkt een beetje Mexicaans, vind ik eigenlijk. Maar er zijn waarschijnlijk ook originele inwoners van Canada... die waarschijnlijk Indianen zijn misschien ook.
0: Weet je.
2: Maar het gedrag is niet nieuw hoor. Want elke de voorgaande jaren namen ze af en toe schoenen mee. Maar dit jaar gebeurt het echt op heel grote schaal.
0: Ja.
2: En ze zijn niet echt kieskeurig. Of het nu gaat om slippers, wandelschoenen of dure sneakers... alles lijkt in aanmerking te komen. Ze denken waarschijnlijk, misschien ruiken ze te veel naar de mens. Dan denken ze, oh, lekker luchtje. Dan gaan ze lekker aan snuffelen en doen.
0: Heerlijk.
2: Nee, je weet het niet, hè?
0: Ja, zeker. Nee, af en toe zie ik ook van die schoenen in de gang staan. En denk ik, nu snap ik die geur ook een beetje. Nou, ja. in de schuur. Maar goed, ik kan me voorstellen, je had het over Indianen. Ik denk, die lopen van die leren schoenen.
2: Ja, daarom. Het is leer.
0: Dan denk ik, oké.
2: Maar ze worden ook op de meest uiteenlopende plekken teruggevonden. In de bosjes langs de weg.
0: Ja.
2: En bij een aanlegplaats voor boten.
0: Okay.
2: En ze schijnen zo nog samen te werken ook. Dat twee vissen, vossen, staan bij een camping. En de een staat op de uitkijk. En de ander die gaat snel even naar binnen om een schoen te pakken. En dan rennen ze samen weg.
0: Oké.
2: Okay. Dus het is ook
0: wel... Dit is wel weer bijzonder. En dan uiteindelijk kan je er nog niet van eten. Maar kan je er gewoon alleen s'avonds lekker, als je in je nest zit, lekker aan lopen ruiken.
2: Ja, maar ook een beetje kou. Want,
0: heb ik ook een s'avonds zeggen, daar heb ik ook wat in bed liggen. Dat ruikt ook meestal wel lekker. Maar ik vind het begin nog een beetje sterk.
1: Sorry, ik ben even afgeleid.
0: Nee, dat snap ik.
2: Maar ja, je hebt wel honden. Die krijgen dan ook... kan je bij de dierenzaak kan je varkensoren kopen of zo, weet je. Dan gaan ze dan op kouwen, weet je. En ik denk dat misschien dit idee is.
0: Nou, dat kan me ook wel iets meer voor. Maar goed, het ziet er wel weer schattig uit.
2: Ja, zeker.
0: De vosjes die allemaal sneakers en schoenen steelt. Goed, straks meer van die belangrijke berichten die u nu echt niet kan missen. En de geschiedenis in het tweede gedeelte. Vergeet dat even niet. 29 augustus op weg naar een nieuwe maand. Eerst hebben we hier Primal Scream. Ik was de album alweer vergeten, alweer een tijdje geleden. More Light. Zeker. Komt ook meer licht momenteel.

0: la la. Primal Scream. Ja, ja, ja, ja. Grotere hit dan Get Your Rocks Up, Honey. Is het nooit gekomen eigenlijk. Maar dit vind ik wel grappig uit het laatste album. Heet More Light, zeker eens. Wat meer licht op de zaak. Nou, dat vindt zeker Dylan Jessicus. Die heeft namelijk... Die wil de geheime dienst meer ruimte geven. Omdat ze toch denkt van ja, het is allemaal wel leuk. De toezicht. En dan uiteindelijk gaan ze achteraf uitzoeken. Wat is er nou precies fout gegaan met die Russische hacker? Wat hebben ze nou... Ja, te laat. Ze zijn alweer gevlogen. Dus ze willen meer toestemming geven om allerlei dingen uit te zoeken. Dus en eerder waren er al klachten dat geheime dienst de AIVD en de MIVD, dat zich niet aan de regels hadden gehouden, omdat ze toch wel heel ver gingen in ja, dingen uitzoeken en te voorkomen. Er werd eens toegesproken van dit mag niet. Zij zegt, dit mag straks wel, want het is nodig om het allemaal veilig te houden. En dan heeft ze natuurlijk, noem zelf weer Russische hackers die natuurlijk bezig zijn. Die dan voor de consulaat staan met zo'n wagentje, met z'n allen in zo'n auto. Gingen ze dan laptops proberen te hacken en netwerken hacken. Dat zag heel knullig uit, maar er gebeuren natuurlijk serieuzere zaken. En dat wil deze Dylan voor zijn. Dus nou, ik ben benieuwd wat ze nou allemaal mogen.
1: Dus voor het eerst dat ik weer iets over haar hoor sinds de verkiezingen en alles.
0: Ja goed, ze zijn nu bezig.
1: Het is nu een beetje stil, lijkt wel.
0: Oh, juist niet. Ze zijn nu fanatiek bezig om op één lijn te komen. En binnenkort is het natuurlijk weer...
2: Het is Prinsjesdag.
0: Prinsjesdag, dus ze moeten ze alles sluitend krijgen.
1: Nou, over 3 weken.
2: Ja, maar het schijnt allemaal weer, dat hoorde ik, begreep ik een beetje mee van gisteren. Het schijnt allemaal weer achterhaald te zijn van als dat eenmaal plan er ligt, dan moet dat weer van de, ja, op de schop.
0: Ja, precies. Van, heb je dit nou een beetje op orde? Nou, Jetta reageerde zo.
3: Nou, kijk, u mag ons beoordelen op de resultaten die we boeken. We hebben voor de zomer laten zien dat we op een aantal grote dossiers dat voor elkaar boksen. En dat gaan we nu ook doen.
0: Ja, precies. Gaan we nu ook doen. Alles voor elkaar boksen.
1: Nou, nou goed, fijn. Fijn.
0: Ja, fijn.
1: Heel eventjes
0: fijn.
1: Blijven bij de politiek. Want nou. Mona Keijzer, ja, die, ik vind het toch knap in zoverre. Er wordt toch veel aandacht besteed aan. Hè? Dat is mijn krant. Die slaat open met Mona Keijzer.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ze zegt ook van, ik denk dat Jesse Klaver mij onderschat. Dus ja, haar is ook de vraag gesteld. Zou je dan niet willen stoppen? Nee hoor, dus ik ben nog zo ongelooflijk gedreven om nog te proberen iets van dit land te maken.
0: Nou zeg.
1: Dus ze zegt eigenlijk van het land ligt op de schop.
0: Ja.
1: Daar komt dus
4: nou, ik ga niet op haar stemmen. Ik vind het heel irritant, vind ik.
0: Ja, ja, in het begin had ik nog wel respect voor. Maar op een gegeven moment zat ze zo in een monoloog elke keer in van die televisieprogramma's. Dat ik dacht van, onderbreek er even, want ze zit elke keer hetzelfde te vertellen. Te vertellen, ja, te oreren. Dat je denkt van, je vertelt niks nieuws.
1: Nee.
0: Maar goed, gedreven. En je hebt wel gedreven mensen nodig. Dus
4: ja, het doet mij een beetje denken aan die vrouw die toen bij de VVD wegging. En die toen ook een eigen partij heeft gedaan.
0: Zeker. Je moet niet aftreden, je moet optreden.
4: Op één of zo heet het zo? Of,
0: ja, trots.
4: Trots op trots. Nederland. Tom,
0: ja,
4: trots op Nederland.
0: Ja. Oh, hoe heet
2: ze? Ja, ik heb haar voor mij. Ze was de concurrent van Mark Rutte. Hoe heet ze? Godverdorie.
0: Geert Wilders zat erbij in PVV.
2: Wij zijn niet zo jong als zien als de luisteraars.
0: Echt gênant dat ik dat kan
4: weten.
2: Maar als Jolanda nou kijkt, dan blijf ik eventjes bij Amerika, bij Trump.
0: Ja?
2: Die heeft het mooie Lake Ontario.
0: Ja.
2: Heeft hij genoemd naar Lake America.
0: Wat een kneus is dit ook, hè?
2: Ja, dat ligt precies tussen Amerika en Canada in. En ja, hij heeft het gewoon... Ja, het is een beetje kinderzin, heb ik het idee.
0: De premier van Canada heeft zegt van, nu is het klaar. Ja. Ik ga niet wijken voor jou. Hou zeg maar lekker op. Dus heel veel mensen zijn wel trots op hem. Sorry, ik ben zijn naam even vergeten op te schrijven. Maar de premier van Canada.
2: Mijn lampje gaat aan, Rita Verdonk.
4: Ja.
0: Sorry, nu halen we twee verhaallijnen door elkaar. Maar Rita Verdonk is natuurlijk van trots op Nederland. Ja. Maar we hadden het nu over Canada, die leek... omgeturnd heeft naar Lake America. En sommige Canadezen hadden zoiets, joh, lekker boeien. Ja. Wij noemen het dan gewoon het meer gewoon
2: Lake Ontario.
4: Ontario. Ja,
0: precies. Dat Amerika, wel wat een kleuter ook gewoon. Maar goed, het is hard tegen hard. Ze gaan over en weer nu alleen heffingen.
2: Die zijn vorige week volgens mij.
0: Dus over en weer, is afwachten wie dan overeind blijft qua bedrijf.
2: The winner takes it all.
0: Ja, the winner takes it all. Goed, straks meer. Eerst maar even een lekker muziek. Ik kende eigenlijk de band niet zo heel erg. John Allen. Dit lekker zo'n gitaarbandje wat zo uit de jaren 80 zou kunnen komen. Hij heeft een nieuwe plaat uit. En die hoor je hier. Is maar even de single. En die heet The Wolves Are Running.

0: Ja, natuurlijk kunnen we het vergelijken met allerlei grote heten. Maar dat doen we niet. Of wat, een man die al wat jaren muziek maakt. Want John Allen is geen beginner. The Wolves Are Running. Tuurlijk, kan niet uitblijven. Nou goed, even de tip.
1: En bij wolven is het gewoon zo, als je lekker op de paden blijft, overdag, voorspelbaar, mond aangelijnd, dan gebeurt er geen narigheid.
0: Zeker. Nee, dan kan je gewoon lekker wandelen in het bos, helemaal geen punt. En de wolf heeft ook alle reden gewoon om hier te blijven. Gewoon. Goed. Nou goed, toevallig klik jij het nu aan op internet. En het gaat over, ik heb met verbazing zitten kijken, het werd al aangekondigd natuurlijk eerder deze week, over Truus Kuipers. Die natuurlijk in Chili een kinderhuis had gestart en uiteindelijk kinderen ging, nou ja... Ja, noem je dat verhandelen met het buitenland? 20 landen, of nee, iets van 10 of 20 landen heeft ze kinderen gegeven.
2: Ze heette Adoptie-non.
0: De Adoptie-non. Ja, ze had wel in een klooster gezeten, maar ze was niet echt een non. Ze had niet de juiste papieren voor, maar dat zo noemde ze zichzelf. En goed, die kinderen werden gewoon weggehaald bij die moeders, die dan zeg maar in dat Barros ziekenhuis bevielen. En die hadden zomaar 2 dagen geslapen, werden ze wakker, was een kind weg. Ja, je kind was dood gegaan. Ja, je had het uit bed gehaald. Je had eraf moeten blijven. En dus die moeders, die waren zo verbaasd. Ja, maar het was gewoon gezond. Nee, het is toch dood gegaan. Mag ik het zien dan? Nee, die hebben we op de vuilnisbelt gegooid. Alles wat dood gaat, gaat op de vuilnisbelt. Nou, blijkbaar is dat het kind gewoon nog leefde. Dat was verhandeld. Ging naar Nederland en dan hebben ze die zoon bezocht. Uiteindelijk mochten ze dan weer een moeder bezoeken. Dat ging Truus Kuipers ook regelen. Als je dan 10.000 gulden overmaakte, dan ging ze met je rondrijden. En dan denk je, was je dan niet boos op je moeder of op die Truus Kuipers? Nee, dan ging je toch mee, want je wil toch je moeder ontmoeten. Bleek achteraf dat het ook je moeder niet was. Had je toch al 4 keer haar bezocht. Het is echt een puinbak wat zij achter heeft gelaten. Echt, die Truus Kuipers. Dit is een bizarre documentaire. Was gisteren op de televisie zeker terug te kijken en zeker aan te raden.
2: Oh.
0: Dus ja, een bizarre verhaal. En dan ook ook dwingende vrouw ook gewoon. Die ter plekke, weet je wel, dan gingen ze op zoek naar het graf van een of andere moeder. Die was overleden, konden ze het graf niet vinden. En dat werd allemaal in Chileens werd dat verteld natuurlijk. De helft van die familie die er rondliep kende Chileens niet natuurlijk. Die hadden zelf, wat zegt die allemaal? Nou, het graf is geruimd en het is hier uitgestrooid. Nou, andere vertaling vertelde iets anders. En toen gingen ze naar een plekje. Ja, gingen ze hier bidden. Terwijl ze er helemaal niet dat had ze gewoon ter plekke verzonnen.
2: Maar het schijnt dus ook, hè. De adoptieouders noemden haar een kordate vrouw.
0: Ja,
2: maar niet meer dan een regelnicht. En haar pensioen had ze ook goed geregeld. Want na haar dood werd in het kinderhuis nog een financiële post met 1,2 miljoen euro voor de oude dag van de non gevonden.
0: Ja, bizar.
2: Ik denk, wauw.
0: Ja, en deze Tanja Kok, geloof ik, die heeft het documentaire gemaakt samen met een andere man. En die zei ook zelf van, ja, ik heb haar nog vlak voor haar dood geïnterviewd. En ja, ze was een kordate man, wel, of een kordate vrouw, wel echt dwingend. Dat had ik wel zoiets, maar nou goed. En ze wilde eigenlijk alles nog aan haar vragen, maar toen overleed ze al. Dus ze kon niet echt alles helemaal lospeuteren bij haar. Maar goed, via anderen heeft ze dat wel voor elkaar gekregen. Een bijzondere documentaire, zeker aanrader.
3: Houden jullie van brood?
0: Jazeker.
3: Oh, oké.
0: Okay. Nou, gekke brood, elke dag wel.
3: Ja, ik ook. Ja. Weet het, maar weet dat de prijs van de tarwe is ontzettend is gestegen. Nu 3 jaar eigenlijk sinds de oorlog met Oekraïne.
0: Yeah.
3: Dus
0: ja,
3: ze verwachten dat brood, alles waar tarwe in zit, dat nog duurder gaat worden.
0: Nee.
3: Dus de inflatie die...
0: Ik ben
2: zou het ook kunnen zijn dat doordat zoveel mensen koolhydraatarm eten, dat het daardoor te weinig afzet is. En dat het daarom duurder is geworden.
3: Maar eten veel mensen caloriearm?
2: Of koolhydraatarm?
3: Steeds
2: meer.
0: Ja, ik zie steeds meer mensen ook echt slanker worden. Ik zie steeds meer mensen ook gezonder leven.
3: Ja, maar
0: het
3: is vaak 1 brood. Als je bij de bakker komt, ligt er zo'n brood. 1 brood. Caloriearm.
0: Ja?
2: Ja, dit is koolhydraatarm.
3: Die
2: zijn wel heel lekker, want er zit allemaal lijnzaad omheen vaak.
3: Ja, maar begrijp ik dat het lekker is. Maar dan kan je toch niet een hele stad mee dienen? Stel voor dat er 10 bakken zijn, heb je 10 broden.
0: Ja.
3: Kan je toch niet veel mensen...
0: Nee, dat is jouw ervaring.
3: Vallen daar toch niet mee af?
0: Maar goed, jouw ervaring is dat er te kort brood ligt.
3: Ja.
0: Ja, dat je denkt, dat is het niet.
3: Nee.
0: Ik denk dat brood er altijd wel blijft, hoor.
3: Ja.
0: Ik maak me niet zo druk.
3: Nee.
2: Lekker hoor.
0: Ik ben altijd verbaasd ook altijd. Ik wil niet over eten praten bijna. Maar lekker. Als ik dan droog brood in mijn tas heb en ik heb honger. Ik denk, oh, is dit lekker.
3: Ja.
0: Dan hoeft er bijna niks op.
3: Nee.
0: Ik vind dat zo grappig.
3: Ja,
0: dat
3: is brood dan lekker.
0: Goed, laatste plaatje voor 9 uur na 9 uur geschiedenis. We kijken weer wat er allemaal speelde. En ze hebben weer een nieuwe plaat uit. The New Radicals. The Game of Love. Ik heb zo'n idee dat dit een cover is. Ik ga het toch eens even zoeken, want het klinkt zo bekend. Ook al weet ik dat de New Radicals altijd bekend geluid produceren. Dit is samen met Michel Branch. Ja, dat groot beetje in de jaren 90. Weet je dat nog?

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft.
3: Yes, straks kijken we naar de verjaardagen.
4: Toebak leeft. Toebak leeft.
5: We gaan beginnen.
4: Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend.
6: Goedemorgen, Zandvoort.
3: Ja, zeker patent aangevraagd op. Oh ja, straks daar een heel verhaal over natuurlijk ook dit.
7: Orkaan Katrina heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten een spoor van dood en vernieling getroffen.
3: Bizar als je de beelden ziet en hoe ging het ook alweer met die piano van Vets Domino. En deze man zou ook jarig zijn geweest. Wat een drama hoe hij het

0: Rita Galt, alweer een plaatje van jaren geleden. Bijna goud van oud. Zeker in het programma Toebak Leven, dat draaien we nooit van die hele oude muziek.
1: Een kijkje in het verleden.
2: Wat gebeurde er door de jaren heen?
0: Zeker, het is vandaag 29 augustus. Een maand is bijna afgesloten en we kijken altijd naar de geschiedenis. Ja, in 2020, ja zeker.
3: Een bijzonder goedenavond allemaal. Welkom bij een heel nieuw kakelvers seizoen van Bankgiro Millionaires.
0: Zeker, en ze hadden toen met aanpassingen. Je had die anderhalve meter toen, dat was in de coronaperiode. En het was best wel spannend, want Henny uit Lelystad, uit de lelijke stad, die moest nog een paar vragen beantwoorden.
3: Een juist antwoord, lieve Henny. Ben jij tweede kandidaat in de geschiedenis van deze quiz die echt het miljoen gaat winnen?
0: Nou, kom op, schiet op!
3: Dat is een indrukwekkend bedrag.
4: Oh, jongens, ik ben zo zenuwachtig.
3: Lieve Henny, ik ga je vertellen dat het antwoord wat jij hebt gegeven voor 1 miljoen euro, dat het juiste antwoord is.
0: Oh, mijn god! Jezus! 1 miljoen! En ze was de tweede in de geschiedenis. Die zeg maar, er zat wel een paar jaartjes tussen. Die een miljoen winnen. Won, en uiteindelijk, ja, Lely, uit Lelystad kwam ze. En deze Henny won dus een miljoen in de bank Giro Millionaires. En die is uitgezonden van 1999 tot 2011. En toen is het een tijdje gestopt. En toen van 2019 tot 2021. Jos Brink heeft gepresenteerd. Jeroen van den Boom. Later weer Robert den Brink. Maar goed, het is, uiteindelijk is het nu bekendgemaakt in 2025. Ja, ze hadden geen sponsoring meer. Met de vriendenloterij. Geen vrienden meer. Dus het is gestopt. Het is op zichzelf wel jammer. Het was vooral zo spannend dat zo'n spelprogramma's. Nou, ja. Dat gebeurt in 2020. Wat nog meer?
5: Ja, vandaag in 2005 richtte de orkaan Katrina. Met een snelheid van meer dan 200 km per uur in de Verenigde Staten kwam de Verenigde Staten aan land. En nou ja, de ravage, weet iedereen nog wel, is enorm. En het was vooral rondom de stad van New Orleans, die tot op de dag van vandaag nog steeds gehavend is.
0: Zeker.
6: Ja, daardoor, orkaan dat Katrina was heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten een spoor van dood en vernieling getrokken. Nooit eerder maakte een orkaan in de Verenigde Staten zoveel schade.
7: Je moet New Orleans een beetje zien als een soort kuip. Het water komt erin en kan er eigenlijk haast niet meer uit. En dat betekent dus dat het water ook daar blijft staan.
6: Intussen heeft een dijkbreuk 80% van de stad onder water gezet. Op vele plaatsen staat het water 2 meter hoog.
0: 2 meter hoog, hè? Ja. Dit is echt bizar gewoon. Ja. Nou goed, het verhaal gaat natuurlijk. Uiteindelijk zijn er 1833 doden. 153 miljard schade. Ja. En uiteindelijk een bizar verhaal ook van de piano van Fats Domino. Fats Domino was zelf snel gered met de boot uit zijn huis. En zijn piano heeft echt heel lang 3 meter onder water gelegen.
5: Zo.
0: En uiteindelijk is hij door een gulleggever met de naam Paul McCartney.
5: Oh.
0: En dat heeft $30.000 gekost. Heeft hij gerestaureerd. Dat heeft ook heel lang geduurd. En uiteindelijk is hij weer in eer hersteld. Dan staat hij weer in het museum.
5: Wow.
0: En kan er weer op gespeeld worden. Fats Domino overleed het ook al een tijdje geleden. In 2009, toen was hij 89. Maar goed.
5: Je nagaan. Dan kan je nou ook nagaan, hè, dat in die tijd dat New Orleans dus ook, hè, door de Katrina. Er leven daar dus heel veel krokodillen. En al die krokodillen.
0: Ja,
5: veel
0: die kwamen
5: krokodillen, die liepen allemaal op vrij.
0: Ja.
5: En ik weet dat wij een paar jaar geleden ook daar zijn geweest. En dan zie je ook gewoon, dat was ver na Katrina.
0: Yeah.
5: Maar dan zie je ook gewoon, als je ergens rijdt, dan zie je iets oversteken. En mijn vriend zegt, oh, dat is een rat.
0: Zeg, nee, dat is geen rat, die is
5: nee, dat is geen rat. Dat is gewoon een krokodil. Die steekt gewoon over.
0: Maar is dat,
5: die zijn nog steeds, en het is heel eng, hè. Want dan rij je, dus kom je in New Orleans kom je in, maar dan ga je over een brug.
0: Yeah.
5: En dat is allemaal water. Je gaat over water, een brug. En dat is allemaal groen, weet ik veel wat. Maar je doet je deur open of wat dan ook. Maar je hoort gewoon beneden, hoor jij de krokodillen.
0: Okay.
5: Het is wel heel eng, heel bizar eng.
0: Maar is dat verhaal, klopt het nou dat het zeg maar uit de vijver komt van Pablo Escobar?
4: Dat is wel iets verder. Dat maar ja, je kan natuurlijk wel makkelijk van een dooie afkomen. Die gooi je gewoon ergens in het water. Ja. Die wordt vanzelf opgevuld.
0: Daar komt zij weer op.
4: Ja,
5: maar het is toch eigenlijk heel bizar, hè? Van, er komt een overstroming daar. En dan spoelen dus allemaal honderden, duizenden krokodillen spoelen er mee. En die lopen dan in de woonwijk of wat dan ook.
0: Ja. Ja, het is wel
4: zie die maar recht te krijgen.
0: De, zeg maar, de vloedgolf overleeft en dan word je opgepeuzeld.
5: Ik
0: goed, geschiedenis. Terug
4: in 1842 werd het verdrag van Nanking opgesteld. En die maakte een einde tussen de opiumoorlog tussen het Verenigd Koninkrijk en het King, met een Q, King Keizerrijk. En nou, het doel was echt het herstel van de oorlogsschade die de Britten hadden geleden. Dat vind ik dus wel bijzonder.
0: Oh, dat is weer verdomd.
4: Want die overheid moest de Britse overheid 6 miljoen zilveren dollars betalen. Toen, hè, 1842.
0: Yeah.
4: Voor de opium die was geconfiskeerd door Link Zexu. Maar waarom gaat die hele overheid van Engeland, gaat die dus zoveel opium halen? Weet je wel? Dat vind ik wel heel bizar.
0: Dat was een andere tijd.
4: En 3 miljoen voor de schulden die de handelaren in een kanton.

0: octrooi op gekregen. Hij demonstreert dan bij de wereldtentoonstelling op 18, dus 93. Ja, het wordt niet zo'n succes. Het lukte hem niet om in zijn leven iets succesvol op de markt te brengen mee. De verbetering daarvan, dat werd de ritssluiting, dat was Gideon Sundbeek. Dat was een Zweedse Amerikaan. En die heeft hem uiteindelijk in 1923 wel opnieuw gepatenteerd. Met een klein beetje verbeteringen. En die weet uiteindelijk, zeg maar, dat werd wel succesvol. Dat heeft dus deze Whitcomb Judson niet meegemaakt. Hmm. Het is wel triest op zichzelf dat je iets dan ontwikkelt. En ja, dat wordt het niet. En later gaat iemand eraan lopen knutselen. Heeft Edison ook heel vaak gedaan. Hè? Goed, ja. Iets anders.
1: Ja. Ja, vandaag in 1966 spelen de Beatles voor het laatst een aangekondigd liveconcert in San Francisco. Nou ja, ze zijn de toestanden en het gegil in het stadion super zat. Ja. Ze kunnen zichzelf niet horen en spelen als ze op de automatische piloot zijn.
2: Ja,
1: begrijp
2: ja,
1: ik ook wel weer. Het allemaal herhalen.
2: Stoppen.
0: Ja, ik snap het. Ik ken de verhaal. Ik heb pas nog zitten kijken naar wat Ringo Starr erover zei. Voor mij heb ik het ook nog wel eens, maar ik heb de kans gewoon niet vinden. Maar goed, vertel. Wat nog meer?
2: Ja, in 1929... is de Scotland Yard opgericht. Oh nee, sorry, 1829 zelfs.
0: Yeah.
2: En bij de oprichting werd dus gekozen voor een huis aan de Whitehall Place. En het was wel in Londen. En het was achter, het heette dus ook de Great Scotland Yard. Okay. En ik denk van nou, Schotland was natuurlijk toch altijd wel een ander gedeelte. Dus waarom zit het hoofdkantoor niet in Schotland? Hè?
0: Ja, dat is wel een punt, ja. Ja. Is het aan de hand van Jack the Ripper? Is het daardoor zeg maar opgezet?
2: Geen idee. Maar
0: ik had al het idee, ja, dat heb ik ooit eens gelezen. Dat het met Jack Drip te maken had. Dat ze op een gegeven moment moesten toch al informatie gaan samenvoegen. Om uiteindelijk dingen op te lossen. Goed, straks meer geschiedenis. En de verjaardag is daarvoor nog maar even. Eerst maar even de leuke plaat van Young the Giant Victory Garden. Bitter Fruit. En het hangt niet aan de boom. Dat is een andere plaats.

Victory Garden, Young the Giant. En dit is Bitterfruits. Ja, dat noemen ze geloof ik, worden net bitterballen. Dat is, bruin fruit. Ja. Goed, ja. Je hebt ook bruin fruit, dat kan je beter weggooien. Ik kan me nog wel herinneren, mijn vader. Ja, sorry, een verhaal eentje wat zo in opkomt, zeg maar.

0: Een vader bij mijn oom op bezoek ging en die pakte een appellicht op zijn gaskachel.
1: Ja.
0: En dan draaide hij een paar keer en die was echt binnen een kwartier was hij bruin. En dan ging hij zo lekker opeten. Gadverdamme.
1: Dat is toch een hele appelmoes?
0: Ja, dat is appelmoes. Het was lekker, maar het zag er zo goor uit dat je denkt, nou...
1: Hebben ze jou laten proeven?
0: Goed, nee, ik heb er nooit naar echt de neiging naar gehad om daar even een hapje van te nemen.
1: Okay.
0: Ja, zeker. Daar zijn we aan beland bij de verjaardag. Overleed in 1955, toen was hij nog maar 34 jaar oud. Gast, ja, ik heb het over deze man. Charlie Parker maakte de stap van de oude jazz, de wat belegen jazz, naar de moderne jazz. Hij was ook een van de uitvinders, samen met Miles Davis, met Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, van de bebop. Zeker, hij speelde op jonge leeftijd eerst een tijdje saxofoon. Maar uiteindelijk ging hij toch... saxofoon spelen. Hij speelde toch saxofoon, Charlie Parker? Oh nee, hij speelde vanaf zijn 17e saxofoon. En hij speelt een nieuwe stijl en dat werd door iedereen omarmd. Alleen door het feit dat hij redelijk naar de drugs greep. Regelmatig was hij onhandelbaar.
1: Oh.
0: En mocht hij soms ook plekken niet spelen. Kwam uiteindelijk wel een nachtclub, die heette Birdland. Mm-hmm. En dat had dan weer een verwijzing naar hem. En in Birdland had je ook heel veel vogelkooitjes met ook vogeltjes daarin. Alleen ja, in zo'n rokerige nachtclub overleven die dat niet. Oh, dus heel vaak waren die vogelkooitjes ook leeg. Maar goed, deze Charlie Parker heeft eigenlijk op het laatste moment van zijn leven... echt twee keer ook nog zelfdoding proberen te doen. Dat lukte niet. Omdat hij ook te maken had met een dochter die op vrij jonge leeftijd overleed. Een longontsteking, dat is ook een drama. En ook depressies, maagsfeer. Die gast was van binnen gewoon helemaal stuk. Dat was een soort Herman Broodje, zeg maar. Maar goed, hij maakte wel bizarre jazzmuziek. Charlie Parker, daar hadden we het over. Vertel, wie nog meer?
1: Jaren, ja, vandaag in 1961 is Abu Talib geboren.
0: Oh ja.
1: Hij komt op 15-jarige leeftijd dan naar Nederland. En hij is op latere leeftijd onder meer werkzaam bij de politie.
0: Okay.
1: En in 2004 wordt hij voor de PvdA gekozen in de Amsterdamse gemeenteraad. Nou, hij wordt uiteindelijk burgemeester in Rotterdam. En treedt af als burgervader, zoals de Rotterdammers hem noemen. En in vorig jaar wordt het bekend dat Abu Talib voorzitter wordt van Jeugdzorg Nederland.
0: Oké.
1: Okay. Nou, maar heb je ook een mooie
0: mag ik dan gewoon mee? Zeggen, god dan gewoon op. Dat was hij toch?
1: Ja.
0: Dat was,
2: Nou, toch, we vinden hem aardiger dan Wilders, hè?
0: Ja, lijkt me wel, zeker.
2: Maar hij heeft toch wel dezelfde idee.
0: Je moet even dicht in de microfoon praten.
2: Ik hoop wel dat hij er niet op Wilders gestemd heeft.
0: Nee, goed,
2: vandaag is ook de geboortedag van Dina Washington. Ze is niet zo oud geworden. Ze is in 1963 al overleden. En ze was van 24, dat was ze. Ja, 39.
0: 39, ja zeker.
2: Ja. En zij is heel erg bekend geworden eigenlijk ook op een gegeven moment met de reclames en zo. Maar
0: deze?
2: Ook,
3: what a difference a day made.
0: Dit is groot geworden, ook door een Levi's reclame. Spijkerbroek natuurlijk. Dit was trouwens haar eerste plaat, hè?
3: Say what has really happened to me.
0: Tell me why. Het is ooit geschreven een jaar eerder. Dit was de eerste vrouw die het uitvoerde. En ze werd eigenlijk een beetje met de nek aangekeken, want ze was te commercieel.
1: Oh.
0: Het was eigenlijk niet helemaal jazz. Het was eigenlijk een beetje popmuziek. En dat was niet... Nou goed, speelde met de band Lionel Hampton. Die heeft daar echt wel een beetje opgetild. Waardoor ze echt groot is geworden. Een andere plaat van haar was ook dit.
3: You made me leave my happy home.
0: Mooie teksten erin ook.
2: Ja, mooie, gewoon hele mooie stem ook.
0: Ja.
3: You took my love and now you're gone.
0: Het geeft echt zo'n mooi romantisch beeld van de jaren 50 ook. Dit,
2: ja.
0: Ja, goed,
2: nou, ik vind vooral dat Mad About The Boy vond ik erg goed van haar.
0: Ja, dat is ook alweer gebruikt. Dus, maar goed, ze overleed aan de overdosis afslankpillen. Dat kan dus echt. Wow. En ze heeft levenlang gevocht tegen overgewicht. Dus bizarre verhaal van Diane Washington. Oké, wie nog meer jarig?
1: Ja, vandaag is de geboortedag van Michael Jackson. Hij zou zou vandaag 68 zijn geworden. Nou, volgens mij is er al heel veel verteld over Michael Jackson. En Thriller is een van zijn meest succesvolle albums uit de geschiedenis. Jolanda Keuze?
0: Nee, Michael Jackson draai, sorry.
2: Nou ja, dan wordt het toch wel met de Bad Boy straks. Maar vandaag is ook jarig... Nou ja, hij is ook al een tijd overleden. Ramses Shaffy.
0: Zeker!
2: Nederlandse zanger-redacteur.
0: Even een stukje van...
4: Laat me mijn eigen hand behouden.
0: Ik vond het vroeger zo leuk. Leuk dit. Echt. Maar ik vind het zelf zo theatraal goedkoop.
2: Vind je dat nu?
0: Ja, ik, als ik nu naar luister, denk ik, oh man, flikker op man.
2: Dit nummer is dus ooit ook uitgebracht samen met Alderliefste.
0: Ja.
2: En samen met Lisbeth List. En dat is echt wel een prachtige versie ervan.
0: Ja.
2: En dan zie je hem echt op zijn laatste, op zijn
0: laatste,
2: laatste eindje. Ja.
0: Ja.
2: En waar, hij woont ook in het Sarfati-huis. En die doet vaak mee met... die burendag of nee, dat je gaat helpen.
0: Precies.
2: En dan speelt Alderliefste altijd gratis daar een aantal nummers van Ramses Shaffi. Erg leuk. Leuk. Erg
0: goed,
2: leuk.
0: En wat ik wel leuk, ik vond dit altijd leuk voor Ramses Shaffi.
4: Als ik de
0: die vind ik al zoveel krachtje zitten. Samen met Lisbeth Lies.
1: Mooi, hè?
0: Dat overtuigen en ook dit.
4: En

0: Ja, mooie teksten.
1: Nou,
0: mooie
1: dat teksten durfde deze plaat. Die wel.
0: Ja, zeker. Le Ramse Shaffi, theatraal, maar ook wel heel kordaat gewoon geboren in Parijs. Hij is eigenlijk zoon van een Egyptische consul.
2: Klopt.
0: En van een Poolse gravin, Alexandra de Wijze Okoch. Mm-hmm. Zo moet je het uitspreken. Ja. Ze is van Russische afkomst. Mm.
1: Leuk, hè? Nee, maar hij is ook... op een gegeven moment is er een serie over hem gemaakt. En dat was met Nasser, heette die man, die dat speelde. En die speelde nog geweldig. En dan had je ook samen met de dame die Lisbeth List speelde. En die serie is echt de moeite waard. Als je hem ooit nog een keer kunt vinden.
0: Ja.
1: Dus echt, dat was de man die in Oogappels... ook speelde.
0: Oké, niet te veel namen erbij, want raakt mensen in de war.
1: Nee.
0: Goed. Maar goed, wat dan nu meer? Wie nog meer?
2: Ja, vandaag de geboortedag van Ingrid Bergman.
0: Oh ja.
2: Ja, ze was actrice en haar meest bekende rol is in de film Casablanca.
0: Heeft ze niet in Nederland gewoond, Ingrid Bergman? Of was dat
1: nou, dat zou kunnen.
0: Ja, nou, zou iets maar. Goed, maakt niet uit.
2: Ja. Nou, haar tegenspeelster was toen Humphrey Bogart. En helaas komt Ingrid overlijden op haar verjaardag in 1982. Dus nou, ook
1: dat is wel makkelijk onthouden dan dat.
0: Dat,
1: dan is,
0: dat hoor je wel vaker, hè?
2: Ja.
0: Kan me ook nog Ischa Meijer.
2: Cadeautje, laat mij gaan hemelen.
0: Ja, ja. Ischa Meijer is dan ook op zijn verjaardag overleden. Ja. Oh, goed, vandaag wordt ze 54. Je kent haar, want dit was haar grote hit. Amanda Marshall. Mm. Ze ontmoette op vrij jonge leeftijd Jeff Healey. En die was zwaar onder de indruk van haar krachtige stem. En nam haar mee op tournee. En uiteindelijk kreeg ze een platencontract eerst bij Columbia en later bij Sony Records. En toen kwam haar debuutalbum uit. Dat is dit. Waar ook dit op stond. Dat waren grote platen. En ze ging op tournee met John Cougar Mellencamp. Van Paper and Fire kennen we wel. En ze had grote hits. Dit waren er twee van. Goed. Wie nog meer? Oh ja, dit is ook nog een leuke plaat. Birmingham. Echt Amerikaans geluid op dit, hè? Amanda Marshall, 54. Oké.
2: Okay. Ja? Nou, vandaag in 1940 wordt Wim Ruska geboren.
0: Ja.
2: Hij is een legendarische judoka. En naast de carrière blijft hij ook bezig met sport. En is hij opgenomen in de Hall of Fame. Hij is meestal bekend van de Olympische titels behaald op de Spelen van München in 1972. En die werd toen destijds overschaduwd door de gijzeling van de moord op Israëlische atleten. Door de Palestijnse terroristen. En helaas komt de beste man te overlijden op 14 februari 2015 alweer.
0: Jo. Oké, okay. Nou, dat is over de geschiedenis. Straks misschien nog een verloren die we hebben staan ergens. Eerst weer even een mopje muziek en straks de Zandvoortse berichten natuurlijk. Ik kende de band niet. Almost Monday. En je zou in eerste instantie, als je naar de stem luistert, denk je... Oh, is dat zo'n verloren track van Prince? Nee, helaas. Nee, dit is echt Almost Monday. Het laatste album heet Thank God It's Almost Monday. Super Prism.

0: Impala.
1: Ja, Tame Impala, ik hoor het ook al mee. Ja, dat is kijken of die nog de productie voor een naam hebben genomen. Dat je denkt, Tame Impala heeft er nog even een sausje overheen gegoten. Ja. Zou kunnen. Almost Monday. En dit nummer heet Super Prism. Jazeker. Volgens mij heeft het is het nummer van Trump, denk ik. Die is ook altijd voor een Super Prism. Gevangenis moeten groot en al die gevaarlijke gekken moeten worden opgesloten. Nou goed, het is Toepak Leefbaar. Het is tijd voor de Zandvoortse
2: berichten.
1: Ja. Peter, wist ik al. Goed. Ja. Goed, we kijken even naar de Zandvoortse berichten. Wat speelt er allemaal? Nou, vertel.
3: Ja, er is een rondje rem is dit weekend.
1: Een rondje rem?
3: Ja, dit jaar is een hele feestelijke editie. Vanwege het 60-jarig bestaan van de watersportvereniging Zandvoort.
1: Oh.
3: En het geldt al tientallen jaren als een van de bekendste watersportevenementen voor de Zandvoortse kust. Ja, ze hebben een lekker weertje erbij. Hè? Ja, lekker windje.
1: Een beetje spektakel met die boot.
3: Want dat
1: golven.
3: Is storm vannacht ook. Hè? Ik zag allemaal takken langs de weg. Maar de dag begint vroeg. Van vanaf 8 uur kunnen boten en foilmateriaal worden aangevoerd. En opent het regatta office. En om 11 uur volgt de schittersmeeting. En dan gaan ze daarna dus van alles doen. Dus ik kan zeggen, ga gewoon even kijken. Nee, zet je Zuidwester op. Ga lekker kijken.
1: Ah, valt er wel mee nu.
3: Ja, het valt nu wel mee, maar vannacht... Ja, ik heb echt flinke takken langs de weg zien liggen.
1: Oké, ik heb dat niet gezien.
4: Leg je niet op bed s'nachts?
3: Hè?
4: Leg je niet op bed s'nachts?
1: Nee, het valt wel als je slaapt in de stoel.
3: Ja.
1: Oh, zit nog een vlek op mijn shirt. Kon dat nou? Oh, was er nog een beetje kwijt ook? Jezus, ga naar bed, mens.
3: Drilling. Ja, erg.
1: We zitten zo lang nog in te lezen. Dat moet je niet doen. Goed, vertel, wat heb jij over Zandvoort?
4: Nou ja, wat ik eigenlijk over Zandvoort heb is de waarneming voor spoed. Ja, Zandvoort is zorg verder. Zandvoort is nog steeds met vakantie vanaf maandag 31 augustus tot en met 11 september. Ik zou denken dat zoals zorg en huisarts en dergelijke alweer actief zijn.
1: Ja, wel toch.
4: Zomer is maar nee, dus let op. Bel je huisarts om te vragen van als die nog met zijn of haar nog met vakantie is. Zodat er een nood op
1: komt. Ja, dat is toch wel een nood.
4: Ja,
1: sorry, meneer, mijn been is gebroken. We hebben een paar weken wachten.
4: Ja, dus waarnemingspoed, hou het in de gaten.
1: Oké, nou, een beetje vaag bericht. Het Zandvoort Museum brengt Formule 1 in beeld. Het loopt nu al. Het is tot en met 20 september. Een fototentoonstelling. En dan kan je beleven wat er in Zandvoort allemaal te doen is. En het is al 80 jaar, de autosportgeschiedenis. Het is indrukwekkend. En ze hebben in de panoramazaal hebben ze ook een 360 graden film. Daar word je altijd een beetje raar van als je naar kijkt. Ik heb er ooit ook eens gestaan met een film. En dan kan je dus bijna 3D kan je beleven. Een rit over het circuit.
3: Ja, leuk.
1: Ja, leuk. Ga er even kijken.
3: Dus ik wil nog steeds naar het oude Egypte, want dat is dan weer in Amsterdam ergens. Baan in het oude Egypte.
1: Oh ja.
3: Nou, de gemeente geeft een seintje, want het stroomnet in Zandvoort raakt steeds voller. Daardoor is het niet altijd meer mogelijk om nieuwe woningen en scholen direct aan te sluiten op het stroomnet. Ik wist niet dat we het hier ook hadden. Met al die windmolens voor de deur. Maar ja, meld die plannen aan voor een nieuwbouw voor dit project. Uiterlijk 14 september. En de gemeente gaat een overzicht maken van alle geplande nieuwbouwprojecten voor woningen en scholen. En je kan je aanmelden als je een projectontwikkelaar bent of een woningcorporatie of schoolbestuur. Of als je één of meer zelfstandige woningen wil bouwen in Zandvoort.
1: Oh, dus, dit klinkt alsof de regels wat soepeler
4: worden. Heel erg aangescherpt.
1: Wel aangescherpt.
3: Ja. Wel aangescherpt, ja.
1: Oh.
3: Vroeger, daar hoef je er toch niet over na te denken.
4: Nee.
3: Je ging gewoon in jouw tuin ging je gebouwen plaatsen voor gastenverhuur of wat dan ook. Ja, okay. Dat kan allemaal niet meer zomaar.
1: Nee. Ik wou zeggen, dat is al een tijdje geleden, denk ik. Dat ja, goed, als je een veranderplaats plaatst, moet je toch gewoon bepaalde regels voldoen.
4: Ja.
1: Goed, mening over de racefestival. Unaniem topfeest. Echt fantastisch gewoon. Het moet niet verdwijnen. Racefestivals dit jaar was groter dan ooit. Ze hadden echt alles uit de kast gehaald om iedereen te vermaken. In de Halterstraat en het Gasthuisplein. Ja, het was allemaal goed verdeeld tussen twee locaties. Stromen mensen konden ze een beetje reguleren. En dat was ook wel echt nodig. En ze hadden zelfs ook de Halterstraat een tijdje afgesloten. En dan probeerden mensen nog wel via de zijkant weer in die Halterstraat binnen te komen. Dus dan moesten ze wel een beetje weren. Maar uiteindelijk, ja, het was Samuel Welten die gaf donderdag de start zijn. En later, ja, zeg maar de opvolger van Yves Berendsen. Die trad niet op. En Django Wagner op zaterdagavond. Dus ja, het was echt een maxfeest. Geen feest voor Max, maar het was wel een Max-feest. En uiteindelijk was er gewoon... Ja, Kessel was er ook nog. Rockband Kessel was er ook nog.
3: Patrick van Kessel.
1: Ja, zeker. Ik heb ze ook toegezien op het vrijwilligersfeest. Wat een rockband is dat
4: heel,
1: zeg.
4: Heel goed.
1: Goed, vertel.
4: Ja, nou toch even bij de Grand Prix blijven. Want ja, een treinstelsel die defect raakt... Nou, dat wil je niet. Maar het is toch afgelopen zondagochtend is dat gebeurd. Dat mensen op weg zijn geweest naar Zandvoort. En gelukkig was er een goed technisch team die klaar heeft gestaan om aan de slag te kunnen. En binnen een uur was de betreffende trein gerepareerd, zodat de F1-dienstregeling weer kon gaan. Maar dat zou helemaal gebeuren. Heb je een dienstregeling, treinen vallen uit,
1: ja?
4: Kan je niet naar Zandvoort komen op een belangrijke dag.
3: Ah, er is altijd nog wel een spoortje over.
4: Ja, vind ik ook.
3: Er is een proef geweest met de strandbus de afgelopen tijd. En dit weekend rijdt de strandbus voor het laatst binnen de huidige proef. En daarna wordt de tijdelijke inrichting van de zeeweg, godzijdank, teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie. Dus de automobilisten zijn wel blij dat dit gaat gebeuren.
1: Ja, de proef is afgesloten.
3: Ja, en op dinsdag 1 en woensdag 2 september is hij nu weer dagelijks van 6 tot uiterlijk 9 afgesloten voor auto's in de richting van Bloemendaal.
1: Ja?
3: Het is waarschijnlijk omdat ze dan al die streepjes weer, dat ze allemaal tussen de streven moeten
1: maken. Moet weer op de oude manier worden hersteld.
3: Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat.
1: Nou goed, en verder nog in de Zandvoortskrant te lezen. Leuk, een bewoner van een strandhuisje op de Noordboulevard keek raar op, want dan zag hij daar woensdagmiddag een zwaan. Ja. Zag hij voorbij gaan. En die zwaan leek er wel erg vermoeid uit. Ja, hij is vermoeid hoor, je moet er iets mee doen. Nou goed, ze hadden snel een handdoek gepakt. Het, helemaal in een handdoek gewikkeld en een dierenambulance gewaarschuwd.
4: Oh.
1: Oh, iedereen was erbij en uiteindelijk heeft de dierenambulance naar gekeken. Er was niks aan de hand.
4: Lekker geknuffeld.
1: Ja, gewoon een beetje lekker geknuffeld met de zwaan. Oh, hartstikke goed. Moet ook kunnen. Een beetje contact.

0: het wil is, weer naar buiten of binnen. Ja, dat weet je met poesen nooit, hè?
1: Nee, ik weet het niet helemaal.
0: Goed. Ciao, Lucifer is een band en die komt uit Nederland vandaan. Dat verwacht je niet, hè? Maar goed, een band uit Nederland. Dus leuk om te weten. Goed, ze bestaan nog niet zo lang en ze hebben al een aantal hitjes op hun naam staan. Het is de zaterdagmorgen. Wat er nog geschiedenis staat?
2: Ja.
0: Is dat hem? Nee, dat is een trekker. Maar,
2: nee, heb jij iets met de motorfiets?
0: Ja, zoiets moet je wel geklonken hebben.
2: Zo klinkt het, hè?
0: Ik was zwaar onder indruk. Waar heb ik het over?
2: Maar ja, vandaag dus in 1885 is de patent aangevraagd op het rijwagen. De rijwagen. Dus met andere woorden, de motorfiets. Nou, het is werelds eerste motorfiets met verbrandingsmotor.
0: Ja. Ja, het is gehad Gottlieb Daimler. Daimler was in zijn garage was bezig met de motor. En hij wilde eigenlijk die motor gebruiken voor een koets om die automatisch te laten rijden. Dat lukte niet, was te weinig pk of zoiets. Dat was een 4-takt gekoelde motor met 1 cilinder, 264 cc. En nou, daar kon hij niet zoveel mee. Hij wilde het in een boot doen, lukte ook niet. Weet je wat? Ik maak zelf al een onderstel. Hmm. En het onderstel leek heel erg op een motor. Had nog wel zijwieltjes, want zo hard ging hij niet. Dat viel bijna om, zeg maar. Uiteindelijk heeft hij daar patent op aangevraagd. Dat lukte ook. En toen is uiteindelijk zijn zoon Paul is erop gaan rijden. Die heeft 3 kilometer gereden van de kantstand. Ik heb het niet opgeschreven, sorry. Is hij gaan rijden, was 3 kilometer. En uiteindelijk is de motor in de brand gevlogen. Dus daar moest nog wel wat aan gebeuren.
2: Maar okay.
0: Je moet er even thuis, moet je er even googlen. De eerste motorfiets uit 1885. Het is echt een kunstwerkje. Gedeelte hout, gedeelte staal. Rubberen banden waren er nog niet. Het was allemaal echt wel hard.
1: Houdt er dan misschien een stuk metaal langs?
0: Metaal
1: er langs,
0: ja.
1: Slijten.
0: Eigenlijk een soort koets, maar dan op 2 wielen. Met een motor in tussen je benen. Leren zadel, echt een kunst.
2: Lekker mooi. Niet vergeten, want de pioniers die hebben niet alleen de motorfietsen bedacht, maar ook de motorboot.
0: De motorboot. Ja, precies,
1: leuk.
0: Vandaar.
1: Wat leuk.
0: Vandaar.
1: Ja, we hebben een sterfgeval in de koninklijke familie. Want de Noorse minister is de president Jonas Gahr. De koning Haakon, die is overleden gisterochtend.
0: Ja.
1: Er staat Noorse koning Haakon. Misschien heet hij Harald Haakon of zo.
0: Harald heet hij.
1: Maar ja, die is dus overleden. Daar is veel over te doen geweest. Maar de Noorse minister-president Jonas Gahr Støre, die heeft met de Marit, de echtgenote, Haakon is de zoon van de nieuwe Noorse koning Haakon, heeft hij al koningin genoemd in zijn toespraak op nationale televisie.
0: Ja.
1: Maar het Hof heeft nog geen officiële bevestiging van haar titel. En het is aan de koning uiteindelijk om officieel te bepalen welke titels en namen de leden van de koninklijke familie krijgen.
0: Okay.
1: Dus ja, ze is al 25 jaar kroonprinses, hè? Maar was zij nou zo ziek?
0: Nee, zij was toch in opspraak geraakt? Was
2: ja, haar zoon. Zij haar zoon. En hij, allebei. Nee,
0: allebei in opspraak
1: haar zoon.
0: Ja.
2: En nu is hij overleden.
0: Ja, goed. Gisteren was dit het nieuws, om nog even bij het begin te beginnen.
3: Vanmorgen vroeg is de Noorse koning Harald overleden. 89 was hij en daarmee de oudste vorst van de Europese koningshuizen. Toen hij vorige week werd opgenomen vanwege complicaties als gevolg van bloedarmoede, hielden ze in Noorwegen er eigenlijk al rekening mee. En toch kwam het bericht van zijn dood hard aan.
0: Ja, het was echt. Ja, mensen reageerden erop, zoals dit.
4: He was everything for us, especially being an immigrant. He made us feel home and he made us feel loved, like a grandfather that I never had.
0: Echt, iedereen werd gerespecteerd door hem. Dus heel ontdaan waren mensen ook. Sommige mensen konden bijna niet uit hun woorden komen. Ze toch van, ja, het was gewoon een soort opa voor ons. Hij respecteerde iedereen. Nou goed, net maar, het moet dan een nieuwe koningin worden. Maar er waren nog wel wat dingetjes. Ook die kroonprins die zich heeft misdragen. Die heeft iemand verkracht, geloof ik.
1: Die is allemaal in die kelder, onder het paleis, heeft hij allemaal parties gehouden.
0: Ja, en hij heeft heel veel contact geweest met die gast in Amerika. Epstein.
1: Epstein?
0: Nee, niet Epstein. Nee, die andere Stein.
1: Bernstein.
0: Leonard Bernstein, ja, met muziek maken, ja, steeds. Ja. Maar goed, het is even afwachten wat in Noorwegen, wat daar gaat gebeuren. Wie daar op de troon gaat zitten.
1: Nou, ik zit nou ook echt te denken van welke prinses was er nou zo ziek die daar met de lever in het ziekenhuis lag en zo.
0: Nou,
1: maar dat was niet, zij, ik kan het niet vinden.
0: Okay.
1: Zo gauw.
0: Nou, dat is jammer.
1: Maar ik krijg dus een begrafenis binnen 2 weken.
0: Ja.
1: En daarna gaan we dus een kroning krijgen natuurlijk.
0: Nou, leuk. Nou ja, leuk. Nou ja, leuk. Hij is 89 geworden.
1: Hij is niet in de sluier gestikt, hè?
0: Nee, dat is waar. Dus, goed. Nou, voorbeeld voor iedereen hoe je met elkaar om moet gaan. Tijd voor, had je die landenkeuze al helemaal uitgezocht?
1: Ik heb hem wel klaarstaan.
0: Oh, je hebt al heel veel dingetjes openstaan. Gaan dat wel goed?
1: Dat is heel
0: spannend. Als je zoveel kopjes openstaan.
1: Ja, hier.
0: Ja?
1: Dina,
0: ja.
1: Washington en What a Difference a Day Makes.
0: Zeker, de spijkerbroekramen trekt weer aan je voorbij. Dinah Washington overleed toen ze 39 was. Ze heeft mooie muziek gemaakt. Voor iedereen toegankelijk. Een beetje jazz, blues, dat was het. What a difference a day made.

0: Ja, Dinah Washington, what a difference a day make. Ze zou vandaag jaren zijn geweest en overleed alweer een tijdje geleden. Oeh, ik ben het vergeten. Dit was pas 39. Levenslang eigenlijk een beetje bezig geweest met overgewicht en overleed aan afslankmiddel. Ja, dat je denkt, daar heb je dan te veel van genomen. Hoe is dat mogelijk? Goed, we kijken nog even in de krant. En in de krant hoop te doen geweest over de bezuiniging bij de omroep natuurlijk. De omroep had dus heel vaak zo van, jezus, er moeten zoveel bezuinigd worden. Dat kan allemaal niet, dus... Heel veel programma's gingen verdwijnen. Nou goed, aanstaande dinsdag verzamelt Toet Hilversum zich weer in de Schouwburg Gooiland voor de jaarlijkse seizoenpresentatie van de NPO. Jawel. En daar wordt traditie getrouw dan, onder luid applaus worden dan weer de bekende Nederlanders die voor de NPO werken, worden dan gepresenteerd met de nieuwe programma's. En zoals bijvoorbeeld Kassa gaat dan weg. Maar je krijgt binnenkort krijg je dan De Wolven, dat is een nieuw programma. Wat dan plusminus toch ook wel weer 230.000 euro per aflevering kost. Dat wordt dan gemaakt. Dat is dan weer een soort nieuwe variatie op De Verraders die op RTL 4 te zien is. Dus nou goed, ik denk al het publieke omroep moet zich misschien bezighouden met juist programma's als Kassa. Maar die duiken nu helemaal in het commerciële gedoe. Met allemaal dit soort programma's. De Boer Zoekt Vrouw snap ik ook niet helemaal waarvoor dat is. Je hebt meer van dat soort programma's die eigenlijk gewoon bij de commerciële thuis horen. Ik vind eigenlijk dat de staatsomroep eigenlijk ons moet informeren wat er allemaal in de wereld speelt. En niet zich moet bezighouden met allerlei vermaakprogramma's. Ik bedoel, en nog steeds hebben ze gesneden in de uitvoerende, de uitvoerende artiesten. Terwijl ze eigenlijk aan de top nog veel meer zouden kunnen bezuinigen. Dus nou ja, vandaag een heel stuk in de Telegraaf erover te lezen over... Ja, er is wel bezuinigd, maar op de verkeerde manier. En ze komen weer terug met programma's die eigenlijk die niet toe doen, vind ik hoor. Maar ja, dat denk ik. Ik ben niet zo'n kijker van dat soort programma's. Dat lijkt wel.
1: Nog eventjes over Mette Marit. Zij was inderdaad degene die zo ziek is. En ze heeft een longtransplantatie gekregen.
0: Ja, ja.
1: Waardoor haar leven dus waarschijnlijk nog wel een tijdje doorgaat.
0: Zeker.
1: Dus ze kan koningin gaan worden.
0: 89 is misschien wel erg hoog ingezet, maar ze kan een tijdje mee nog. Ik hoor net dat de garantie zit op 14 jaar of zo. Marco, wat zit jij nog te lezen?
2: Ja, nou ja, de mussen vallen nog van het dak. Maar de pepernoten liggen alweer in de winkel. En dan zal je denken van waarom nu zo vroeg? Maar ja, er is natuurlijk een grote gigant die zegt van... niemand wil de laatste zijn. Dus als je nu koopt, dan kan je ze daar kopen. En als het dan is uitverkocht, dan zijn ze bang als concurrent... dus dat je naar een andere winkel gaat om elders pepernoten te gaan kopen. En wat ik ook heb gehoord, de pepernoten zijn ook gewoon nog dit jaar weer duurder geworden.
0: Tuurlijk, belangrijk.
1: Ja, je kan ze beter zelf maken, want er zijn receptjes voor.
0: Ja, dat weet ik bij.
2: 15 minuten ben je klaar. Het
0: werk. Ja, zeker.
1: Kan ik een zak bestellen bij jou dan een keertje? Oh, dat vind ik wel leuk.
0: Ja.
1: Vind ik wel leuk.
0: Bijna zoiets, misschien moeten we ook nog met chocola aan de gang.
2: Nou, dat wil ik net zeggen, want ze hebben ook nieuwe smaken. Citroen, maanzaad en pindakaas hagelslag. Nou, ik word er niet warm van. Gadverdamme.
0: Heel belangrijk. Als je het in je mond kan stoppen, stop het maar in je mond. Zeker. Gisteren staat er morgen Toepak Leeft op de radio. Tot met 10 uur hebben wij leuke muziek. Weer eens een tijdje vrolijkheid op de radio. En ik moet altijd even kijken. Dit is Tucker Whitmore. Jonge gast die echt aan de weg timmert. Hij heeft een EP'tje uit met een paar nummers. En dit is erop te vinden. Crazy to Yourself.

0: Mens durft te leven. Dat is de strekking van het verhaal. In deze plaat. Don't keep that craziness to yourself. Doe ook eens gek met mij. Ja, je doet altijd zo log met andere mensen. Maar ik wil ook wel eens een beetje plezier met jou beleven. Oh, klinkt meteen alweer heel anders, moet ik zeggen. Zo bedoel ik het eigenlijk niet. Gewoon een beetje baldadigheid op deze tijd is gewoon heel belangrijk. De zaterdagmorgen hier bij Toepak leeft. En ja, de laatste berichten persen er nog even uit. Ja, het was natuurlijk wel een dramatisch verhaal over Liam Payne. Hij zat natuurlijk in One Direction. Toen zat hij nog in One Direction. Uiteindelijk ging hij solo. Onder andere was dit een plaat. Teardrops. Uiteindelijk in 2024 viel hij uit het raam vandaan. En hij was al een jaar lang bezig met zijn verslaving van hem af te schudden. Dat lukte niet. En toen kwam er uiteindelijk, zeg maar, dat hij uit het raam was gevallen, kwam er al beeldmateriaal tevoorschijn. Nou, dat logen we niet om.
1: This morning, new pictures shedding light on Liam Payne's final moments. TMZ obtaining these images from a surveillance cam reportedly showing hotel employees carrying Payne, whose face is blurred, through the lobby of his hotel.
0: Hij wordt dan dronken, helemaal van de wereld wordt hij binnengebracht en wordt hij in zijn kamer neergelegd. En waarschijnlijk is hij uit zijn kamer op het balkon geklommen en weet ik veel allemaal.
2: Hij wilde vliegen.
0: Ja, hij wilde vliegen. Nou, ja. Het is een dramatisch verhaal van deze Liam Payne. Hij heeft echt wel leuke, vrolijke plaatjes gemaakt. Volgens mij heb ik dit ook wel eens gedaan.
2: Hij is toen overleden ook echt.
0: Ja, zeker. Hij was wel dood, ja.
2: Oh.
0: Dit is een van die plaatjes. Vrolijkheid. Hij heeft na, zeg maar, de boyband One Direction best wel geinig plaat gemaakt. Dat begon natuurlijk al met The X Factor. En ja goed, Liam Payne, die was in het begin, was hij ook veel te jong. Toen zei die bekende gast van X Factor, kom later maar terug. En toen kwam hij ook later terug. En toen werd hij een grote
2: ging als een tierenlier.
0: En het maf was, zeg maar, nadat hij dood was, werd natuurlijk uiteindelijk deze plaat werd weer groot. Dat gaat over Teardrops. Ja, logisch. Ja. Logisch.
2: Hoe oud is hij uiteindelijk geworden?
0: Ja, 31 maar.
2: Oh, ja. Ja, net geen 27, hè? Dat is ook alweer jammer.
0: Ja,
2: dat kan hier de onsterfelijke lijst terechtkomen.
0: Ja, dat is wel zo. Ja. Ja.
2: Er is in Amerika, in de stad Milwaukee, zijn twee gestolen prints van Pablo Picasso teruggevonden.
0: Oh.
2: Die stukken werden in 2018 uit een kunstgallery gestolen.
0: Ja.
2: En de waarde wordt geschat slechts op $40,000.
0: Slechts, ja.
2: Maar ja, de huisbaas die zei. Ja, ze lagen er al heel lang onder het stof en zo. Maar had iemand eruit gegooid. Maar wist niet dat het om een Picasso ging. Maar mijn vrienden antiekhandelaar herkennen direct als de prins die waren gestolen. En ze hebben dus contact opgenomen met de gallery. En die eigenaar was helemaal blij. Hij kon het niet geloven.
0: Maar laat eens zien, dat zijn die prins die erboven staan?
2: Ja, ja.
0: Niet zo onder indruk.
2: Nee, ik ook niet. Maar ja, het is wel weer zo. Zijn zakenpartner die belde elk jaar op de datum van de misdaad.
0: Ja.
2: Belde hij de politie van, kan je de zaak nog een keer bekijken? Want hij had dit fantastisch gevonden. Maar ja, de prins blijft in het bezit van de politie. De zaak is volgens hen verjaard. Maar het wordt nog wel onderzocht. Maar ja, waar gaan ze heen dan? Bewijsmateriaal? Gaan ze voor eeuwig in het bewijsmaterialenhokje? Ik snap het niet.
0: Natuurlijk, nee, de wereld moet deze prins zien. Want het is een Picasso.
2: Ja, dat is echt wel de verrijking van mijn dag. Dat moet ik wel zeggen.
0: Ja. Ja goed, Picasso heeft mooie dingen gehad, maar een bepaalde periode, het kubisme, volgens mij, dat kon geheel van mij gestolen worden. Ja, het kubisme fase waar hij in zat. Goed, wat zit jij nog te lezen, Marco?
3: Ja, nou ja, vergeet 8 uur slapen, want uit een nieuw onderzoek blijkt dus dat het werkelijk, wat het eigenlijk werkelijk moet zijn. Nou ja, voor ons als volwassenen zou het de ouderen 7 tot 8 uur zijn. Maar ja, andere leeftijdsgenoten, of geen leeftijdsgenoten, maar jongere mensen zoals baby's, pas geboren, ja, die slapen 14 tot 17 uur.
0: Ja.
3: En baby's dan 12 tot 15 en peuters ook weer een andere tijd. Dus ja, voor iedereen ligt dat toch anders. Hè? Dus 7 tot 8 uur. Wat slapen jullie ongeveer?
0: Dat denk ik ook bij elkaar misschien.
2: Ook van alle kijken. Ik heb vannacht heel weinig geslapen, maar als ik 6-7 uur slaap, is dat heel goed.
0: Oh, okay. Ja, voor mij is dat ook wel. Weet je, dat is een goede kwaliteit ook weer. Goed, hey, laatste plaatje voor 10 uur is het, geloof ik. Of mogen we nog een uurtje?
2: Nou ja, ze staan er klaar.
0: Ja,
2: wordt eruit gegooid.
0: Het gaat bonjour. Ik was hem een tijdje kwijt, maar Richard Ashcroft van The Verve, kees er nog, is de nieuwe plaat.

0: bijzondere gast. Richard Ascoff van The Verve. Weet je wel, meer een sweet sympathy. Nou, Natural Born is een nieuwe plaat. En die was daar op te vinden natuurlijk. Ja, goed, het is de zaterdagmorgen. We hebben nog een aantal berichten. In Seoul, in Zuid-Korea, is in een band van een groot politieschandaal, waarbij een agent wordt gearresteerd. Namelijk vanwege het vervalsen van documenten. Het gaat over vermiste personen. En ze hebben namelijk per jaar hebben ze... ze hebben nu 310.000 vermissingszaken. En de afgelopen 3 jaar hebben ze afgerond. En hoe ronden ze dit af? Nou, deze agent had bijvoorbeeld... Een vrouw was verdwenen. En hij vertelde later in zijn rapport dat hij die vrouw had gesproken. Aan de telefoon. Ze wilde eigenlijk niet... Ze wilde zeg maar geen contact mee meer met de familie. Dus toen had hij het afgesloten. Terwijl ze een paar maanden later op een paar honderd meter van haar huis werd gevonden. Vermoord. En zo is er ook nog een andere man uiteindelijk. Die werd ook vermist. Werd ook verteld dat een politieagent hem nog ergens had gezien. Maar werd ook vermoord gevonden. Dus daar is nog wel wat te doen. Daar in Seoul. Goed.
1: Ja, wij gaan lekker weekend vieren.
0: Ja.
1: Dus morgen is er dus rondje rem.
0: Ja.
1: En morgen ook grote markt. Hè? Dus... Okay. Ik hoop dat het weer een beetje meewerkt.
2: Ga je kijken?
1: Morgen, ja, ik krijg... misschien wel eventjes.
0: Oh, leuk, hè?
1: Het is altijd leuk.
0: En wat is er zo leuk aan die markt?
1: Nou, ja, er is wel alles te doen. Voor ieder wat wil. Dus je loopt er gewoon een keertje overheen en is klaar, weet je.
0: Nou ja, zeg. Ja. Dat is toch een aanprijzing voor de markt.
1: Ja. Er worden ook wat dingen voor kinderen gedaan en zo.
0: Oh. Goed,
1: het is ook in de Kerkstraat. Dat vind ik ook wel bijzonder.
0: Nou, mooi.
3: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Zo zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPMB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Het was onderdeel van een podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ZFM Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
3: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen, ja, Zandvoort.
2: Ger, ja, we gaan gelijk beginnen. Goedemorgen.
7: Rob de Graaf.
2: Ja, Ger Loogman.
7: Dames en heren. En het is 3:03. Over 10.
2: 10, ja. 12 uur gaat het automatisch worden.
7: We waren wel weer thuis. Ja. Zo, nou, het is in de studio birren gezellig.
2: Helemaal, helemaal.
7: Een aantal van de gasten zijn er al. En ja, we hebben een druk programma, hè, Rob?
2: Ja, we hebben een druk programma, dus laten we gewoon lekker van start gaan.
7: Nou, we gaan beginnen zo meteen.
2: Na dit praatje, Ger, gaan we een interview houden met Lars Carré, wethouder, onder andere met het circuit in zijn portefeuille.
7: Ja.
2: En good old Jan Lammers, directeur sportief van het circuit. En dan kijken we terug op de Formule 1 van afgelopen weekend.
7: Precies, want het was wel een
2: was wel weer een bijzondere weekend, hè? Mijn hemel.
7: Ja, dat is
2: daarna een... gaan we proberen om een opname te laten luisteren, te laten horen van Jaap Koper. In
7: ja, het ligt een beetje aan de tijd.
2: Ja, hoe lang Jan en Lars nodig hebben, want ja, mogelijkerwijs gaat Walter Sands, de persvoorlichter van de gemeente, ook nog aanschuiven, maar dat moeten we even afwachten.
7: Ja, en dan doen we Jaap naar de volgende
2: week. Ja, waarschijnlijk gaat dat gebeuren. Dan krijgen we Geert Sijsema in zaken de alles wat er met zandvoerder te maken heeft. En het tweede uur, Ger.
7: Tweede uur, Hibbe Jansen komt langs. En die komt praten over monumentenroute in Zandvoort. Die aanstaande is. Daarna hebben we Laura van der Plas.
2: Laura gaat iets vertellen over een initiatief wat zij heeft genomen om zeg maar mensen rond te leiden tijdens die open dagen.
7: Precies.
2: En zij is zelf fotografe en zij is heel enthousiast. En ik denk dat het een goede aanvulling is op zo'n mooie route door Zandvoort.
7: Helemaal leuk. En nou, als laatste hebben we dan Kobi de
2: Kraaienoord. Welbekende Zandvoortse. En die heeft een hele leuke en aardige schoonzoon.
7: En die heet Friso.
2: Friso van Saassen.
7: En die ken jij nog als klein kind?
2: Die ken ik nog als klein kind, ja. Ik had hem toevallig gisteren aan de lijn. Toen zeg ik, het is historisch lang dat wij elkaar niet gezien hebben.
7: En dus die jongen is geworden fittest teen on earth.
2: Ja, fittest teen op de leeftijd tot 18 jaar. Ja. Een crossfitter. En we gaan het straks wel aan zijn postuur zien. Dus ik zou zeggen, de dames, schakel vooral de camera in. En daar gaan we een hele leuke interview mee hebben.
7: Nou, helemaal goed.
2: Dan gaan we nu Lars en Jan vragen om aan te willen schuiven.
7: Jij moet je stoel even
2: wisselen. Ik ga mijn stoel even wisselen.
7: Want anders wordt het niks.
2: Nee, dan wordt het helemaal niks.
7: Zo.
8: Wij zijn laatst lid van de basketbalvereniging.
2: Jan, de microfoon staat open. We gaan het over het circuit hebben, niet over de basketbalvereniging.
9: Goedemorgen.
2: Heel erg leuk. Goedemorgen, Lars. Mannen. Goedemorgen, Jan.
7: Goedemorgen.
9: Goedemorgen, mannen.
7: Het normale leven is weer gaande, hè? Aanstaande.
9: Dat heb ik nooit gehad. Dus.
2: Lars, voor jou dan.
9: Ik vroeg me af wat een normaal leven is.
2: Exact, exact.
7: Nou, een normaal leven is het leven voor de Grand Prix, waarschijnlijk.
9: Vind ik.
7: Ja, en Jan, jij hebt het ultra druk gehad, zag ik.
9: Ja, nou ja, ik denk wel allemaal. En ik kreeg alleen in de groepsapp vanochtend, of gisteren zag ik een fotootje van de slipschool. De driving experience, zeg maar. Dat die weer helemaal leeg was.
2: Oh,
9: vooral met een buitje regen erop. Moet ik zeggen dat het er toch een beetje weemoedig uitzag.
7: Ja, ik zag ergens op tv een item voor jou, waar allemaal mensen met jou op de foto gingen. En je bedankte. En ik vond het zo aandoenlijk.
9: Ja, wel ontzettend lief. Ik had het net over met Lars over gewoon de reacties.
7: Ongekend.
9: Ongelooflijk. Maar het publiek kwam al heel goed gestemd. Mm-hmm. En ik denk ook dat ze, omdat het de laatste was, dat ze heel erg het gevoel hadden van koesteren. Ze waren heel erg vergevingsgezind.
2: Mm-hmm. Ja.
9: Dus met heel veel empathie en goede zin kwamen ze en gingen ze gelukkig ook.
7: Ja.
9: Jammer natuurlijk dat Max eruit ging. Maar
2: de meeste waren ook daar gegeven.
7: Maar het was wel een hele interessante race.
9: Ja,
7: spannende race.
9: Ja. Voor ons ging het niet meer zo inhoudelijk over die race zelf. Ik moet zeggen, de eerste race die wij hadden na 36 jaar... zijn we ook begonnen met de slogan More Than A Race.
2: Mm-hmm.
9: Omdat wij hebben altijd gehad van ja, het gaat niet om die 2 uur even rondjes rijden... en op dezelfde plaats uitkomen als waar je begonnen bent... Want op zich, sportief stelt dat veel voor. Maar, dus wij hadden altijd het idee om gewoon het helemaal te integreren. Ook met de beleving van het dorp. Nou, en ik denk in samenwerking met ook natuurlijk de gemeente, ondernemersverenigingen en noem maar op. Is dat eigenlijk bijna doorgeslagen. Ja. Het enthousiasme was Ja, waren, heel erg aanstekelijk.
7: Er waren 10.000 mensen in mijn straat.
2: Ja. Ongelooflijk.
7: Het is toch wel redelijk bijzonder.
2: Nou, er gaat ook een filmpje viral via YouTube en dergelijke... over een Engelsman die gewoon jullie, echt, althans jullie, het circuit... enorm promoot. En zegt, de coureurs die houden van dit circuit... alles wat er georganiseerd wordt... de marshals die gaan lopen dansen met vlaggen langs het publiek... dat is echt uniek.
9: Ja, best wel, best wel. Ik denk dat, dat oprechtheid en passie, denk ik, waarschijnlijk wel het sleutelwoord is. Maar je moet niet vergeten dat dat, zeker bij de oudere Zandvoorters, ook zo diep geworteld is.
2: Absoluut.
9: Hey, ik bedoel, waar nu de Dirk Supermarkt is, dat was vroeger David, Gruisje David.
2: Ja.
9: En he, de monteurs die waren natuurlijk in de avonden gewoon even stoer aan het doen in het dorp, alle mooie dames. En dan gingen ze vertellen van nou morgen... Hè, dan reden ze van die garage Davids gewoon naar het circuit... die auto's over de weg. Dat was gewoon voor de monteurs en alle teams een geweldige race. Omdat hier aan het strand en het uitgaansleven was geweldig. En toen lagen ze nog niet om 10 uur in bed.
2: Met die bakjes nu wel, hè?
7: Die allemaal in bouwers natuurlijk.
9: Goed, dus dat was... En ik heb het vaak gezegd... als er vroeger een Formule 1-auto gestart werd op het circuit... dan liet de schilder en de timmerman en noem maar op... die liet alles vallen. Die sprong op zijn fiets en die ging kijken.
7: Bij ons gingen alle ramen en deuren open.
9: Ja,
7: en dan om het geluid maar te horen. Te kijken, en dan kon het geluid meeluisteren.
9: Nou ja,
7: Lars, jij hebt natuurlijk ook best wel... Je ingezet voor het betere. Maar minder voor de race, neem ik aan.
10: Nou ja, het was een geweldig weekend. En het hele college was van donderdag tot zondag op het circuit aanwezig.
2: Ja.
10: Ik moet zeggen, ik heb de Formule 1 race wel gezien. Ja. Maar niet alles daarvan. Wat het betekent voor ons ook. Er zijn allemaal veiligheidsoverleggen. En juist... tijdens de race, als iedereen op de tribune zit... ja, dat betekent dat het voor de hulpdiensten even iets rustiger is... en dat je dan bij elkaar kan kruipen om even alles te bespreken. Maar toen voor mij het veiligheidsoverleg afgelopen was... ben ik heel snel naar de hoofdtribune gelopen... en heb ik even toch nog 20 rondjes kunnen zien.
2: Ja. 20 rondjes nog wel naar.
10: Ja, 20 rondjes.
2: De laatste rondjes.
9: Misschien heeft Lars dat ook zo ontvouw, zo ervaren. Maar het is vaak, ik ben één keer getrouwd geweest. Maar het is net zo'n trouwerij, weet je wel. Maar iedereen die beleeft het, behalve het stel zelf.
2: Ja, dat klopt.
9: Die moeten na de hand de film bekijken, want die hebben gewoon alles gemist. En ik denk dat het zo voor ons ook een beetje was.
2: Dat is inderdaad waar. Hey, het volkslied door Davine en Michel. Ik zag jou niet op het podium staan, of heb ik jou gemist vanwege de grote?
9: Ik stond wel op de grid.
2: Stond er wel, maar niet op het plankier,
9: zeg maar.
2: Nee, niet
9: op het ding. Nee, daar stond Robert van Overdijk. Ja. En wat ik ook fantastisch vond. Ik bedoel, dat is ook degene die waarschijnlijk het hardste eraan werkt.
2: Ja.
9: Want ik krijg altijd veel te veel credit. Omdat ik soms voor de camera sta of voor de microfoon. Dus dat vind ik wel af en toe een heel ongemakkelijk
2: lastiger,
9: gevoel.
2: Maar je bent Zandvoorter en dat is natuurlijk dan weer de reden.
9: Maar als sportief directeur heb ik wel gemerkt... dat je eigenlijk gewoon bijna professioneel overal de show steelt.
2: Mm-hmm.
9: Dus ik vind het superleuk hoe enthousiast en lief en aardig mensen tegen me zijn en reageren. Maar het echte werk, en ik noem nu Robert van Overdijk... omdat hij ook natuurlijk de algemeen directeur van het circuit is.
2: Ja.
9: Al die rechtszaken... die zijn allemaal over zijn bureau gekomen.
2: Ja.
9: En dat is niet altijd gezellig.
2: Nee,
9: dus dan moet je echt zo concentreren.

0: lachen trouwens. Maar ja. Wel een enorme, stille, hardwerkende kracht geweest. Ja. Dus dat vond ik superleuk om dat te zien. Ja. En hoe noem je dat? Ik zwerfde een beetje rond.
1: Ja.
0: Met wat vrienden en kennis die ik bij me had. Ja. Een sponsor van René. He, dus ik ging een beetje bij de Antonelli's rond en noem maar op. He, dus veel oude vrienden en kennissen daar natuurlijk.
1: Ja, dat is voor jou natuurlijk dus, echt een familie.
0: Ja, zeker. En veel van die jongens heb je ook gewoon zien komen.
2: Ja.
0: He, dus al vanaf hun negende, tiende jaar.
1: Ja, heel leuk
2: is dat, hè?
0: Ja, het is echt ongelooflijk. En die families gaan ook zo ongelooflijk goed met elkaar om.
2: Ja, ja, ja.
0: Ik bedoel, in Zandvoort is het geen geheim meer gebleven dat Kimi Antonelli met zijn vader... gewoon 3 dagen achtereen bij Fontanelle.
1: Ja, ik heb dat is viraal. Fontanelle heeft een leukste goede avond gehad.
0: Giuliano vond dat de eigenaar en de chef natuurlijk zijn vader.
1: Ja.
0: Ja, die hebben nu nog kippenvel. Het is heerlijk om te zien.
1: Nou ja, nu hebben jullie een fanzone, sorry Ger, maar nu hebben jullie natuurlijk een fanzone op het circuit. En wij hebben het racefestival in het dorp. En Lars, jij bent met onze burgemeester David Molenburg ook tussen het publiek gegaan. Zelfs Arnhem 105 heeft jullie gevolgd, onze collega. Hoe hebben jullie dat ervaren? Hoe werden jullie aangesproken?
3: Nee, het is een traditie die ik al met David doe sinds ik wethouder ben, vanaf het eerste begin. En nu toevallig liep Arnhem 105 met de camera mee. Maar... En volgens mij is dit ook waarom je volksvertegenwoordiger bent. En ik heb het op LinkedIn gezet. Het zijn niet alleen die raadsvergaderingen. Het zijn niet de commissievergaderingen. Waar het bureaucratische bestel van Nederland BV plaatsvindt.
1: Ja.
3: Dat is belangrijk. Maar ook dit is belangrijk.
1: Absoluut.
3: Om midden in je samenleving staan. Gewoon door je eigen dorp. Hè? Want ik ben hier... Niet geboren, wel getogen.
1: Ja, zoals zoveel.
3: Maar het is altijd gevoelig, hè?
1: Ja, ook. Praat er niet van.
4: Er zit de enige echte.
1: De enige echte zit hier naast.
0: Ja, ik ben niet zo gevoelig, hoor.
4: Jij woont in de Pakveldstraat?
0: Pakveldstraat, ja. Mijn moeder is echt gewoon ook geboren met twee Zandvoortse ouders die hier geboren waren. Maar mijn vader, die komt uit Gelderland.
4: Okay.
0: Die is in Wageningen geboren. Dus mijn familie... Die
1: nemen we hem niet kwalijk.
0: Uit Ede en zo.
4: Vandaar dat je geen paap heet.
1: Nee.
0: Keurkoning.
1: Nou, we kondigen hem net al een beetje aan, Ger. Walter Sands, de persvoorlichter. En die is ook net binnengeslopen. We hebben hem even wat adempauze gegund. Want hij heeft zich gehaast.
4: Och, jeetje.
1: Walter is een beetje de loco-burgemeester. Nou, de rechterhand van de burgemeester. Op het gebied van publiciteit. Hij gaat meteen protesteren.
2: De loco-burgemeester zit hier aan tafel.
1: Dat is ook zo.
2: Goedemorgen, Walter.
3: Wij als college kunnen niet zonder Walter.
1: Dat bedoel ik maar te zeggen.
2: Ja, en ik had een beetje een vage afspraak met jou. Maar ik hoor je opeens mij aankondigen. Dus ik ben heel hard hier naartoe.
1: Kijk, dat bedoel ik. Kleine dwang had je weer nodig.
2: Dus
1: goed dat je naar zit. Vim luistert ook.
4: Ja, jammer. Nee, natuurlijk. Dat de luisteraar hier zit.
1: Ja, dat is wel jammer. Walter, jij hebt ook een drukke tijd achter de rug. Als persvoorlichter zeker.
2: Ja, niet vergelijken met wat Jan volgens mij gedaan heeft. Maar,
1: maar jullie hoeven niet zo bescheiden te zijn allemaal. Want het was Jan al en dat is Lars ook al geweest. Dus.
2: Er is veel media-aandacht voor de Formule 1 in Zandvoort. En dat begon natuurlijk in de eerste edities al. Dat we echt gewoon 80 interviews hadden. Wat gaat Zandvoort doen? Kan dit überhaupt wel?
1: Ja.
2: Toen was het een beetje rustiger in die andere edities. Nou, je zult ook gemerkt hebben, Jan. Nu vroeg iedereen. En wat gaat het nu voor Zandvoort betekenen? Waarom stopt het? Nou ja, al die vragen weer.
1: Ja.
2: En het waren echt... Nou, we hadden iets van 100 aanmeldingen. Alleen al aan media die in ons mediahuis zaten. Ja, en daarnaast alles wat aanliep.
1: Onvoorstelbaar.
2: Misschien van Franse media, Duitse media. Lars, je hebt nog een interview gedaan met Financieel Dagblad.
3: Ja.
2: Hadden we daarvoor ook nooit gedaan.
1: Nee.
2: Dus,
1: Dat intrigeert mij wel. Het Financieel Dagblad. Lars, vertel, wat vroegen ze je?
3: Nee, die gaan dan natuurlijk... wat heeft de Formule 1 betekend voor Zandvoort?
1: Voor de economische spin-off.
3: Welke toegevoegde waarde heeft de Formule 1 voor Zandvoort? Ja. Maar vergeet niet de regio, hè? Want er wordt heel veel
1: Dat wil ik net zeggen.
3: Zandvoort gesproken. En dat is echt een gemis voor ons, hè? Voor Zandvoort. Maar als je alleen nog gewoon zakelijk naar de financiële cijfers kijkt.
1: Mm-hmm.
3: Want 3 jaar lang is er een financieel onderzoek geweest. Het levert de regio.

0: periode MRA, nou ja, echt veel meer op, ja, dan dat het Zandvoort oplevert. Ja. Dus het is niet alleen een gemis voor Zandvoort, maar gewoon echt voor de hele regio en, nou ja.
1: Ja, dan hebben we een aantal weken
0: heel
1: geleden...
0: Nederland,
1: ja,
0: kan je gewoon zeggen dat het een gemis is.
1: Ja, een aantal weken geleden hebben we Robert van Overdijk ook op de radio gehad. En toen vroeg ik ook aan Robert van, wat is er na de Formule 1? En Robert heeft heel veel vertrouwen in de Formule E. En als je dat in Zandvoort een beetje laat gonzen... heeft eigenlijk alleen Robert van Overdijk daar vertrouwen in.
2: Het is een beetje vloeken in de kerk.
1: Het is een beetje vloeken in de kerk. Maar, hoe zie jij dat? Maar jullie dat?
0: Die vraag kreeg ik vanuit het Financieel Dagblad... ook, en Jan moet hem denk ik sportief beantwoorden.
1: Ja.
0: Maar ik was zeer teleurgesteld als kind. Want toen was ik ben iets jonger dan dat jullie zijn.
1: Dankjewel.
0: Dat de Marlboro Masters wegging.
1: Ja.
0: Nou, de meeste mensen kennen Marlboro Masters. Zandvoort stond op zijn kop.
1: Ja.
0: Ook 100.000 mensen, zelfs meer.
1: Ja. Ja.
0: In de volgorde weet ik het niet meer. Maar DTM hebben we gehad.
1: Ja.
0: Ook 100.000 man op zondag. We hebben de E1 gehad.
1: Ja.
0: De Formule 1 gehad.
1: We hebben eigenlijk alles gehad. En, dus
0: en er komt wel weer iets.
1: Er zal ongetwijfeld iets gaan komen. En ook de evenementen naast de Formule 1. Hè. Er zijn genoeg evenementen, ja, op het circuit op dit moment. Die heel veel bedrijven met name trekt. Maar ook heel veel dagjes mensen die toch een kijkje willen gaan nemen op het circuit. Ja. Want is er nog steeds de mogelijkheid, Jan, om als privé, als particulier met je eigen auto over het circuit te rijden?
3: Ja, daar zijn mogelijkheden. Hè. Met Race Planet van Blekemolen kun je zelfs op specifieke momenten onder begeleiding,
1: ja,
3: met kinderen.
1: Ja, ja.
3: En dan heb je, je hebt Racing for Fun. Hè, dat zijn van die organisaties. En we hebben, we hebben heel veel. Hè. Dylan Koster natuurlijk uit Zandvoort, ja, heeft ook zijn mogelijkheden. Maar je kunt als particulier, hè, niet meer zoals vroeger gewoon met je hele familie erin en even betalen en de slagboom ging omhoog.
1: Jammer is dat eigenlijk. Dat,
3: nou ja,
1: veiligheid
3: was ook de tijd
1: ook
3: dat we
1: ding.
3: Nog geen... was echt gewoon met honden en papegaaien, kooi en alles tegelijk zonder veiligheidsriemen.
2: Maar, ja, bizar, hè, was dat.
3: Ja, maar goed, nee, ik denk dat ongemerkt, als je ziet wat het vooral ook voor Zandvoort heeft gedaan, niet alleen het inkomen, maar gewoon De inhoudelijke waarde en de kwaliteit van alles,
1: ja,
3: wat omhoog is gegaan. Hè. Het is eigenlijk gewoon een mooi feest is waar iedereen zich altijd even netjes voor aankleden. En dat, ja, netjes aankleden was gewoon het omknappen van hun huizen, ja, kamers, hun badkamers voor mijn part. Ja. Hè, en de tuinen. En, hè, dus alles ziet er gewoon zo op zijn zondags uit, zeg maar.
1: Ja.
3: Echt heel mooi. En ook gewoon de winkels die er zijn gekomen, alle strandtenten. Alle kwaliteit van alles is zo omhoog gegaan.
1: Perfect, ja.
3: En wij waren natuurlijk ooit een patatdorp. En dat kun je nog steeds heerlijk krijgen overal. Maar we hebben zoveel goede restaurants gekregen. Waar
1: zeker
3: mensen ook snappen.
1: Ja.
3: Dat ze niet als een tankstation restaurant denkt. Van nou, die komen toch wel eens het mooie weer is in dit geval.
1: Mm-hmm.
3: Hè, dus die mentaliteit van die ondernemers. En gewoon ook dat kwaliteitsbesef. Dat ze moeten competitie geven tegen andere kustplaatsen. Dat is enorm. En het zijn, ja, echt ondernemers die echt met heel veel vakkundigheid hun werk proberen te doen en ook doen. He, dus ja, wat dat betreft is denk ik nog het best bewaarde geheim misschien wel van Zandvoort.
1: Ja,
3: ja, ja, natuurlijk verdienen ze wat, maar ook omdat er gewoon kwaliteit geleverd wordt.
1: Ja.
3: En
1: nou, dat
3: is niet zomaar even, ja, een promotalk, maar iedereen die zo langzamerhand in Zandvoort komt, is gewoon een heel hip,
1: ja,
3: dorp geworden.
2: Het is ook veel drukker.
3: Ja, dat merk je het, ja, hele jaar rond. He, dus, en mensen, ja, focussen ook veel meer op year-round. En het Zandvoortse, ja, circuit, he, dat is ongemerkt gewoon een van de meest hippe zalen verhuur voor vergaderruimtes en allerlei andere events.
1: Ja, ja,
3: he, maar we hebben ook dat...
1: Heel logisch.
3: Ja, dus dat Race Square hebben we ook nog. He, waar je gewoon met een heel team van 20, 30 man, ja, tegen elkaar kan racen. He, dus, ja, je hoeft niet altijd op het circuit. He, dus om het overstapje te maken richting de Formule E... Dat moet je in eerste plaats niet vergelijken met Formule 1.
1: Nee.
3: Nee, want dat is niet te vergelijken.
2: Ben jij erbij betrokken?
3: Nee.
2: Helemaal
3: niet? Nee, gewoon in de spontane,
2: ja, ja,
3: praten erover. Nee, niet structureel.
1: Nee, er zijn heel veel evenementen, hè, voor 2027,
3: ja,
1: die staan. Hè. Als ik zo even kijk, 28 tot 30 mei de Ferrari Racing Days. Dan hebben we 18 en 19 juni de ABB via Formule E World, hè, waar we het net over hebben gehad.
3: Hetzelfde verhaal, ja.
1: Hè, begin augustus de DTM weer. Dan hebben we de Historic Grand Prix, ook altijd een schitterend evenement. En dan sluiten we af met de GT World Challenge, powered by AWS. waar dat voor staat, weet jij, Jan?
3: Amazon Web Services.
1: Oké, okay, heel goed.
2: Wist jij er niet op?
1: Dat wist ik niet,
3: Gerber. Nee, maar ik denk dat...
1: daar kom ik eerlijk voor uit.
3: Wat even voornamelijk belangrijk is, is dat... wij zijn natuurlijk... Ik sleep jullie er maar gelijk maar even bij, maar ik ben niet verder weg de oudste, denk ik. Maar kijk, ik ben nog van het tijdperk van de 24 mm de Lotto carburateur met snelgas en voetversnelling. En
1: nou, ben je me kwijt, maar dat zal ik ongetwijfeld meegemaakt hebben.
3: Ja, en de discussie over Mobilet, Thomas, Poeg, Chrysler, ja. You name it. En ja, dat moest toen allemaal herrie maken en lekker roken, ja. met wonderolie erbij.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: En raceauto's moesten herrie maken met die 12 cilinders of 10 cilinders, ja. You name it. En het moest strepen trekken en rubber en rook en that's it. Maar ja. die generatie is er niet meer.
2: Nee,
3: en tot en met ongeveer 30 jaar. Kijk, wij hebben die affiniteit met die mechanische techniek niet meer. Nee. Wij keken vroeger, dan zag je het benzinetankje, eronder een kraantje met een slangetje. En dat zag je de carburateur ingaan.
2: Ja.
3: En die carburateur zag op de cilinder. Aan de andere kant van die cilinder zat een uitlaatje.
2: Ja.
3: En dan kon je het hele proces helemaal zien. Hè? Want dan ging je over nadenken, hoe werkt dat dan? Dus die affiniteit met die mechanische techniek was er. Maar ja, we hebben nu gewoon de e-bikes, de fatbikes. Zelfs de scooters en de auto's kun je de klep open doen.
1: Ja.
3: En of er nou een verbrandingsmotor in zit of een brandstofcel... of een waterstofcel, mm-hmm. zeg maar. Alles wat je ziet is plastic.
1: Ja,
3: en het,
1: ja.
3: het hoeft... mijn eigen zoon, René, die is 18... en die hoopt volgend jaar via Formule 3 te gaan doen. Dan is hij ook in alle paddocks bij 10 races volgend jaar van de Formule 1. Maar dus dat is een autocoureur. Maar die herrie en die dikke banden en noem maar op. Ja, dat hoeft voor hem helemaal niet.
2: Nee, bijzonder.
3: Dus heel wij gaan onszelf verrassen volgend jaar.
1: Ja.
3: Met hoeveel belangstelling er zal zijn voor die Formule 1.
2: Dat denk ik ook.
1: Ik hoop het.
3: Ja. En niet als een alternatief op Formule 1. Maar ga je nou 5 of 10 jaar verder. Dan zal dat verrassend dicht bij elkaar gaan zitten.
2: Ja bijzonder. Goed verhaal.
3: Dus ja, nou,
2: denk goed, ik. Goed in de ontwikkeling van.
3: Nou goed. En we hebben dit nu gehad. En het was echt gewoon een kroonjuweeltje van 6 jaar.
2: Ja.
3: Zeker met de afsluiting van Willem-Alexander, die het prijsuitreiking deed. Dus.
1: Hij was wel heel snel van het podium weg. Dat vond ik toch wel jammer.
3: Ja,
1: de champagne-douche wilde hij echt niet. Hè?
0: Ik wilde het zeggen. Daar werd hij misschien nog.
1: Daar werd heel erg op gespeculeerd. Ja. Van, nou, dat doet hij wel, maar hij was wel heel snel weg.
3: Hij is ook meer van het water. Hè?
1: Nou ja, bijvoorbeeld. Het is lekker water.
3: Nee, en voor de rest denk ik, hè, we hebben vaak, er wordt vaak natuurlijk gesproken en gezeurd over van, ja, hè, waarom kan die niet doorgaan, mm-hmm. en over subsidie en dat soort dingen.
1: Mm-hmm.
3: Daar moeten we over ophouden. En we hebben helemaal geen subsidie nodig. Gewoon als eigen ondernemers hebben we laten zien dat we onze eigen broek op kunnen halen.
1: Exact.
3: En dus nogmaals, subsidie hebben we helemaal niet nodig. Het gaat niet over het geld. Maar als je dan moet gaan kijken naar al die vergunningen weer en al die rechtszaken die je langs moet.
1: Ja.
3: Dat is iets waar je gewoon naast het financiële risico als privéondernemer niet zo makkelijk overheen stapt.
2: Nee. Maar ik hoor wel heel veel mensen zeggen dat de kans dat het nog een keer komt zeer aanwezig is.
3: Dat klopt.
2: Ja.
3: Tenminste, dat jij dat gehoord hebt.
2: Oh.
3: Maar nee, die kans die valt gewoon niet in te schatten.
1: Nee,
3: in principe gewoon toekomst. Niet. Robert van Overdijk heb ik horen zeggen dat hij misschien 5% is. Hij heeft de meeste kennis daarover. Dus
1: mm-hmm.
3: ik denk dat ik me daar maar bij aansluit.
2: Ja. Lars, gaat jouw normale leven, wat ik net al zei... nog een beetje door nu, gewoon als wethouder?
0: Nee, het normale leven ging door. Want wij hebben dinsdag alweer de eerste raadscommissie gehad.
2: Ja.
0: Dus een hele week in het teken van de Formule 1. En maandag gewoon weer aan het werk.
2: Wordt er dan
0: dinsdag met de raadscommissie. Maar ik moet wel zeggen met een lichte dat ik dacht, wat voel ik nou? En ik herkende het een beetje als een katergevoel. Ondanks dat ik totaal niks meer drink. Dus ik heb het weekend niks gedronken. Maar ik liep wel maandag en dinsdag...
1: De
0: met een soort wattig gevoel in mijn hoofd.
1: Ja.
0: rond. Van ja, dit was het. Ja. We hebben heel veel tijd erin ingestoken. Echt een
1: en we gaan het over de startweekendje van het strand hebben bijvoorbeeld.
0: Gehad. En dan,
1: of het onderzoeksrapport van de Rekenkamer. Dat zijn ook allemaal van die spannende onderwerpen.
0: Moet ik met dinsdagavond in de raadvergadering zitten. Ja. Ja. Maar met alle liefde. Maar ik, nou, nogmaals, ik zat daar wel met een soort kater.
2: Ja. Ja. Maar wordt er dan ook gesproken over de Formule 1 en wat er allemaal gebeurd is? En is dat in de raad dan... nog besproken?
0: Nou ja, dat is het lastige bij de raad. Dat wordt allemaal weken van tevoren vastgesteld door de agendacommissie van de gemeenteraad zelf. Hè. Dus wij als college spelen daar helemaal geen rol in. Wij zijn altijd te gast, hè, wordt er dan gezegd. Maar natuurlijk hebben we, er is altijd een onderwerp, mededelingen van het college, waarin we gestuurd door de griffie altijd zeer korte mededelingen mogen doen. Maar daar heeft de burgemeester wel even vrij lang stilgestaan bij het weekend. En ja, zeker. Dus we hebben wel even met z'n allen teruggekeken daarop. Maar het is niet zo dat we daar een hele raadscommissieavond met elkaar over gesproken
1: hebben. Nee, maar neem voor mij aan dat...
0: nee, niet de hele Grand Prix terug.
1: Nee, maar na de commissievergadering, tijdens de zogenaamde aftersit, wordt daar wel heel erg over gesproken.
0: Zeker.
1: Want iedereen vond het leuk. Iedereen vond
0: tijdens het weekend zelf ook, hè?
1: Ja, ja. Ik mocht graag dit zijn in de periode dat uiteindelijk de Formule 1 werd bekrachtigd. Het grote feest dat we allemaal gebakjes kregen van... we zijn eindelijk als unaniem, als raad unaniem akkoord gegaan. Ook de grootste tegenstanders van het circuit. En ik ga geen partijen noemen. Hoeft maar dat was heel erg leuk.
2: Ja.
1: Dat was
2: jij bent natuurlijk
1: feestje.
2: Ook Rob, raadslid.
1: Ja.
2: Ja, je bent fractievoorzitter van een bepaalde...
1: Nu, toen niet, maar toen zaten we met 3 zetels, de goede oude tijd. Maar het was wel een historisch moment. Het was wel een historisch moment. Hebben jullie zelf, alle drie, hoe hebben jullie het zelf privé beleefd? Walter, jij hebt natuurlijk heel veel zakelijk...
4: Ja, nou, weet je wat ik heel mooi vind? Misschien is dat wel even goed om te vertellen. Toen wij in 21 de eerste editie hadden, toen leefden wij nog op al die herinneringen en verhalen van 85 en daarvoor. We werden continu verteld, ja, we gingen onder het hek door, we sliepen onder de tribunes, we deden dit, we kochten blikjes daar. Al die verhalen van toen, de garages in de straten waar de Formule 1 wagens stonden. We hebben nu gewoon allemaal weer nieuwe verhalen gemaakt. Ja. En er zijn zoveel anekdotes met renners die in het dorp waren, dingen die gebeurd zijn. We hebben echt gewoon weer nieuwe verhalen. En dat vind ik heel erg mooi. En dat heb ik ook echt zo ervaren.
2: Ja. Geschiedenis is herschreven.
4: Ja, nou, er is een stukje geschiedenis bijgekomen.
1: Bijgekomen, ja. Dat is heel mooi.
3: Wat ik ook mooi vind om te zien, is dat de verdraagzaamheid is zo toegenomen. Ja. Dat zelfs mensen die er tegen waren of die er niets mee hadden of hebben, die waren eigenlijk verbaasd over het enthousiasme om zich heen.
2: Ja.
3: En die kregen allemaal zoiets van, nou, oké, als er dan zoveel mensen plezier aan hebben, laat dan maar even. Het is zo weer maandag. Dat heb je ook wel gezien.
1: Ja.
3: Dus dat vond ik heel mooi te zien. Heel mooi.
1: En Lars?
0: Nou, het is een soort volksfeest. Hè? Precies wat Jan zegt.
1: Ja.
0: De organisatie van de Dutch Grand Prix kan van alles regelen. Wij als gemeente kunnen van... alles regelen, maar wat maakt het nou zo mooi? Dat zijn de inwoners en de ondernemers. Dat we het met z'n allen gezamenlijk doen. Dat als die mensen in Zandvoort aankomen, of dat nou met openbaar vervoer, de trein, de fiets of de bus is. Maar er is een sfeer, er hangt gelijk een sfeer. Mensen verwelkomd van 7 uur 's ochtends tot middernacht.
1: Ja.
0: Of je nou naar het circuit gaat, of dat je nou naar het racefestival gaat. We doen het met z'n allen.
1: Absoluut.
0: En er hangt een geweldige sfeer. En volgens mij is dat het mooiste. En dat is waar ik iedere keer van geniet. Zoals ik wakker word, mijn deur uitloop. Het ademt gelijk een bepaalde sfeer. In iedere straat waar je bent. En overal waar ik heen loop of fiets. Is die sfeer totdat ik weer naar bed ga.
1: Er is geen huis in Zandvoort zonder vlag. En als je geen vlag hebt hangen, dan hoor je er niet bij. En wat ik eigenlijk het altijd het hele mooie vind, is al die looproutes bijvoorbeeld van het station naar het circuit. Die hele Van Spijkstraat, dat is gewoon één
2: Ongelooflijk.
1: Ongelooflijke gezellige boel.
0: Ja,
1: mensen maken hun eigen feest. Nodigen mensen uit. Ja. Barbecues, kinderen die dingen verkopen. Het is gewoon één. Dat is één happening.
3: Ja. Ik denk ook dat partijen, zoals gemeenten en ondernemers, en als je dan in dit geval het circuit even ziet als onderneming, maar al die andere ondernemers in Zandvoort die wat konden met dit evenement. Ja. Die hebben ook zo ontzettend veel gewoon op een empathische manier van elkaar geleerd.
1: Absoluut.
3: Ja. Het is natuurlijk toch altijd verstandig als je eerst probeert te begrijpen voordat je begrepen wil worden. Mm-hmm. Maar ik denk dat alle partijen en alle stakeholders, op wat voor manier dan ook, alle betrokkenen, hebben heel veel gewoon geleerd over hoe je met elkaar beter om kan gaan.
2: Ja.
3: Want alle grote dingen die worden natuurlijk opgemaakt uit een heleboel kleine dingen. En als je al die kleine dingen die ogenschijnlijk futiel kunnen zijn, als je die toch allemaal met aandacht en respect voor elkaar goed aanpakt. Ja. En ieder conflict gebruikt eigenlijk om dichter bij elkaar te komen in plaats van verder van elkaar af te komen staan. En dan denk ik dat je zoveel met elkaar kan. En daar hebben alle partijen heel veel van elkaar geleerd.
1: Ja.
3: Om ook in de toekomst op wat voor gebied dan ook mooie dingen te doen.
2: Ja. Ik denk wel dat de autosport en de Formule 1 natuurlijk in het algemeen, in het bijzonder, een hele andere uitstraling heeft dan andere sporten. Want je merkt, voetbal natuurlijk is natuurlijk toch problematischer om dat goed te laten verlopen. En met agressie en dat maak je niet mee.
1: Formule 1 niet inderdaad. Totaal niet.
2: Het is heel boeiend.
1: Het is moeilijk te vergelijken, maar
2: mensen zitten op een tribune en de ene is voor Antonelli en de andere is voor
1: en
2: Max.
1: En het zit allemaal door elkaar, dat maakt geen bal uit.
2: En iedereen heeft geest.
3: Het is veel moeilijker te managen natuurlijk. Ja. Kijk, je hebt hier 22 rijders en er zit dan al wel een selectie aan junior rijders die eraan verbonden zijn. Maar,
2: met voetbal ook hoor, 22.
3: Maar goed, één elftal. Natuurlijk. Als je de hele Eredivisie gaat nemen, dat is in dit geval gewoon het hele Formule 1 wereldkampioenschap. En daar rijden al die rijders voor een ander team. Die hebben allemaal andere belangen, hele grote commerciële belangen. Als je een raceteam vergelijkt met een voetbalteam, je vergelijkt bijvoorbeeld Ferrari met Juventus als voetbalteam. Zitten natuurlijk dicht bij elkaar. Maar hebben dezelfde eigenaar geloof ik zelfs. Maar in ieder geval, om het managen van een voetbalteam, dat is zoveel gecompliceerder. Dat zijn hele jonge jongens die niet gewend zijn om voor de camera te staan. Die in een hele korte tijd in één keer gewoon gigantische bedragen. Dus om dat allemaal te managen.
1: Ja.
3: Ook met hun familie en noem maar op. Dat is zoveel ingewikkelder. En daarbij ook natuurlijk die grote publiek, die volle stadions. Toch een ander publiek.
2: En zit jouw toekomst bij René in de komende periode?
3: We zijn nu hard aan het werk. Hij doet nu Eurocup 3. Moet je altijd even uitleggen. Want het zit bijna tegen de Formule 3 aan. Hè. Dus per ronde is dat een seconde of 11, 12 sneller dan wat hij vorig jaar deed in de Formule 4. Hè. De racekenners die weten wel dat er een groot verschil is. Maar volgend jaar is onze focus wel maximaal op Formule 3. Mm-hmm. Het mooie daarvan is dat je hebt 22 Formule 2 rijders en 30 Formule 3 rijders. Die rijden alle 10 hun evenementen, 9 of 10 evenementen rijden ze in hetzelfde voorprogramma als de Formule 1. Dus je zit al op de paddock zeg maar, van de Formule 1 en de kosten verdubbelen. Maar de marktwaarde die vertienvoudigt.
2: Ja.
3: Want hier kunnen mensen wat mee. Als je nu naar een Grand Prix gaat en je bent in de paddleclub en de VIP-club, zeg maar. En je volgt dat met een paar klanten. En als je dan in het voorprogramma je eigen racepaardje nog hebt.
2: Ja.
3: Dat is natuurlijk gewoon hartstikke leuk. En dat is, vind ik, we moeten flink aanpakken. Want het hele huis ligt onder de scherven van alle spaarvarkens die stuk zijn. Dus dat is hard werken. Maar dat je dan uiteindelijk toch doorgedrongen bent tot de laatste 52 in de wereld.
2: Ja.
3: Die kans maken. Of uit die 52 worden de nieuwe Formule 1 coureurs geselecteerd. En dat je in dat groepje terecht kan komen.
2: Ja.
3: En dan vraag ik me af en toe af van wat doen we hier in godsnaam?
1: Ja.
3: Want als rijders met hun managers, hun coaches, hun bewaking en hun eigen vliegtuig gewoon naar de testdag komen in Spanje, dan denk je van holy smoke.
1: Ja, weet je,
3: dat is
1: ongelooflijk.
3: Ons budget.
1: Ja. En we kunnen uren doorpraten, Ger, maar we moeten het gaan afronden, helaas.
2: Helaas. Maar fijn dat jullie er waren.
1: Ja, super bedankt.
2: Helemaal leuk. En,
0: graag gedaan.
1: Heel,
2: we hopen jullie snel weer.
5: Fijn dat jullie er ook waren.
1: Anders. Ja, nee, ja. Zonder jullie geen bestaansrecht.
2: Met jou lukt het wel, Jan. Ja.
1: Hartstikke fijn. Dank jullie wel.
2: Oké, we gaan naar Mietje luisteren.

0: Ik weet niet wie het was, maar het klinkt fijn.
1: Klinkt 80. Oh, de muziek bedoel jij?
0: Ja, klinkt 80 jaar. Klinkt 80 jaar. Hé, het volgende onderwerp is...
1: Ja, is alweer aan tafel geschoven.
0: Ja, dat is een
1: heel ander onderwerp.
0: Een heel ander, maar wel Zandvoort.
1: Wel een heel belangrijk onderwerp.
0: Ja, ja dat is...
1: Geert Sijsema.
0: Juridische strijd.
1: Goedemorgen, welkom.
0: Recreatiepark. Ja, dat is verder op scherp gezet. Ja, Sander Voerde.
2: Vertel.
0: Ja, wat is er aan de hand?
2: Wat is er aan de hand? We hebben het hele jaar mochten niet recreëren op de camping. We hebben vorig jaar een rechtszaak verloren over de opzegging.
0: Ja.
2: Want wij vonden dat die opzegging dat het plan niet concreet en uitvoerbaar was. Ja. De zaak hebben we twee keer eerder gewonnen. Hier was nu een rechter.
1: Ja.
2: Die heeft dat wat anders geïnterpreteerd. Ook omdat hun advocaat zei van we krijgen binnen nu in 2 weken, 3 weken krijgen we de natuurvergunning. Inmiddels zijn we meer dan een jaar verder en is hij er nog niet sterker. Hij komt er ook niet. Waarop die rechter toen heeft gedacht, nou dan laat ik nog een seizoen staan. En dan kijken we daarna wel. Dus die had hun in het gelijk gesteld. Hebben we kort beroep, ook voor kort geding voor aangespannen. Dat hebben we gewonnen. Die rechter heeft gezegd, we schorten het vonnis op.
1: Mm-hmm.
2: Wat betekent dat alles blijft bij het oude. En afgelopen maart gingen we eens met de eigenaren mailen van hoe staat het ervoor. En die zei, ja maar jullie gaan er niet op.
1: Mm.
2: Want we hebben het geld er niet voor om die camping draaiende te houden. En B... we hoeven alleen niet te ontruimen. Dus dat is opgeschort en voor de rest niet. Toen wilden we als een kort geding aanspannen daarover. Maar dat kost natuurlijk ook allemaal centjes. Hè?
1: Want ja.
2: We hebben in de afgelopen jaren al meer dan 1 ton aan juridische kosten hierin gekieperd. En dat moeten we allemaal zelf ophoesten. En toen heeft onze advocaat gezegd... nou, laten we anders kijken of we een VSO met ze kunnen sluiten. Dus wij zijn in het pen geklommen.
0: Wat is een VSO?
2: Een vaststellingsovereenkomst.
0: Okay,
2: dus wel voor beide partijen. En daarbij in die VSO hebben we zelfs aangegeven dat we ons hoger beroep intrekken.
1: Mm-hmm.
2: Dat we daarvan afzien. En dat we eraf gaan op het moment dat de natuurvergunning als ontwerp besluit bij de provincie.
1: Nou, daar wil ik heel even op ingaan, want je hebt heel veel krachttermen gebruikt. Hè?
2: Ja.
1: Schadevaststelling, natuur. Er zijn natuurlijk eerst geen Zandvoorten die niet weet dat er op Zandvoerder gewoon wat speelt. Laat ik het simplificeren.
2: Ja. Ja.
1: Maar je hebt het over een natuurvergunning. Kan je een beetje bij het begin beginnen? De Zandvoerder moet worden omgebouwd. Daar moeten bungalows komen.
2: Ja.
1: Jullie recreëren daar al heel erg lang.
2: Ja.
1: Nu heb ik ook vernomen dat eigenlijk heel recent pas, voordat dat bekend werd, alle bewoners zeg maar, van die camping, van jullie camping, hè, zo mag ik hem toch wel noemen, een contract hebben voorgelegd gekregen van nou teken bij het kruisje en dan heb je een jaar die pacht.
2: Dat is meer een dreigbrief.
1: Laat ik me daarvan onthouden voor commentaar, maar hè, jullie hebben hem zo inderdaad geïnterpreteerd. En toen is het hele zaakje gaan rollen. En wat is nu de natuurwet? Wat heeft dat...
2: Nou, de natuurvergunning heeft gewoon te maken met... Het is een natuurgebied.
1: Ja.
2: We zitten tegen Natura 2000 gebied aan. Dus dat moet getoetst worden aan stikstofuitstoot.
1: Ja.
2: Ja, en hun hebben daar een rapport op laten maken... bij de vergunningaanvraag. Door een stikstofdeskundige. Dat hebben wij ook gedaan. Onafhankelijk bureau die niks met projectontwikkelaars te maken hebben. Maar die gebruiken allemaal dezelfde meetmethodiek. Ja, en het blijkt dus dat ze 130 keer de waarde overstijgen.
1: Mm-hmm.
2: Dus...
1: En dat komt uit beide rapporten naar voren?
2: Nee, niet uit hun rapport. Hun rapport ziet het trouwens beter uit dan dat hoe het nu is. Dus wij zijn maar een half jaar open. En hun gaan dan een jaar rond open. En dan hebben ze minder stikstof uitstoot dan dat wij daar een half jaar zitten. Nou ja, dat is natuurlijk absurd. Dus, en die natuurvergunning gaat er ook nooit komen. Kijk, dit gebied is zo gevoelig. De kennenmedijnen zijn natuurlijk al schraal. Dat wordt overal ook aangeduid. Hier in Zandvoort is... voor de opvang van ontheemden is de vergunning in verband met stikstof. Dat zijn tijdelijke woningen ook niet verleend. Daarom dan lijkt het mij echt heel sterk dat we 350 bungalows gaan bouwen in een natuurgebied.
1: Mm-hmm.
2: Nou, dat gaat gewoon niet gebeuren.
1: Nee.
2: Kijk, en we hebben op dit moment een nieuwe wethouder. Die heeft het in de portefeuille. Inmiddels heeft de gedeputeerde van Bloemendaal de bouw van marineparken ook stopgezet. Om een soortgelijke reden. Daar wil de gemeente... heeft daar vergunningen verleend waarvan hun vinden... dat je mag 1600 vierkante meter bebouwen en meer niet. Nou, daar gaan ze ver overheen. Dat zit zo ver overheen. En als je naar het bestemmingsplan van Zandvoerder kijkt... staat gewoon recreatie. En een staakkerf en schuine streep chalet. En iedereen noemt die huisjes maar chalets. Maar dat zijn geen chalets. Het zijn gewoon bungalows. Staan verankerd aan de grond.
1: Mm-hmm.
2: Je mag op de grond in Zandvoerder mag je niet funderingen maken... Daar is nota bene door de oud-wethouder Hendricks een bouwstop opgelegd... omdat de fundering
1: lag.
2: Dus dan zou je zeggen, je weet dat het niet mag. Anders had je die bouwstop niet
1: afgekondigd, ja.
2: Ja, en ja, volgens mij, de gemeente roept steeds, wat kunnen wij dan? Hè? Nou ja, heel veel, want hun geven ook vergunningen af. Alleen de allerbelangrijkste vergunning wordt door de provincie afgegeven. Dat is een natuurvergunning. Maar daarvoor heeft de gemeente al een ontgrondingsvergunning afgegeven. Twee kapvergunningen. Ja, wat natuurlijk heel bijzonder is. Dus wij hopen eigenlijk nu met de nieuwe wethouder. En die heb inmiddels al mail in de mailbox van ons.
1: En die wethouder, wie is dat?
0: Danielle?
1: Danielle Wiegmans.
2: Ja, Danielle. Ja, dus we hopen dat ze binnenkort gaat reageren. En dat we met haar om tafel kunnen. Om haar het dossier bij te praten. Ze heeft in de landelijke politiek gezeten. Dus ik heb een hoge pet van haar op. En ja, ik geloof daar nog steeds in wet en regelgeving. En in integriteit en eerlijkheid. Dus ik denk dat we er heel ver mee gaan komen.
1: Ja.
2: En nogmaals, ik heb afgelopen zomer geprobeerd om hier in Zandvoort op een camping terecht te komen. Is gewoon echt onmogelijk. Het is gewoon echt onmogelijk. Nog niet een week. Dus ik ben noodgedwongen naar een camping in het buitenland gegaan. Maar het is natuurlijk wel gewoon echt een schande dat je in Zandvoort niet meer kan kamperen.
1: Ja.
0: Ja.
2: Dat zou niet mogen. Ik zie net Jan Lammers weggaan.
1: Ja.
2: En die zal het ongetwijfeld over de Formule 1 gehad hebben. Omdat hier een fantastisch...
1: Ja, toch wel, ja.
2: Ja, dacht ik al. Omdat hier een fantastisch mooi circuit ligt.
1: Ja.
2: Wat straks ongebruikt wordt. In de zin van, we gaan er geen Formule 1 meer houden. Omdat de overheid niet mee wil betalen. Ja, dit is een soortgelijk iets. Kijk, Zandvoort is een...
1: Nou, dat moet ik even nuanceren, hoor. Want het gaat niet over overheidssteun.
2: Nee, dat snap ik al. Maar dat is natuurlijk wel een van de redenen. Het kost natuurlijk echt
1: ontzettend veel. Ja, maar houdt haar eigen broek op. En ja, de overheid heeft daar niks mee te maken. Klopt, dus die vergelijking die gaat een beetje mank.
2: Okay, nou,
1: excuus, Geert. Maar
2: dan heb ik Robert Overdijk verkeerd begrepen op
1: dat zou heel goed kunnen.
2: Maar ja. Ik dacht dat hij zei van, dat het zoveel geld kostte. Dat het bijna niet meer te doen is. Maar goed, dat is een soortgelijk iets. Zandvoort is een dorp met heel veel mogelijkheden. Ja. Een mooi circuit, maar ook mooie campings. Maar moeten we nou alleen maar bungalows hier hebben? Is het straks zo, dat heb ik al vaker gezegd, dat we alleen nog maar met een Ferrari en een dikke portemonnee in het Zandvoort kunnen? Wordt Zandvoort het Saint-Tropez van Noord-Holland?
1: Mm-hmm.
2: Nou, ik denk niet dat we dat moeten doen.
0: Maar kunnen ze bij jullie met een tent...
2: Ja hoor. Ja. Ja, kijk, dat is altijd wel zo geweest. Op een gegeven moment wilden die nieuwe eigenaren dat niet meer. Hè? Want ze willen eigenlijk zo'n camping niet populair maken. Maar ik kan je heel eerlijk zeggen, ik ben in het buitenland geweest. Heb ik echt heel veel centjes betaald om 14 dagen op een camping te staan.
0: Ja.
2: Ja? Nou, ik heb met tranen in mijn ogen gestaan. Want dit plekje is gewoon echt het mooiste plekje wat ik ooit in Europa heb gezien. Het is gewoon echt fantastisch. En het zou ook zonde zijn als Zandvoort dit opgeeft als camping.
1: Mm-hmm,
2: ja. Zandvoort heeft gewoon een familiecamping nodig.
1: Ja.
2: En of daar nou 100 vaste plekken zijn. Maar ik bedoel, al die campers op de boulevard. Uiteindelijk willen ze daar wat mee. Zorg dat er een mooie camper plaatskomt. Zorg dat de mensen gewoon met een caravan een week kunnen staan. Of mensen met een tentje. Dat soort ideeën hebben we allemaal met die nieuwe eigenaren gedeeld. Ja, daar zitten ze helemaal niet op te wachten.
0: Nee.
2: Zij willen gewoon 350 bungalows bouwen. En heel veel centjes.
0: Zijn er nogal wat dan?
2: Dat zijn er nogal wat, ja.
1: Goed, op 1600 vierkante meter.
2: Dat is niet te realiseren. Ja. Kijk, bij ons hebben we 3 bouwvlakken.
1: Ja.
2: Ja, en er staat inmiddels al de kantine op en nog 2 andere gebouwen. Er mag gewoon absoluut niet gebouwd worden. Dat staat gewoon in een bestemmingsplan.
1: Ja.
0: En hoe groot is jullie oppervlakte?
2: Nou, heel groot.
0: Ja.
2: Want ik bedoel, daar liggen alleen al 4 voetbalvelden waar niks op staat.
0: Nee.
2: Dus, en dan een hele camping nog. Nee, het is echt een fantastisch gebied. En het moet ook gewoon behouden blijven.
0: Ja.
2: Kijk, en hoe wij daar recreëren een half jaar, dan het half jaar als we weg zijn, kan de natuur gewoon weer tot rust komen. En plus dat wij geen rare dingen doen. Het is niet iedere dag autobeweging. Maar als je er 350 bungalows gaat bouwen, heb je gewoon 2 keer in de week een hele rits auto's die erop en neer gaan.
0: Ja.
2: En dat moet erin en het moet eruit. Dus nou, dat is allemaal rembewegingen, optrekbewegingen. Daardoor krijg je ook heel veel stikstofuitstoot. Ja, die Zandvoortse laan wordt gewoon een dodemansrit.
0: Ja. En hoeveel... wat wou ik nou vragen?
2: Nou, hoeveel mensen er nog staan?
0: Nee, er staat nu niemand, denk ik. Hè?
2: Kijk, er staan, we hebben nog een kleine 60, 70 leden. Want door de laatste dreigbrief die ze dan weer gestuurd hebben, waarin staat, als je nu niet tekent, dan gaan wij de boel verwijderen. Ja, wat juridisch gewoon niet getoetst is.
1: Mm-hmm.
2: Kijk, we hebben hier met mensen te maken die gewoon door roeien en ruiten gaan en helemaal zich niks aantrekken van hoe de wet erin zit.
1: Mm-hmm.
2: En dus die gaan zelfstandig allemaal mensen mail sturen en brieven sturen waar dan echt gewoon in staat, nou, je moet even onder een handtekening zetten, zo niet, ja, dan gaat het je iedere dag geld kosten. Ja, de rechter heeft het vonnis opgeschort. Dus
0: ja.
2: Dat kunnen ze helemaal niet. En wij hebben gewoon een overeenkomst met ze. En die overeenkomst is gewoon dat wij daar een seizoen mogen recreëren. En dat is opgeschort. En dat negeren ze gewoon.
3: Ja. Dat is toch wel een beetje een landelijke trend, dit, hè?
2: Ja, tuurlijk. Ja. Maar daar zit wel de rem op inmiddels, hè? Dus ja, kijk, kijk, we zijn hier nu meer dan 4 jaar mee bezig. Inmiddels zijn we een soort met voorbeeld in Nederland geworden. Wij doen hele tours door Nederland bij andere campings. Ja, en als je in Zeeland komt en je spreekt met oud-wethouders en die vertel je het verhaal wat hier aan de hand is, zeggen die mensen allemaal van, ja, als we dat van tevoren hadden geweten. Want kijk, al die campings worden gewoon omgeflipt. Er worden gewoon geen vergunningen verleend. Staakcaravans eraf en bungalows neerzetten, zonder ook maar één vergunning. Ja, en inmiddels is het natuurlijk ook zo dat heel veel mensen op die campings hebben dat laten gaan. Er komen steeds minder campings, dan komen ze hier terecht. En wij hebben natuurlijk ook wel in het begin gekeken, waar kunnen we daar naartoe? Maar je kan nergens meer naartoe, want alles is vol. En de campings die er nog zijn, ja, daar zit een wachtlijst op van hier tot Tokio. Dus en dan kom je in verzet. En dan ga je erin verdiepen. En dan kom je met de rekenon aan tafel. En dan ga je naar de geschillencommissie. En de geschillencommissie zegt, ja, je hebt gelijk. Dat plan is niet concreet en uitvoerbaar.
0: Wat is de rekenon?
2: De rekenon, dat is eigenlijk de brandsvereniging van campings.
1: Ja, okay.
2: Die is er eigenlijk voor de ondernemer. Dus niet zozeer voor de recreant. Maar die hebben ons toen in het gelijk gesteld.
0: Oké. Okay. Maar dat schijnt dan toch geen waarde te hebben.
2: Jawel, dat heeft ook wel waarde. Ja? Alleen de laatste rechter die daar zat, op de eerste plaats vond ik het een komiek. Er zaten gewoon iets van 80, 90 mensen. En hij begon grapjes te maken over deze zaak. Nou, ik vond het nogal een serieuze zaak. Dus ik vond het echt heel ongepast dat hij dat deed. Mm-hmm. En dan het vonnis wat hij uitgesproken heeft. Ja, dat raakt wel nog kant. Want onze vraag was niet van, mogen we nog een jaartje staan? Nee, onze vraag was, is het plan wat hun ingeleverd hebben concreet en uitvoerbaar? Nou, dat is het niet, want die natuurvergunning komt er niet. En dat is hetzelfde als met die bomenkapvergunning. Er is net een hoger beroep geweest over een kortgedingzaak door de bewoners van de Zandvoortslaan over die kapvergunning die door de gemeente afgegeven is. Kijk, ze willen 120 bomen gaan kappen. Ja? Als die 120 bomen straks weg zijn en die natuurvergunning komt er niet, is het een kaalslag daar. Ja, daar gaan we nieuwe bomen voor planten. Ja, dat duurt 30 jaar voordat die weer een beetje in de lucht staan. Wat een onzin. Dus ze hadden nooit die kapvergunning af mogen geven, de gemeente. Je had eerst moeten kijken van, gaat die natuurvergunning er komen? Ja, en dan gaan we kijken over die kapvergunning, of het überhaupt mogelijk is. Hè? Hmm. En dan zo'n projectontwikkelaar in een recht zegt ook, nee, maar dan bouwen we er wel omheen. Nee, je gaat niet om 120 bomen heen bouwen. Nee.
0: Hoe lang bestaat de Zandvoerder?
2: Ik dacht iets van 60, 70 jaar. Dus ooit is een meisjeskamp begonnen.
1: Oké. Okay.
2: De wat armlastige uit Amsterdam. Door de kerk is dat opgericht. Het heette toen Sportpark Zandervoerder. En ergens begin jaren 90 is het gekocht door wat mensen hier in Zandvoort. Ik zal de namen niet noemen, dat vind ik misschien niet echt heel gepast. Maar dat zijn ondernemers en projectontwikkelaars hier in Zandvoort. Die hebben het gekocht van de kerk voor 1 miljoen gulden. Daar komt ongeveer, als je goed vol staat, 1,4 miljoen aan staargeld binnen. Dus ik denk dat ze hun rendement al lang en breed binnen hebben gehaald. Maar ja, uiteindelijk blijkt het meer nooit vol te zijn bij die mensen. Hè? Ja. En kijk, op het moment dat ze het wilden verkopen, ze zijn ook niet bij ons geweest. Dan hebben jullie interesse om het te kopen. Nee, ze zijn gelijk met een met meerdere projectontwikkelaars om tafel gaan zitten. Ze hebben uiteindelijk gekozen voor Dutchen. Dutchen is er inmiddels alweer uit. Nu zit er een of andere trust company tussen. En TIC, die investment company. Waarvan wij denken dat die ondernemers daar ook in zitten. Dus ja, het is een heel schimmig spel. Dus wij hopen dat de nieuwe wethouder, Danielle, voor ons een lans gaat breken. En dan zullen we heel goed naar dit dossier gaan kijken.
0: En wat gaat er voor jullie dan gebeuren?
2: Stel wij hopen uiteindelijk dat het een camping blijft. Er zijn ook gewoon wel mensen in Nederland die hier een camping willen exploiteren.
1: Mm-hmm. Hè?
2: Dus dan niet de camping die is stoot bij het kadaster staat, verkocht voor 20 miljoen. Nou, dat is een absurd bedrag. Dat is het wel waard als je er 350 bungalows neer mag zetten, die 350.000 euro à 450.000
1: euro.
2: Dan haal je die investering eruit. Maar als je daar staakcaravans neer gaat zetten, natuurlijk niet.
1: Nee.
2: Dus dan is een normale taxatiewaarde iets van rond 4,5 miljoen. En
1: dus is de projectontwikkelaar er alles aan gedaan om dat plan wat ze hebben
2: door te duwen,
1: door te laten gaan.
2: Ja. Ja.
1: En als ik jou dan heel goed beluister, Geert, zeg jij die kans is 0,0.
2: Die is 0,0, ja.
1: Dat moet bij de projectontwikkelaar natuurlijk ook bekend zijn.
2: Ja, ja.
1: En waarom denk jij dat die projectontwikkelaar, los even van dat ik jouw vraag niet ga, of jouw antwoord niet wil invullen, maar wat denk jij wat het doel van de projectontwikkelaar op dit moment is om toch haar gelijk te krijgen?
2: Angst zaaien. En hoe meer mensen er weggaan, gaan straks roepen, ja, er staan nu nog maar 10 caravans. Wat is daar de moeite van? Maar ja, dat is natuurlijk niet een vergelijk. Kijk, als hij morgen zegt, we gaan volgend jaar gewoon weer open. En dus toen wij het kochten, stonden er 140 caravans. En we laten 140 caravans toe. Maar als de natuurvergunning er is, moet ze eraf. En dan moet je voor tekenen.
1: Ja.
2: Hebt hij binnen een maand 140 caravans.
1: Ja.
2: En dan komt gewoon 140 maal kleine 4000 euro binnen. Ja. Dan kun je makkelijk die camping mee runnen. Makkelijk. Want ze hebben 2-3 mensen in dienst. Ja? En die verdienen echt niet een ton per jaar. Ja? Dus dan kun je makkelijk die camping mee. Maar dat wil hij niet. Hij wil hem leeg hebben. 2 weken geleden hebben ze een brief gestuurd. Daar lusten de honden echt geen brood van. En daar schrikken mensen echt van. Ja, en dan krijg je ook gelijk een reactie van mensen van, ja, ik word nu toch wel bang. Want straks moet ik gaan betalen. Als ze dit verliezen, dan moet ik gaan betalen. Ja, en die mensen zeggen op. En dat is de modus operandi van deze mensen.
3: Ja.
2: Die zijn helemaal niet bezig met Ruudje van 80 die daar staat. Al meer dan 40 jaar. Die zijn vrouw slechte been is. En die in de zomer dan lekker op de camping is. Nee, daar zijn ze niet mee bezig.
1: Maar jullie zijn verenigd in een... Ja,
2: iedereen...
1: Nou, succes. Ja, ik zie al een technicus die geeft ons al een seintje dat hoe interessant het gesprek ook is.
2: Ja, als je mij in het woord laat over dit onderwerp... Ja,
1: nou, de voorgangers hadden hetzelfde. Dus helaas, Geert, we nodigen je graag nog een keer uit. Ja. Hou ons op de hoogte, alsjeblieft. Ja. En wanneer je zelf wil komen om iets toe te lichten, van harte welkom. En
2: dankjewel.
1: Heel veel succes. En ik hoop dat Danielle datgene wordt... wat jullie ervan verwachten?
2: Dat hoop ik ook. Dank je wel. Fijne uitzending.
1: Oké, dank je wel. Goed weekend.
2: Dank je.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht. En daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.
3: We zijn in de uitzending.
4: Ja, jeutje.
3: Jeutje, jeutje.
4: Ja, ja, en Hille Jans is aangeschoven. En dus alle egaars, hè?
3: Zeker, zeker. Het is 3 over 10.
4: Ja,
3: 11.
4: 11 alweer.
3: En tijd vliegt als je lol hebt. En we hebben het tweede uur Hille Jans inderdaad in de studio over de
4: monumentenroute.
3: Route in Zandvoort.
4: Die 12 en 13 september... gaat plaatsvinden.
3: Veerkracht, erfgoed ten tijde van onzekerheid.
5: Iets minder zwaar onderwerp als de vorige.
3: Ja, ja. Maar wel heel leuk.
5: Dit is, ik denk wel leuker.
3: Ja, nou ja.
5: Tuurlijk, anders zou ik het niet doen.
3: Wat nee, dat begrijp ik.
4: Nou, iets meer naar je mond, anders horen onze luisteraars je niet.
3: Heel goed. Okay. Vertel, 12 en 13 september, wat gaat er allemaal gebeuren?
5: Heel veel. We hadden eerst het plan om het vanuit de krocht te gaan doen.
3: Mm-hmm.
5: Maar je weet, de krocht is nog dicht. Dus we zijn weer verplaatst naar het raadhuis.
3: Ja.
5: En dat hebben we ook al jaren gedaan. Dus alleen, je wil het wat verser houden. Dat je zelf ook de energie nog houdt. Dus we gaan dit jaar ook echt lekker de focus leggen op de jeugd van Zandvoort. En de jeugd van Zandvoort, daar gaan we Bram Molenaar voor inzetten. De Piraat. En,
3: we hebben hem hier gehad.
5: Ja, dat hoorde niet. Ja, leuk.
3: Ja, was heel leuk.
5: Ja, en hij gaat allerlei speurtochten doen door kleine straatjes. En dan kan je schatten zoeken. En, ja, Fred Rozenhart is dan een soort schilder. Jozef Israëls. En nou ja, we gaan op zondag, dat hebben we gisteren nog erbij bedacht, een soort schouw doen met klederdracht. Dat zijn natuurlijk ook mensen die allemaal kwetsbaar zijn. Dat je zegt, wat zijn we blij dat we nog mensen in Zandvoortse klederdracht hebben. En dan is dat de gelegenheid om dat te
4: aan
5: doen.
4: Te trekken.
5: Ja.
4: Leuk.
3: En wanneer, dat is de 12e of de 13e?
5: De 12e hebben we een poppentheatervoorstelling. Lumi en de Vlinders in de raadzaal.
3: Oké. Okay.
5: En we hebben een oproep gedaan voor alle kinderen in Zandvoort. Die kunnen er natuurlijk nooit in. Dus nee, we gaan wel zien wat er van komt. Misschien komen er 50 kinderen, misschien 100 kinderen.
3: Misschien kunnen we het bij ZFM op tv laten zien.
4: Ja, dat zou wel heel erg leuk zijn.
3: We kunnen wel de
4: raadzaal, een taak voor je weggelegd.
3: Ja, denk ik.
4: Je bent alweer terug, zie ik. Ja, 12.30 september. Ja. Dat kan je als geen ander.
5: Nou, dan spreken we dat bij deze af.
3: Dan gaan we kijken of dat voor elkaar te krijgen is.
4: Ja. Hey, de burgemeesterskamer, dat wordt een zeeroversnest. Dat is toch wel heel erg leuk.
5: Nou, dat vond ik ook.
4: Ja, ja.
5: Alleen het is een beetje op het randje. Want Walter zegt, ja, het is toch een kamer van statuur.
4: Ja, dus ja, doe ja, het er nou heeft naast. Hij wel gelijk. Inwaar. Ik vind het wel een hele leuke uitdaging.
5: Nou,
4: hoor.
5: Weet je, je hebt ook die collegekamer ernaast. Ja. Dus dan houden we de burgemeesterskamer een beetje mooi. En dan kan die schouw met de Zandvoortse klederdracht daar.
4: Ja, ja.
5: En ik sleep gewoon die hele grote stoel er naartoe met die ja, haringen erop.
4: Al die krullen en ja, oh leuk, leuk, leuk.
5: En dan
4: leuk, gaat
5: dat in de collegekamer en dan maken we daar een knutselhoek van.
4: En in de oude BMW-kamer komt het thema trouwen in Zandvoort.
5: Klopt.
4: Wat moet ik me daar? Ja, ik weet wat trouwen is, maar en ik ben zelf ook getrouwd op het raadhuis.
5: Oh, leuk. Dus, nou, dan zie ik jou ook.
4: Er zijn hele goede herinneringen aan. Ja. Maar wat gaat jullie thema worden?
5: Nou, trouwen in Zandvoort, dat kun je natuurlijk overal doen.
4: Ja.
5: De laatste tijd is het veel op strand.
4: Ja.
5: Ik
4: vind
5: denk,
4: ik jammer.
5: Nou, ja, weet je, het strand trekt zo.
4: Ja.
5: Het is zo magisch. Als het
4: maar laten
5: weer
4: ze daar
5: is.
4: Lekker hun feest houden. En gewoon trouwen in het raadhuis. Ja. Ger, toch?
3: Nee.
4: Oh, pardon.
3: Ik denk dat je beide moet doen.
4: Ja, nou ja, goed. Oké.
3: Okay. Ja.
5: Nou, Anne-Marion Sensen die heeft allerlei teksten gemaakt. En plaatjes uitgezocht. Dus dan kun je echt zien hoe dat daar gebeurd is.
4: Ja.
5: En ik ben, toen ik in de, bij de balie werkte, was ik ook ambtenaar burgerlijke stand. En toen mocht ik ook trouwpartijen daar doen. En dat waren de gratis huwelijken. Maar ik had niet dat gesprek van tevoren. Dus
4: nee, ik
5: heb daar ook dingen meegemaakt dat ik denk, oh, maar die ken ik. ja, maar die heet toch heel anders. Of niet een verhaaltje ervoor. Want ik wist gewoon niet wie er binnenkwamen. Ik deed zo'n toga aan.
4: En leuk is dat, hè?
5: Op een gegeven moment heb ik een bloemstuk. Ik denk, er staat een bloemstuk. Dus ik denk, nou, dat is zeker voor het bruidspaar gebracht. Dus ik geef ze dat mee.
4: Nee, dat was voor de tafel.
5: En Linda achter me aan, wat doe jij nou? Ja, daar staat geen naam op. Maar ik denk dat dat voor het bruidspaar is. Zij dat bloemstuk weer terughalen. Maar goed, ik ben het zelf geweest. En ja, je hebt daar dat prachtige glas- en loodraam.
4: Ja, ja, dus ik erg denk, mooi.
5: En Nel Kerkman komt ook verhaaltjes vertellen.
4: Leuk, dus leuk. Ja, in de raadzaal trouwen, het heeft wel wat. Want mijn schoonouders die zijn daar ooit getrouwd. En dan, natuurlijk krijg je dan de foto, hè, met het, de mooie spreuk op de achtergrond. Ja. Karin, mijn echtgenote, wij hebben ook precies diezelfde foto.
5: Leuk.
4: En zo zie je dat bij heel veel Zandvoorters. Vandaar altijd dat ik zeg van, trouw nou gewoon op dat raadhuis en ga niet naar het strand. Hou lekker je feest op dat strand. En ga wel gewoon trouwen traditioneel. Ja. En het wegwerpen van de bruidsuikers in geel en blauw.
5: Ja.
4: Weet je, dat soort dingen.
3: En
4: dat
3: je krijgt
4: gewoon
3: nog even de bruidsmars te horen.
4: En je krijgt de bruidsmars te horen. En
5: de rode
4: helemaal
5: loper.
4: Leuk.
3: En de rode loper.
4: De rode loper, laten we dat niet vergeten. Ook een hele historie vast.
5: Ja.
4: Ja, dat moet gewoon blijven. Ik hoop dat jullie daar de nadruk op gaan leggen.
5: Ja, we hadden nog even het idee om een neptrouwerij te doen.
4: Ja, dat zou heel erg leuk
5: maar
4: zijn.
5: Maar we hebben de jurk van mevrouw Sensen, de moeder van
4: Anne-Marie.
3: Had jij erin gepast?
5: Weet ik niet. Ik heb de jurk nog niet gezien.
4: Hans was heel slank, hoor.
5: Oh.
4: Waar ik niet mee wil bedoelen. Ik begeef
5: in
4: heel. Ik begeef op glad ijs.
3: Leuk, Rob. Leuk wat je met onze gasten doet.
5: Maar misschien een paspop. En toen vond ze ook nog het pak van de vader. Dus,
4: oh, wat erg. Ja, oh, dat is wel
5: wij
4: erg
5: gaan
4: leuk.
5: Dus donderdag inrichten. En dan komt Bram met al zijn spullen. En die heeft allerlei piratendingen. En van het strand.
4: Geweldig.
3: Hey, er is ook een buitenexpositie. Entree van Zandvoort. De 30 grote panelen die nu de Grand Prix hebben. Daar komt Zandvoort vroeger en nu.
5: Ah, door
3: Edwin Keur.
5: Die plaatjes. Oh ja. Ja, ik heb
3: Edwin
5: gezien.
3: Is te gek daarin. Hè?
5: Zo, want dan zie je echt de kerkstraat van vroeger en de kerkstraat van nu. Maar ook hotels van de Hoge Weg.
3: Ja, hij zet ze nu op Facebook. En dan hoe noem je dat?
5: Ja, hij verandert.
3: Ja, hij verandert van toen naar nu.
4: Oké.
3: Dat is echt waanzinnig.
4: Ja, dat is hartstikke leuk.
5: En de panelen gaan dus weg van de boulevard, omdat ze de boulevard gaan herontwikkelen.
4: Mm-hmm.
5: En dan komen die panelen, en dat moet echt met de gebroeders Paap, met van die grote lepels en de vorkheftruck, naar de entree van Zandvoort.
4: Mm.
5: Dus ik ga aanstaande woensdag met Robert Vriend kijken van hoe gaan we ze daar nou neerzetten.
3: En waar is de entree van Zandvoort?
5: Als je de trein uitkomt,
3: ja?
5: Dan ga je dat vage zebrapad over.
3: Dat daar, geen zebrapad is?
4: Dat is de entree. Dat is de entree.
5: Ja.
4: Okay. Daar is heel veel over te doen, Ger. Volg de politiek.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, maar dat gaat het een beetje mooier maken.
4: Zeker, ja. Dat is wel de bedoeling.
3: Leuk.
4: Dat is wel de bedoeling. En er zijn vier kunstenaars. Nou, daar refereerde jij al een beetje aan, Gert, van Art Pop Up. Die komen ook. Ja. Welke kunstenaars zijn dat?
5: Weet jij het, Laura?
4: Nee. Ja, voor de luisteraars, Laura van der Plas is ons volgende onderwerp, als ik het zo mag zeggen. Laura is ook al aangeschoven. En die gaat straks wat vertellen over het weekend daarna, of die twee weekenden daarna. Ja. Maar welke artiest, jij weet het niet?
5: Nee, want het is iedere maand zijn er vier andere kunstenaars weer.
4: Okay.
5: En beneden is natuurlijk ook interessant dat ze daar van het ABC Architectuurcentrum die wederopbouw van Zandvoort hebben. Dus je kunt gewoon doorlopen.
4: Ja.
5: En nou ja, dan heb je boven en beneden een hele beleving. En je kunt natuurlijk ook naar buiten gaan. Het is even kijken van hoe gaat het weer worden.
4: Ja.
5: Gaat Bram Molenaar straks 50 kinderen achter zich aan hebben? Of 10? Hij zit, als het er meer zijn, dan moet ik gewoon mijn mond open trekken.
4: Ja. Ja.
5: En blijven we een beetje binnen. Want Jozef Israëls kan ook binnenwerken.
4: Ja, klopt.
5: Als je die buien van vanochtend hebt gezien. Daar wil je niet in je schildersezeltje staan.
4: Precies. Ja. Ja, goed, de krocht, dat is helaas dan nog dicht. Jammer, maar goed, de redenen kennen we allemaal. Daar zullen we verder niet op ingaan. Raadhuis is vrij toegankelijk.
5: Ja.
4: Er zijn natuurlijk ook mensen die wat slechter ter been zijn of helaas gebruik moeten maken van een rolstoel. Ook daar hebben jullie aan gedacht in samenwerking met de Toegankelijk Zandvoort.
5: Ja. Nou, we hebben facilitaire zaken al een paar jaar. Dus die ondersteunen. Er komt een beveiliger en die heeft dan zeg maar de toegang tot de
4: lift. Tot het raadhuis en de lift.
5: En dat is best omslachtig.
4: Ja.
5: En het is geen gebouw van nu. Het is een gebouw van vroeger.
4: Ja.
5: En als je alleen al die stoep hebt bij de Haltestraat. Ja. Daar heeft Zandvoort Art nu, of de pop-up, heeft daar een plankje neergelegd. Nou, ik denk dat dat levensgevaarlijk is. Maar er zijn rolstoelen en er zijn rolstoelen.
3: Ja.
5: Dus een kleintje kan er wel naartoe, maar zo'n ontzettend groot ding.
4: Nee, dus het is gewoon goed dat aan de andere kant zeg maar het officiële
5: we gaan met alle macht gaan we helpen.
4: Heel goed. Ja. Heel goed. Maar het is toch wel even belangrijk om...
3: Ja, zeker. Om absoluut.

0: Dus nou ja, dat staat daar allemaal in. En ook korte verhaaltjes over de monumentale gebouwen. Christy belde nog op van het station is ook open. Dat hebben we vorig jaar niet voor elkaar gekregen. Want als iemand de sleutel niet heeft, dan gaat dat gebouw niet open.
1: En Christy is Christy van Wijnandzee.
0: Ja. Ja, goed dat je het even vertaalt.
1: Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Dus die heeft de sleutel en dan is het prachtige gebouw. Want daar had je natuurlijk ook gewoon de opening kunnen doen en alles.
1: Het is fantastisch.
0: Als je die koppen daar ziet, die boven van dat zandsteen gemaakt.
1: Ja, mooi.
0: Het glas en
1: daar werden vroeger ook heel veel trouwfoto's gemaakt, hè, op het station zelf. In zwart en wit, dat is echt
0: een Nou, je kan daar ook verhalen van vertellen. Je kan dat die trein door dat emplacement is gereden. Je kan daar een totaal verhaal maken rondom monumentendagen. Dus,
1: nou, bijvoorbeeld volgende keer.
0: Ja, dat zou ook kunnen.
2: In de Haarlemmerstraat natuurlijk.
0: Ja.
2: Wat natuurlijk één groot monument is.
0: Ja.
2: Eigenlijk.
1: Nou,
2: volgend
1: jaar hebben we het ook alweer geregeld.
2: Ja, helemaal top.
1: Hilly, dankjewel voor je komst.
0: Heel graag gedaan. Okay. En een fijn weekend.
1: Dank jij ook, Hilly. En we gaan nu luisteren naar een stukje muziek.
3: Ja, van Aretha Franklin en George Michael. I knew you were waiting.
1: Oh, dat is mooi.
2: Dat is mooi.

0: Dat zijn George Michael en Aretha Franklin.
1: Ja, mooie muziek.
0: Allebei zijn ze niet meer onder ons.
1: Helaas.
0: Helaas.
1: Konden de goeden best, gaan het als eerste.
0: Konden best goed zingen. Ja. Dus, Rob, wat gaan we nu doen?
1: Ja, aangeschoven is Laura van der Plas. Om even Laura nader te introduceren vanuit mijn kant. Maar jij krijgt straks de gelegenheid. Laura is zelf ook kunstenares. Maakt prachtige foto's. Strandfoto's.
2: Zee
1: en dat soort zaken. En die heeft iets heel erg leuks bedacht tijdens de kunstwandeling. Die gaat plaatsvinden op 26 en 27 september in het weekend.
0: Ja.
1: En we hebben jullie net al even gehoord dat ook een aantal kunstenaars bij de Open Monumentendagen gaan verschijnen. En jij gaat voor het eerst een mogelijkheid bieden om een deel van de locaties van Zandvoort artroute te bezoeken onder begeleiding van local wave art kunstenares Laura van der Plas.
2: Yes.
1: Laura, welkom nogmaals.
0: Applaus.
1: Ja, vertel, hoe zie je dat voor je?
2: Nou, ik heb zelf een aantal jaar ook meegedaan aan Zandvoort Art. En was fantastisch. Wat mij opviel, is dat er eigenlijk heel veel mensen, kunstenaars, geïnspireerd zijn door de zee, door de natuur, duinen, in ieder geval door onze mooie omgeving hier. En zo had ik het plannetje bedacht dat het eigenlijk wel ontzettend leuk was om ook een kunstwandeling, een art walk,
1: ja,
2: te organiseren voor mensen die specifiek die kunstenaars willen opzoeken. Want
1: okay,
2: het is best een groot event met veel locaties. En sommige mensen die gebruiken het hele weekend om bij alle kunstenaars langs te gaan. Maar misschien zijn er ook wel mensen geïnteresseerd om alleen bij die kunstenaars langs te gaan die iets laten zien dat geïnspireerd is door de zee.
1: Dus, okay. Dus dat zijn echt, daar ga jij naartoe. Dus
2: ja,
1: de kunstenaars die geïnspireerd zijn, dus daar hoor jij zelf ook bij. Dus jij kan ook heel wat over jouzelf vertellen.
2: Dat is waar, maar ik doe zelf niet mee.
1: Nee,
2: en de bedoeling is wel echt om de andere mensen in de schijnwerpers te zetten. Ja. En ik vind zelf dat ze ook fantastisch werk maken.
1: Ja,
2: dus
1: absoluut.
2: Ik vind het ook echt leuk. Het is zo grappig dat ik zelf graag kunst maak, maar dat ik het ook leuk vind om het verhaal te vertellen van anderen.
1: Ja.
2: Maar ik ga wel zoveel mogelijk de kunstenaars zelf ook erbij betrekken.
1: Okay.
2: Dus ik heb nu contact met de mensen. Eigenlijk op 7 verschillende locaties heb ik een kunstenaar gekozen. En daar heb ik nu contact mee en gevraagd van, joh, wil je ook zelf een verhaaltje vertellen of wil je dat ik het liever doe?
1: Mm-hmm.
2: En ga ik van tevoren misschien al wat over jouw werk vertellen via,
1: ja,
2: Instagram? Dus daar ben ik ook mee begonnen.
1: Wat leuk.
2: Dus, ja.
1: Ja, en de kunstenaars zijn ook erg enthousiast om dat zelf,
2: ja,
1: iets te gaan vertellen.
2: Ja, zeker. En we hebben er natuurlijk beide wat aan. Ik zet hun in de schijnwerpers.
1: Ja.
2: En ik kan hun vragen of zij misschien weer aan hun familie en vrienden willen vragen of ze mee willen doen aan de tour.
1: Ja.
2: Dus leuk. Ja.
0: Ik zit hier op je waterworks.earth site. En daar staan een aantal foto's van jou op. En wat mij opvalt is dat een deel van die foto's heel kunstmatig zijn. Of hoe moet ik dat zeggen?
2: Kunstzinnig. Beter.
0: Ja. En een aantal groepsfoto's zie ik dan. En mensen die...
2: Ik heb verschillende onderdelen binnen Waterworks.
1: Ja,
2: dat is
1: heel mooi, hè?
2: De naam, die kan ik ook overal voor gebruiken. Wat ik enerzijds doe is, in opdracht doe ik ook shoots. Dus ik fotografeer bijvoorbeeld ook Duitse toeristen op het strand, bij zonsondergang.
1: Ja.
2: Soms als ze het water in willen gaan, dan ga ik ook mee het water in.
1: Ja.
2: Maar tegelijkertijd vind ik om zelf foto's te maken die ook meer van kwaliteit zijn.
1: Ja, ja, ja.
2: Vanuit een kunstoogpunt. Dat vind ik zelf het leukst. Maar ja, je hebt ook meerdere takken van sport nodig om er van rond te kunnen komen. Ik tenminste nu nog. Op dit
0: ik vind het wel heel knap dat je dat zo kan.
2: Ja.
0: En dat je dat samen kan doen.
2: Ja, ik denk dat wel typisch Laura is eigenlijk.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
0: En wat is jouw achtergrond?
2: Heel anders. Ik heb rechten gestudeerd.
0: Oké. Okay.
2: Dus ik heb een tijdje in het bedrijfsleven rondgelopen. Ik heb ook bij een reintegratiebedrijf gewerkt. En specifiek jongeren geholpen aan een baan. Dat was hartstikke leuk werk. Maar ik heb nu gezegd van, ja, ik wil gewoon meer mijn eigen hart volgen. En, dus ik zou heel graag het leuk vinden om in de kunst- en culturele sector volledig aan de gang te gaan. En nou, ik ben lekker aan de weg gaan timmeren. Ik organiseer deze tour. Ik werk sinds een maand ook 2 dagen per week in het Scheepvaartmuseum.
0: Oké. Okay.
2: Dus ook wel weer zeegerelateerd in Amsterdam.
1: Leuk, superleuk. Ja.
2: Meer een hostachtige functie, maar ja, dat is fantastisch om daar rond te lopen. En ja. Ik help soms kunstenaars met het opbouwen van hun installaties.
1: Is dat echt een mooi museum? Ik ben daar.
2: Ja, het is prachtig.
1: Tot mijn grote schaamte nog nooit geweest.
2: Nou, je hebt natuurlijk wisselende tentoonstellingen. Ja, dat is hartstikke interessant. Maar ook als je bijvoorbeeld naar de zaal met de oude boegbeelden gaat kijken. Ja. Nou, dat is fantastisch. Van die sculpturen van hout. Ja, dat is echt waanzinnig.
1: Leuk,
2: je hebt het VOC-schip. Nou,
1: oké, dat
2: is
1: het Scheepvaartmuseum. De kunstwandeling. Ja. Ja, als ik even zie dan... jullie gaan het leuk afsluiten bij Wijn aan Zee. Bij Christy. Helemaal leuk. Ja. Het duurt dus ongeveer 2 uur inclusief de exposities. Dus een wandeling van ongeveer 2,5 kilometer om en nabij.
2: Ja.
1: Ik hoop echt op mijn knieën dat het mooi weer is. Want stel nou dat het heel erg slecht weer is. Heb je dan
2: een beetje regen.
1: Daar gaan we niet dood van. Maar het kan behoorlijk tegenhouden om mensen te enthousiasmeren.
2: Nou, ik heb de route al een paar keer gelopen. En ook van 2 kanten. En eigenlijk verschillende routes. En ik heb nu wel voor de kortste route gekozen. Dus ik denk, ja, eigenlijk van locatie naar locatie ben je niet heel lang buiten.
1: Okay.
2: Dus ik zou willen zeggen, we gaan gewoon door.
1: Precies.
2: Ja, tenzij het misschien ook echt onweert en gevaarlijk wordt.
1: Nee, maar dat
2: maar een beetje regen of wat hardere regen. Nou.
1: Ja, helemaal goed.
2: Paraplu.
1: Hey, heb jij ook een site waar de QR-code op staat?
2: Ja, die verwijst naar een pagina op mijn Waterworks website.
1: Ja.
0: Nog even over jouw foto's. Als jij een foto gaat maken, weet je van tevoren wat je gaat maken? Of hoe zie je dat?
2: Ja, nou, ik kijk natuurlijk heel erg naar de weersomstandigheden.
1: Ja.
2: En ik heb ook altijd veel gesurfd. En ik weet wel een beetje hoe het is in het water.
0: Uh-huh.
2: En wanneer ik de foto's mooi vind. Dus dat speelt zeker mee. Maar wat ik zelf eigenlijk de gaafste foto's vind, is waarin de natuur een eigen rol krijgt. Dus ik maak soms van die foto's waarvan ik niet van tevoren heb bedacht dat ik ze inderdaad ging maken.
1: Mm-hmm.
2: Waarin het water zeg maar een soort extra filter is tussen bijvoorbeeld mij en de surfer die ik op dat moment fotografeer.
1: Ja.
2: En dat kan zo waanzinnig mooi zijn. Als je kijkt onder het kopje Waterworks, als je ook de laatste foto ziet, dan zie je ook een foto dat lijkt echt haast een schilderij.
1: Bizar mooi.
2: Ja, bizar. Hè?
1: Prachtig.
2: Hoe het schuim opspringt.
1: Ja,
2: alsof het met een kwast
0: neergezet. Ja,
2: ja. Nee, de allerlaatste.
1: De allerlaatste.
0: Ja.
1: Navenant als die vorige die jij hebt gezien.
2: Ja,
1: is prachtig.
2: Ja, is echt prachtig. Maar dit zet je natuurlijk niet in scène van tevoren.
1: Nee, dat kan ook niet in scène.
0: Nee, dat begrijp ik.
1: Nee.
2: Maar ik weet wel, als er veel schuim is, dan heb ik natuurlijk meer kans.
1: Wel speling.
2: Hoe ik mijn camera hou, daar ben ik natuurlijk wel mee bezig.
1: Wat mij opvalt aan jouw flyer, als ik hem zo mag gaan, wordt die nog verspreid door Zandvoort heen?
2: Ja, ik heb hem al her en der neergelegd.
1: Heel goed.
2: En ik zat te denken van, nou, misschien is het ook wel leuk om nog een beetje in ons achterland te gaan flyeren.
1: Ja.
2: Bentveld en zo. Er zitten misschien ook nog wel kunst liefhebbers
1: Precies, anders dus niet zo vaak. Ik denk dat Bentveld en dergelijke best een hele leuke...
2: Dus dat leek me wel een goed idee. Ja.
1: Hey, en dan de hamvraag, hè. Wat kost dit?
2: Het kost een hele schappelijke prijs.
1: Ja.
2: Startersprijs, €27,50. En dat is dus inclusief een
1: het
2: glas wijn.
1: Bij Christy, hartstikke goed.
2: Ja. Wat nog leuk is om te vertellen, ik doe dus totaal 4 wandelingen. 2 per dag, 2 op zaterdag, 2 op zondag. De eerste begint om 12 uur, duurt ongeveer 2,5 uur. En dan de volgende start om 3 uur.
1: Mm-hmm.
2: En als ik veel buitenlands sprekende personen erbij zou hebben, dan wil ik de tweede tours allemaal in het Engels.
1: Dat is heel verstandig om te horen. Dus
2: maar dat hangt
1: ook
2: een beetje af van wie zich allemaal aanmeldt.
1: Ja, dus deze folders liggen ook bij de hotelkeurs van deze wereld.
2: Daar ben ik nog mee bezig. Maar het ligt op heel veel cafés in ieder geval.
1: Ja, heel belangrijk. Dus, hartstikke leuk.
2: Ja,
1: helemaal goed.
2: Ik wil zo breed mogelijk inzetten en kijken waar de interesse ligt. Het is ook een eerste keer, dus we moeten gewoon kijken hoe het, hoe het gaat
1: lopen. Heel spannend. Waar kunnen mensen zich opgeven? Want ik zie een e-mailadres staan, info. Nou, maar dat is
2: ze gaan naar mijn website, www.waterworks.earth.
1: Ja.
2: En dan naar het kopje...
1: info.
2: Nee, kunstwerk.
1: Kunstwerk. Dat zie
2: kunststreepje werk. Ja.
1: Oh, oké.
2: Dat vind je op mijn website.
1: Dus even naar de website en via de website kunnen ze zich dan opgeven wanneer ze meegaan doen.
2: En wat ook heel leuk is, dat de flyer staat ook in het begin van het boekje van de Zandvoortroute zelf.
1: Dus daar dat heeft is denk ik heel,
2: de Rotary voor gezorgd. Daar ben ik heel blij mee. Dat,
1: ja, nou, en met dank aan de Rotary weer.
0: Nou, het is,
1: die doen goede dingen.
2: Echt top hoor.
1: Ja,
0: mooi, absoluut. Mooi dat die samenwerking zo
1: is. Ja, nee, absoluut. Ja. Had je zelf nog een aanvulling, Laura, voordat we je gaan bedanken?
2: Nou ja, ik zit hier ook om wat te vertellen over de workshop die ik volgende week ga geven.
1: Dat is waar.
2: Vertel. Op 2 september in de avond geef ik een workshop in de bibliotheek.
1: Oké.
2: En wat we gaan doen is, we gaan ankermomentjes vastleggen op papier. Ja.
1: Oké.
2: Het is een initiatief van de bibliotheek, Café School en Sabrina Vermeulen.
1: Ja.
2: En het heet levenskunst.
1: Ja.
2: En nou ja, ik heb zelf best wel een interessante tijd achter de rug waarin heel veel wijzigde in mijn leven. Dus ik ben ander werk gaan doen, een relatie ging uit. Nou, weet je, dan is het allemaal best wel lekker om af en toe eventjes een rustpuntje te vinden.
1: Ja.
2: En hoe fijn is het nou als je voor jezelf weet hoe je jezelf het best kunt opladen?
1: Opladen, ja.
2: En dat je dat op papier gaat zetten, heb ik gedacht. Nou, en de mensen kunnen dat gaan doen. Dus,
1: misschien heb ik het niet gehoord in mijn enthousiasme van die workshop. Maar wanneer is die?
2: Dit is woensdag 2 september.
1: 2 september. Ja. Oh, dat is heel kort.
2: En je kunt je
1: dag
2: opgeven via... Ja, ik ben blij dat ik nog even
1: kon zeker,
2: komen.
1: Ja.
2: Opgeven via de bibliotheek.
1: Oké. Okay. Bibliotheek. En daar staat het ook aangekondigd. Ja. En zijn er al veel aanmeldingen?
2: Er zijn al een aantal aanmeldingen. Ja, een stuk of 5 volgens mij.
1: Okay. En het is van hoe laat tot hoe laat?
2: Het is... Ik meen van 19:30 tot 22:00. Het staat nu ook in de Zandvoortse Courant.
1: Heel goed. Okay. Nou, die dus, hebben we allemaal ontvangen als het goed is.
2: Precies.
1: Dus wat dat er gaat. Wat leuk.
2: Ja.
1: Wat leuk.
2: Dus ik ben volop bezig. Ja. Met allemaal mooie initiatieven.
1: Nou ja, je bent een bezig bijtje. Daar ken ik je goed genoeg voor. Ger, ik denk dat we genoeg weten.
0: Van Laura weten we alles.
1: Zeker. En nu maar hopen dat er heel veel enthousiaste Zandvoorters en Bentveldenaren en whatever, Haarlemmers uit het hele land, jouw wandelroute gaan
2: hartstikke leuk
1: deelnemen.
0: Ja, en naar de bibliotheek komen.
1: En naar de bibliotheek komen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, ik we gaan het even zien en beleven.
2: Oké, okay, ja, bedankt.
1: Laura, dankjewel.

0: Nou, weer een stukje mooie muziek.
1: Ja, dat is...
0: Oud Plugger kent dat natuurlijk.
1: Nou, dit is een modern werkje, hoor.
0: Ja, toch wel?
1: Ja, het is een modern werkje van...
2: Coldplay. Viva la Vida.
1: Viva la Vida is een hele grote hit geweest.
0: Dat is een mooi nummer.
2: Ik denk dat is een mooie verhaal, dat het past naar het verhaal van Laura.
0: Kijk.
1: Ja. Heel goed.
0: Onze nieuwe techniek is even, ja. Toch, hè, Stefan? Schoer?
1: Schoer? Ja,
0: schroer?
2: Schoer?
0: Schroer?
2: Schroer?
0: We hebben je helemaal maar in Nederland. Stefan, dus je doet het tot nu toe fantastisch. Dus,
2: ja, bedankt.
0: Voorlopig weer nog in dienst. Aangeschoven, Kobi Kraaienoord en Friso van Saassen. Friso is wereldkampioen CrossFit tot 18 jaar. Dat had je mij specifiek gevraagd om dat te melden.
3: Inderdaad.
0: Heel
3: inderdaad.
0: Goed. Nou, bij deze heb ik aan mijn verplichting voldaan. En ik heb aan het begin van de uitzending heb ik gezegd... Nou, dames, zet de camera aan. Ga je niet vragen om je shirt uit te trekken. Dat ga ik niet doen. Maar ik denk dat er heel veel vrouwelijke kandidaten zijn. Maar moet ze teleurstellen, hè? Want je hebt verkering.
3: Ja, inderdaad.
0: Wat jammer voor ze.
3: Ik heb een vriendin, helaas.
0: Ja. Nou, zet de camera maar weer uit. Dus
1: het leven is hard, jongen.
0: Het leven is keihard.
3: Natuurlijk niet, helaas. Ja. Maar...
0: Aanleiding dat we jou hebben uitgenodigd, de Friso's. Niet alleen het feit dat wij uiteraard... als Zandvoorters ook heel erg trots zijn op een Zandpoortse inwoner. Maar de aanleiding is dat jouw geliefde oma Kobi Kraaienoord hier in Zandvoort woont. En Kobi ken ik toevallig heel goed. Dus van het een kwam het ander. Toen zij mij trots de app stuurde van mijn kleinzoon is wereldkampioen. Nou, dat was het onderwerp waarvan ik tegen Ger zei. Dat gaan we in de uitzending halen.
3: Ja, heel gaaf. En sowieso, ik ben altijd heel vaak eigenlijk vanaf mijn jeugd af aan, elke zondag altijd bij oma eten in Zandvoort. Dat is altijd top. Ik denk dat die voeding me ook heeft tot toegeleid om inderdaad wereldkampioen te worden.
0: Kijk.
3: Ja, inderdaad.
0: Dus, kijk. En Kobi, pak eens even de microfoon, want ja, je wil natuurlijk heel weinig zeggen. Ik ken je als geen ander, maar ik ga je toch een vraag stellen. Hoe heb jij dat ervaren? Heb je meegeleefd met hem?
4: Ja,
0: ik
4: ben zeer trots op hem.
0: Daar kan ik me alles bij voorstellen.
4: Absoluut, absoluut. Dus, ik weet ook dat hij er heel hard voor gewerkt heeft, voor getraind heeft. En dan, als je dit resultaat hebt, dat is natuurlijk wel heel fijn.
0: Ja, dat is fantastisch.
4: Ja.
0: Want hoe oud was hij toen hij ermee begon? Hij gaat het zelf natuurlijk ook wel vertellen. Maar
4: nou,
0: jij vindt...
4: met deze, voor dit moment, dat heeft een jaar geduurd eigenlijk. Ja, daar is hij een jaar voor aan het trainen.
3: Ja, het was eigenlijk zo dat het serieus, inderdaad... Ik denk inderdaad, toen ik begonnen was, was inderdaad... toen ik 8 was, was ik begonnen met CrossFit zelf.
0: Ja.
3: Maar nog niet mega serieus. En toen vanaf eigenlijk 12 ongeveer, dacht ik... Ik wil echt wel 12, 13 ongeveer. Ik ga wat meer trainen. Toen had ik onverwachts het eerste wereldkampioenschap behaald. En daar was ik 6e geworden van de wereld. En toen dacht ik, ja... Nu wil ik doorpakken. En toen had ik een jaar genomen waarin ik eigenlijk een bouwjaar nam. Dus deed ik geen competities. En toen zijn we door gaan bouwen.
0: Is trainen.
3: Inderdaad, dat is inderdaad een trainingsjaar. Dus een bouwjaar waarin je eigenlijk... in plaats van dat je gaat pieken voor competities... neem je jezelf je tijd om goed je trainings serieus te nemen. En vanuit daar je competities het jaar daarna oppakt.
1: Leg eens uit, wat is CrossFit?
3: Het is een combinatie van eigenlijk alle verschillende soorten fitness. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn met zware gewichten, met dumbbells... Maar het houdt ook in dat we gymnastiek moeten kunnen. Rennen, roeien, dus op de roeimachine. Ook op de skimachine, we moeten kunnen fietsen. Ze hebben ook dit jaar toevallig een test gedaan met hoe ver kan je deze zandzak gooien. Om echt de atletische basis ook te testen. Dus het is een combinatie van alle aspecten die je eigenlijk kan bedenken bij fitness.
0: Mm-hmm.
3: Waarbij het enige wat we niet doen is dingen zoals balsporten.
1: Okay. En daar is een competitie in Amerika, wordt die gehouden. Daar ben jij naartoe gegaan. En daar zijn diverse onderdelen, heb ik begrepen.
3: Inderdaad, ja. Dus eigenlijk wat ze doen op de CrossFit Games, inderdaad. Dat is de officiële competitie vanuit CrossFit zelf. Er zijn ook een heleboel andere verschillende kleinere competities waarbij je daar inderdaad aan mee kan doen. Die kunnen CrossFit licensed worden, maar de officiële vanuit CrossFit zelf is de CrossFit Games.
0: Mm-hmm.
3: En eigenlijk wat ze daar hebben is verschillende events. En voor ons waren dat er dit jaar waren dat 6 events, dus 6 testen om echt te bepalen wie is nou echt de fitste tiener op aarde, als het ware. En bij de volwassenen dit jaar waren het er 20.
0: Oké.
1: En de volwassenen is een andere...
0: categorie leeftijd.
3: Ja, 18 tot 35 is het voor de volwassenen.
1: Oké.
0: En jij bent nu nog 17?
3: Ja.
0: En binnenkort 18? Wanneer is binnenkort?
3: 20 oktober wordt 20 18.
0: Oktober, 20 oktober, dit jaar.
3: 18,
0: heel goed, ja. Dus je hebt dan gaan we door.
3: Dan gaan we door naar kijk. Volwassenen.
1: Hé, hey, maar je bent naar Californië geweest. En hoe was het daar?
3: Ik moet zeggen, het was heel anders vergeleken met Nederland. Het was namelijk zo dat toen we daar waren, merkte je eigenlijk sowieso, het was een beetje acclimatiseren natuurlijk, want je hebt wel een beetje jetlag nog.
0: Ja.
3: En daarom waren we ook best wel vroeg van tevoren daar naartoe gegaan. Maar vooral het weer was wel echt heel anders. En ik denk ook dat van tevoren moest ik wat van de workouts testen, want die worden maar 2 weken van tevoren bekendgemaakt. En we zaten dus in een klein dorpje. Die zat ongeveer 6000 feet boven zeeniveau. Dus daar waren we eigenlijk inderdaad. Ik was mijn workout aan het doen. En ik dacht, ik heb nog nooit zoveel adem moeten halen tijdens, tijdens mijn workout. Voelt een stuk zwaarder. En ik denk dat dat ook zeker geholpen heeft om in die omstandigheden te trainen.
1: Ja, was je oma ook mee?
3: Mijn oma was helaas niet mee. Helaas niet mee. Nee, dat had heel leuk geweest.
1: Ja. En hoe lang ben je geweest daar?
3: We waren daar voor volgens mij ongeveer 20 dagen waren we daar. Okay. Dus van tevoren. We waren
0: en wie is we?
3: Ik, mijn moeder, mijn vader en mijn zusje waren daar.
0: Okay.
3: En later sloot ook mijn coach aan.
0: Okay.
3: En iemand van mijn sportschool, Johan.
0: Maar er waren niet een aantal van jouw sportschool die voor hetzelfde doel gingen. Jij was de uitverkorene om dat daar te gaan verdedigen.
3: Ja, inderdaad. Het ding is eigenlijk inderdaad met heel vaak met CrossFit. Is bij de volwassenen is het zo ongelooflijk competitief dat heel veel mensen vaak noem je trainen voor zichzelf. En er zijn een select aantal mensen die inderdaad trainen voor de top.
0: Mm-hmm.
3: We hebben ongeveer 300.000 verschillende atleten over de hele wereld. Dat zijn er volgens mij 700.000 met de mannen en de vrouwen.
0: Okay.
3: En dan reken ik nog steeds niet de categorieën mee. Het zullen er vast miljoenen zijn. Maar in principe houdt het dus in dat bij de tieners zijn we nog best wel, we zijn later toegevoegd.
0: Okay.
3: Dus wat het was ongeveer volgens mij 2021 was de tienerdivisie toegevoegd. En daarom zijn er maar een select aantal tieners inderdaad die echt voor dat doel gaan. Omdat het nog best wel een specifieke doelgroep is inderdaad.
0: En hoeveel hebben er totaal meegedaan? Hoeveel verschillende landen?
3: Vanuit hoeveel verschillende landen?
0: Ja.
3: Dat verschilt heel erg. We hebben namelijk 4 verschillende kwalificatiesfases. Maar op het WK zelf waren het volgens mij richting de 13 landen volgens mij.
0: Oké.
1: Okay. En hoe meten ze nou dat jij de fittest teen on earth bent?
3: Dus we hebben dus inderdaad, zoals ik aan het vertellen was, hebben we 6 evenementen. En in die 6 evenementen, die testen allerlei verschillende soorten dingen. Dus we hadden een gymnastiek evenement. We hadden ook een evenement waarbij je dus je endurance, uithoudingsvermogen werd echt getest. Je kracht werd getest. Maar ook, hoe noem je het, je gymnastiek onder vermoeidheid. En je kracht onder vermoeidheid. En ook power output. Dat was ook een hele belangrijke. Dus dan, hoeveel kracht kan jij leveren in een kort aantal tijd? Dus dat betekent dat er een evenement zou zijn wat ongeveer onder de, laten we zeggen, 4 minuten is.
0: Mm-hmm.
3: En dan kan je niet echt jezelf, zoals als je gaat hardlopen, dan kan je niet rustig aandoen. Dan moet je volledig hard gaan.
0: Nee.
3: Dus het zijn allemaal verschillende testen inderdaad. En daarmee meten ze eigenlijk de fittest teen on earth.
0: Okay. En had je in het begin het idee dat je dat wel zou kunnen gaan worden, die wereldkampioen? Of was het een total surprise? Of naarmate je aan de competitie meedeed, ging het al leven dat je dacht, nou, ik maak een hele goede kans. Hoe gaat dat?
3: Het was eigenlijk zo dat in de open, dus de eerste kwalificatiefase, was ik eigenlijk eerste na de tweede workouts. En toen na de derde workout was ik tweede. Toen in de kwartfinales was ik weer tweede. En toen in de halve finales, dus het kwalificatieproces voor het WK zelf.
0: Ja.
3: Daar was ik eerste geworden. Met ook best wel een goed verschil. Dus ik dacht, oké, dit kan wel iets worden volgens mij. En het was de hele tijd zo dat wanneer ik tweede werd, was het heel dichtbij. Dus dan wilde ik steeds meer en steeds meer. En op die competitievloer zelf was het eigenlijk zo, na het eerste evenement ging het al heel goed. En bij het tweede evenement stond ik al gedeeld eerste. En dat was echt heel heel
0: gedeeld gaaf. Eerste?
3: Ja, gedeeld eerste.
0: Okay.
3: Dus qua punten gedeeld eerste. Maar de eerste plek destijds had 1 evenement gewonnen. En dat zette hem net iets boven mij. En wat dus vanuit daar, na het derde evenement, dus op dag 2, het derde evenement, was het zo dat ik wel eerste stond met best wel een flink aantal punten. En vanuit daar dacht ik, ik moet gewoon vast blijven houden. En toen de vierde workout was het eigenlijk zo. Mijn coach zei, als je deze goed doet, dan is het eigenlijk al binnen. Dan gaan we gewoon, hoeven we alleen nog maar verdedigend voetbal te spelen. Dus dat was echt een hele gave ervaring. En dat ging ook echt heel goed. En al helemaal het laatste evenement, dat was echt een spannende.
0: Ja.
3: Dus ja, het was echt een hele coole ervaring ook, moet ik zeggen. En al helemaal om inderdaad die evenementen te kunnen doen zelf. Ja,
0: en dan te horen dat je wint, hè?
1: Ja, en dan heb je gewonnen en dan krijg je $100,000.
0: Ja.
1: Of niet?
3: Nou ja, het ding is zo inderdaad. Bij de volwassenen krijgen de mensen $400,000 vanuit CrossFit.
0: 400, Ger, we gaan trainen.
1: Goedemorgen.
3: Ja, ik voorzie in de toekomst.
0: Ja, ik ook.
1: Zeker.
3: Nee, ja, inderdaad. Bij de volwassenen 400.000. En dan tel ik nog niet eens de sponsordingen mee. Ik had net met mijn oma had ik het er toevallig over. Het echte geld zit inderdaad in de volwassenen als je echt in de top 60 van de wereld zit.
0: Ja.
3: Maar ik moet zeggen inderdaad dat bij de tieners, helaas, krijgen wij geen geld. Wel heel veel publiciteit.
0: Eer.
3: En eer, ja.
1: En wie betaalt dit allemaal dan?
3: We hebben vanuit CrossFit, of bedoel je de reis? Vanuit,
1: nou ja, de reis.
0: Ja, bijvoorbeeld, ja.
3: Inderdaad, de reis was eigenlijk vanuit crowdfunding. Dus die hebben we opgezet en we hebben met doel neergezet. Hadden wij een best wel een groot doel neergezet. En de kosten zijn echt grotendeels helemaal betaald kunnen worden. Voor de reis naar San Jose vooral.
0: Uit die crowdfunding.
3: Inderdaad, uit de crowdfunding. En vanuit CrossFit zelf. Elk jaar, zoals ik zei inderdaad. Alleen al bij de volwassenen hebben we 700.000. En dat zullen er waarschijnlijk miljoenen zijn. Mm-hmm. En die doen ieder jaar mee aan de opens. En dat is een kleine toegangs... tenminste, je koopt een soort toegangsticket. Waarbij je officieel je score kan meten. En dat is sowieso al een hele grote opbrengst. En vanuit daar financieren ze eigenlijk grotendeels van de competitie zelf. Dus dat is altijd wel heel mooi georganiseerd.
0: En de sponsoren staan nu natuurlijk in de rij.
3: Ja. Inderdaad, ja, inderdaad. Dus inderdaad, mijn manager zit op de bank.
0: Oh ja, ja. Ik ken zo'n manager, ja, die heb ik ook toevallig. Hij noemt zich geen manager, maar net iets anders. Hij is mijn spindokter, whatever. Kijk uit met hem, hij vraagt altijd geld.
3: Ja. Inderdaad, nee, ja. Dus inderdaad, ja, de sponsoren. De publiciteit was erg groot. Vanuit mijn agency zijn er eigenlijk een heleboel dingen geregeld. Waardoor er nu een heleboel aanbod binnenkomt. Waarbij
0: leuk,
3: ik denk,
0: man.
3: Wat moet ik nu weer doen?
0: Ja, ja.
3: Dus dat is wel helemaal belangrijk. En ik denk dat het grootste gedeelte is natuurlijk kijken wat bij jou past.
0: Ja.
1: Is het bekend dat CrossFit... Het hele fenomeen CrossFit?
3: Ja, eigenlijk, ik moet zeggen inderdaad in de laatste paar jaren... Het was heel, het had een hele grote piek opeens... En nu neemt het steeds ietsjes meer toe. Maar het is natuurlijk niet zo de initial hype die er was daarover. Mm-hmm. Dat is nu wel weer een beetje wat meer over. Maar binnenkort komen er wel wat grootste dingen. Dus ik denk dat het weer wel wat groots op kan pakken.
1: Ja.
3: Ik denk over de wereld heen, vooral in Amerika. En ook in de Scandinavische landen. Waar fitness best wel een groot ding is. Daarom bestaan er ook dingen zoals de Norwegian Method.
0: Ja.
3: Dat zijn dingen om je... fitness te testen in Scandinavische landen, in Amerika. En ik zou zeggen, in Europa blijft het ook nog steeds heel veel groeien. Daar is het echt wel een hele grote sport. Waarbij je merkt dat als je het aan iemand vraagt... dat eigenlijk vrijwel iedereen daar weet wat het is.
1: Ja, ja. Wat gaat 2027 voor jou worden?
3: Oeh, dat is een hele goede vraag.
0: Nou, heel veel eten bij oma natuurlijk.
3: Ja. Hopelijk wel. Ja, binnenkort natuurlijk ook weer met oma wat doen... naar de nieuwe bowlingbaan, dus dat wordt leuk.
0: Kijk. En gaat oma zelf ook bowlen? Oma?
4: Nou, dat ben ik wel van plan.
0: Kijk.
4: En ik ben er eigenlijk best wel goed in.
0: Ja, bescheidenheid kent komen kan hij nog.
3: Ja, ik wacht misschien wel de fitste die er op aarde zijn, maar oma is de beste bowler op aarde.
0: Kijk,
3: ja, dat kan gebeuren.
0: Goed zo.
3: Dus, maar ja, ik moet zeggen...
1: ga je winnen?
3: 2027?
1: Ja.
3: Het is voor de jongens echt heel lastig. Omdat eigenlijk...
1: Nee, maar dan zit je niet meer bij de jongens. Oh, zit je bij de volwassenen.
3: Ja, inderdaad. Bij de grote volwassenen is dat heel lastig om überhaupt te kwalificeren als 18-jarige.
1: Ja.
3: Omdat het verschil tussen de volwassenen is zo dat... Ze hebben 8 jaar meer trainingservaring. Dus ik kan tegen iemand gaan, als ik 18 ben, dan moet ik tegen iemand van 25. Die zit echt in zijn piek levensjaren.
0: Ja.
3: En bij de vrouwen merk je eigenlijk al dat die worden natuurlijk wat eerder volwassen. Die kunnen zich wat makkelijker kwalificeren voor inderdaad de volwassenen wanneer ze wat jonger zijn. Maar de jongste ooit is 19. Er is nog nooit iemand na zijn eerste jaar tieners gekwalificeerd naar de echt het volwassene WK.
1: Mm-hmm. Kijk. Daar komt Friso.
0: Jij is op je mint. Dat wordt Friso vast na. Ik voel hem aankomen.
3: Ja, volgend jaar wordt wel weer eigenlijk, omdat mijn doel is om de, tenminste, het klinkt momenteel best wel on. Tenminste, ik ben altijd een fan van een onrealistisch doel en dat waar te maken. En mijn
0: dat
3: doel
0: zeg
3: is
0: je om mooi. Volwassenen.
3: Ja, grote ambities. En ik denk ook dat voor mij is het doel om uiteindelijk de volwassenen categorie te winnen. En daarom denk ik dat 2027 is het beste voor mij om een bouwjaar weer te hebben. Om echt ervoor te zorgen dat ik voorbereid ben om tegen die grote volwassen sterke gasten te gaan.
0: En denk jij dat dit een hype is? Dat hele CrossFit? He, want de sportscholen die schieten natuurlijk als paddenstoelen uit de grond.
3: Inderdaad.
0: De nodige schandalen daaromheen natuurlijk ook altijd weer.
3: Zeker.
0: En straks is het afgelopen en dan heb jij natuurlijk een fantastische mooie tijd achter de rug. En ja, waar ik eigenlijk naartoe wil, zou je van je hobby je beroep willen maken?
3: Uiteindelijk is dat ook zeker het doel. Ik had het er net thuis ook eventjes over, weer met oma. Want eigenlijk ga ik dus wel een studie doen hierna. Ja. Zodat ik nog steeds wel een zekerheidsplan heb. Maar
0: ga je studeren?
3: Ik ga fysiotherapie doen.
0: Ja,
3: oké. Okay.
0: Dat wordt een logische keuze.
3: Inderdaad.
1: Dus. Hey, wanneer zijn de verkiezingen 2027?
3: De eerste kwalificaties zijn in februari van 2027.
1: Oké. Okay.
3: En in principe zou ik inderdaad hiervan mijn beroep willen maken. Dus dat is uiteindelijk de grote droom natuurlijk.
1: Ja. En jij gaat wereldkampioen worden.
3: Ja. Dat hoop ik wel.
1: Maar dan spreken we af dat je ook weer een keer hier komt.
3: 100%. En dat sluiten we nu af.
0: Denk eraan.
3: Dat komt 100% goed.
1: Heel goed, Friso.
0: Hey, Friso, hartstikke fijn dat je hier wilde zijn. Vanuit het Zandpoortse. Oma Kobi Kraaienoord. Nou, je straalt, dus dat is heel goed. Heel fijn dat jullie hier waren. En wat Gerald zei,
3: ja, volgend
0: jaar of dat jaar daarna ben je hier weer.
3: Ja, dit was echt geweldig. En heel erg bedankt voor de fijne ervaring, jongens.
1: Oké,
3: ja,
1: graag gedaan.
3: Ik zal hem zeker nog terugluisteren. Heel erg bedankt, jongens.
0: Hij is terug te luisteren.
3: Mooi zo.
0: Okay. Goed zo. Mooi weekend.
3: Mooi weekend.
1: En muziek.
3: En muziek.

0: Ja, dat is... we kennen hem allemaal, hè?
1: Ja. Ja. Maar ik kom nooit op de naam.
0: Nee?
1: Ik ben er
2: Shocking Blue. Shocking Blue. Blue, Mariska Veres.
0: Shocking Blue. Ja, ja, ja.
2: 70.
1: Ja.
0: Ja, dat is een hele grote hit geweest in Amerika.
1: Dat, ja, dat heb ik ook nog. Dat kan ik me wel
0: herinneren. Robbie van Leeuwen. Ik heb hem... ik ken hem wel. Of tenminste, ik heb hem gekend.
1: Ja.
0: En die... ja, die leefde eigenlijk van die ene hit.
1: Meen je niet?
0: Ja.
1: Kan je nagaan wat daarin omgaat.
0: En dit nummer is ook een keer gebruikt bij Venus van Gillette.
1: Oké.
0: Okay. Bij de scheermesjes. Okay. Jarenlang. Dus dan kan je daar... en hij spaarde oude auto's. En hij woonde in Luxemburg.
1: Ja, ja. Ja, belasting.
0: Robbie van Leeuwen, die heeft het geschreven in een kwartier, geloof ik.
1: Nou, Ger, helaas hebben we geen tijd meer, want als we naar de klok kijken...
0: Nee, Jaap Koper, dat hele verhaal over de wandschildering in de hal van de Arie Koper.
1: Dat schrijven we een weekje op.
0: Dat is zijn vader.
1: Ja. Oh, dat is zijn vader.
0: Ja, dat is zijn vader.
1: En vandaar de connectie.
0: Heel interessant item, maar daar gaan we volgende week later over.
1: Ja, de formule
0: is... Jaap, sorry, maar sommige dingen moeten even doorgedouwd worden.
1: Ja.
0: Dus het was een... nou, we hebben nog...
1: een paar minuutjes. Nou, volgende week zaterdag zijn wij er weer. Dan zal Ger er niet zijn, want die is dan naar Spanje. Dat doet hij heel goed. Wie er gepresenteerd is, Ben Zonneveld. Dus een aantal onderwerpen, waaronder andere de tol naar tol. Een evenement in het kader van Zandvoort 200. En as we speak ben ik Lana Lemmers, die die kar trekt, aan het vragen of zij volgende week in de uitzending zullen komen. En vast zijn er nog meer
0: helemaal gezellig onderwerpen. En de week erop ben ik er ook niet. Nee. Maar dan... misschien is het leuk dat jij dat met Carina doet.
1: Ja, dat gaan
0: als
1: we
0: Carina
1: bespreken.
0: Kan.
1: Dat gaan we eens bespreken. En anders
0: maar daar komen we.
1: Dat komt helemaal goed.
0: Komen we op terug. We gaan nog een plaat draaien.
1: En dan wensen we jullie alvast een heel goed weekend.
0: En straks luisteren naar Rob Harm.
1: Ja, zeker. Luisteren naar een leuk programma. Dus,
0: ja, Zandvoort op zaterdag. En,
1: Stefan, dankjewel voor de techniek.
2: Ja, ja. Graag gedaan.
0: Stefan, de eerste dag.
1: De eerste dag.
2: Ja,
1: de eerste
2: precies.
1: Officiële draaidag van
0: Stefan. Top gedaan, Stefan.
1: Bedankt. Dankjewel. Ger, goed weekend.
0: Jij ook, Rob. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Doei, doei. En muziek.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, Oud-Zandvoort.
3: You have an incoming transmission.
4: Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden.
5: Alle reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.
6: Fotootje, fotootje aan de wand. Wie drukt jou het digitaalste af in Kennemerland?
7: Foto Menno Gorter in Zandvoort maakt dit sprookje waar. Pixels, negatieve, dia's of oude foto's worden mooi en scherp afgedrukt en vergroot. Kijk voor de onbegrensde mogelijkheden op www.fotomennogorter.nl. De moraal van dit verhaal, analoog en digitaal, Menno kan het allemaal.
8: Holland Casino Zandvoort, nu een nog mooiere gelegenheid om uit te gaan. Herontdek het nieuwe stijlvolle interieur van Holland Casino Zandvoort. Met gevarieerd live entertainment, een modern restaurant en leuke themafeesten. Kom dus lekker loungen in het

0: gigant.
1: Tu m'as promis.
2: Dit weekend is CFM, Masters FM en de weekendhits knallen uit je radio. Dit zijn de Marlboro Masters, editie 12 op Masters.

Die vrouw is geboren om mijn leven te vergallen. Wat zeg ik, die is niet geboren, die is uitgevrongen uit een stuk schuurpapier. Ook een mazijkje. Nee, die jongens hebben het al zo vaak gezegd. Dan zeggen ze, oh Ed, waarom ga je niet bij de weg? En dan zeg ik, nee, ik ga niet scheiden. Ik weiger om die vrouw gelukkig te maken. Oh, ze hebben het er ook wel eens over, hoor. Laatst zei ze nog tegen me, ze zegt, Ed, zou je me nou missen als ik weg zag lopen? Zou je me dan missen? Ik zeg, alleen als je heel snel kan bukken. Ze tegen mij wel, ben je chagrijnig? Maar ik ben niet chagrijnig, ik kijk kritisch om me heen. Dat is heel wat anders. Ik heb er zelfs over nagedacht om dat te vermoorden. Ik denk, ik gooi er van het balkon af, dan ben ik er vanaf. En dan een emmer water erachteraan. En een spons en een zeem. Want je moet er wel over nadenken natuurlijk. Hè. En dan als de politie komt, heel hard gaan staan huilen. Dat lijkt me wel wat. Maar ja, het valt zo op met zo'n hijskraan, hè. Want zonder hijskraan lukt het niet om aan van het balkon af te dalen. Ja, ze is nogal fors. Ze is nogal zwaar. Wat zeg ik, die is zo zwaar, die moet ik elk jaar APK laten keuren. Die draagt geen sieraden, die draagt kentekenplaten, zo'n dik is. Ja. We gaan wel eens kleren met dat passie. Nou, het enige dat echt past, dat is het pas op jezelf. Ja. Vorig weekend, jongen, wij nou winkel in, winkel uit. Ik werd er helemaal gek van, winkel in, winkel uit. Op een gegeven moment lopen we over bij de Bijenkorf, lopen we links en rechts, winkel uit. Op een gegeven moment zegt ze tegen me, ze zegt, Ed, ze zegt, het raakt hier naar vis. Ik zeg, ja, dan moet je niet van die grote stappen nemen. Soms denk ik wel eens bij mijn eigen, was ik maar vrijgezel gebleven. Maar ja, weet je wat het is met een vrijgezel? Een vrijgezel heeft niemand om zijn problemen mee te delen. Aan de andere kant, waarom zou een vrijgezel problemen hebben? Nou, en voor de kookkunst had ik net zo goed vrijgezel kunnen blijven. Want die kan niet koken. Maar god, jongen, die kookt zo slecht zelfs de koekenpan op een maagsfeer. De enige die nog wel klaar kan maken in de keuken, dat ben ik zelf. Ja, het enige wat ik dan doe is nog koekjes bakken. Ik heb een heel oud recept van mijn opa. En dan maak ik al 25 jaar maak ik voor haar koekjes. En afgelopen december zijn ze met de kerst en zeggen, Ed, vertel nou eens, hoe maak je die koekjes? Ik zeg, dat zal ik jou laten zien. Dus ik haal zo'n stukje deeg uit de keuken en ik deed mijn t-shirt omhoog. Ik sla dat deegslaak tegen mijn navel om. Ik zeg, kijk, zo doe ik dat. En in dat bobbeltje duw ik dan een amandel. Ik zeg, en de volgende keer zal ik je laten zien hoe ik kerstkransjes maak. Ja.

de coolste verjaardag ooit meegemaakt. Coolste verjaardag ooit. Ik heb namelijk een buurjongen en die heet Mike. En jullie moeten even weten over Mike. Mike die heeft het syndroom van Down. En dat is een beetje anders. Met spanning. Maar zijn moeder die belde bij me aan. Ik zei, hey, luister, ik moest van Mike naar je toe komen en ik weet niet waarom. Maar elke keer als jij en Mike elkaar zien, hebben jullie de grootste lol. En dat is waar. Altijd als ik Mike zie, we plagen elkaar een beetje, is altijd gezellig. En ik zei, ik kom sowieso. Ze zei, ja, hij wordt 18 jaar, gaat het vieren en hij heeft ook een nieuwe hobby. Hij gaat een beetje DJ'en. Ik zei, ik ben er sowieso. Maar ik kom op zijn feestje en zijn hele klas was daar. Zijn hele klas. Dus iedereen daar had het syndroom. Behalve ik. Maar ik vond hem een beetje buitenbeentje. Ik vond hem niet helemaal op mijn gemak. En dat werd ook benadrukt, want op een gegeven moment ging Mike achter de draaitafel staan en zei hij... Oké, jongens, we gaan beginnen. Is iedereen down? Maar er werden ook verzoeknummers gedraaid. Niks is voor jullie. Get down. Get down. En ze hebben meezingers. Meezing. Ooh, let me lick you up and down. So you say... Maar weet je wat zo cool is? Het zijn hele pure, oprechte mensen. Daar kunnen wij met z'n allen nog wat van leren. Ze hebben namelijk geen filter. Want op een gegeven moment komt Mike's tante die komt binnen en die geeft hem een envelop. En Mike maakt die envelop open en hij zegt, 10 euro? Zo weinig? En ik hoor even van zijn klasgenootjes, dat is godverdomme weinig! Geen veel. Op een gegeven moment komt Mike van het toilet met zijn broek hier, toiletpapier hier. Ik zeg, Mike. Dat kan toch niet? Jawel, ik ben jarig. Ik wil ook mijn verjaardag zo vieren. Op een gegeven moment tikt Mike in de microfoon. Jongens, jongens. Ik ga even naar boven met Marijke. Even bas, bas, bas. Ben zo terug. Ik zeg, ja Mike, dan moet je in de microfoon doen, man. Maar trouwens, hoe zit dat? Kunnen jullie kinderen krijgen? Moet je altijd veilig doen? Toen zei hij, luister. Ik heb één chromosoom extra. Marijke heeft ook één chromosoom extra. Als wij kinderen krijgen... Die baby kan vliegen, vriend! Ik heb een topavond gehad. Ik was op een gegeven moment aan het praten met een van de klasgenootjes. Die zei, wat doe jij allemaal zo overdag? Wat doe je allemaal? Ik studeer nog, rechten. Oh, zo? Ja, wat ontzettend leuk, zeg. Ja. En, hoe lang doe je dat al? Nou, ik zit nu in mijn 9e jaar. Hè? Maar jij bent toch geen Mogol?

0: Ja!
1: Goeiedag!
0: Oh nee, je hebt.
1: Ik wil u attent maken op uw deurbel.
0: Huh?
1: Een zeer saaie bel, welke er in miljoenen zijn gefabriceerd.
0: Ja, dat...
1: Nee, dan kan ik u echt deze gloednieuwe digitale multitone station aanbieden. Voor weinig. U heeft keuze uit 250 geluiden.
0: Huh?
1: En wat ook ontzettend leuk is, is dat hij bijvoorbeeld met kerst een kerstliedje en met pa...
0: Rot op met je troep!
1: Voor slechts 1450 gulden is hij voor u. Zal ik hem dan maar monteren? Wat zegt u?
0: Ik zeg niks.
1: Oh, ik dacht dat u vroeg of ik trek in een kopje koffie had.
0: Ik zei rot op met je troep. Dag, hè?

0: ik zie hier eventjes een kleine omschrijving van Telefoonterreur. En ik vind hem in de omschrijving vind ik hem prachtig. Daar komt hij. Marcel van Aarsdonk uit Stampersgat.
1: Dat bestaat echt.
0: Belt met de gemeente Hilversum. De ontmoetingsplaats voor homo's, de Bosberg, die is hier echt langs de A27 hier bij Hilversum. Die gaat dicht namelijk. Ja. Dat is echt zo, hè?
1: Dat is echt zo, ja.
0: En jij ging als Marcel van Aarsdonk
1: uit Stampersgat, ging ik eens bellen met de gemeente wat daar aan de hand was. Want op 21 juli, over een goede week zeg maar, hebben wij ons speciale feestje daar in het bos. Met de club van gelijkgestemden.
0: Marcel van Aarsdonk
1: uit Stampersgat.
0: Stampersgat. Here we go.
2: Gemeente Hilversum, goedemiddag.
1: Dag mevrouw, goedemiddag met Van Aarsdonk, hallo. Ben ik bij u goed als ik iets wil weten over de Bosberg?
2: Nee, moment hoor.
1: Dank u.
3: En goedemiddag, dienst stadsontwikkeling.
1: Dag meneer, goedemiddag met Marcel van Aarsdonk, hallo.
3: Hallo.
1: Ik ben van de club CGH, Club Gelijkgestemde Hilversum. Ik hoop eerlijk gezegd wel dat u me kunt helpen, want het is juni en de zomer komt eraan. En dat is traditiegetrouw de tijd dat onze club erop uitgaat, op zoek naar nog meer gelijkgestemden. Om samen als het ware de zomer te vieren. En we hebben doorgaans op 21 juni ons grote openluchtfeest. Dat is de afgelopen jaren zeg maar min of meer uitgegroeid tot een redelijk omvang van niveau bij de Bosberg in Hilversum.
3: Ja.
1: Maar nou reed ik daar langs, onlangs, en dan zag ik dat die gesloten is.
3: De Bosberg heet het, zegt u.
1: Ja, ja.
3: En het is bij de afrit van A27?
1: Ja, ja, ja, die is dicht.
3: En dat is een terrein, ik kom zelf niet uit Hilversum namelijk.
1: Ja, dat is het terrein zeg maar voor wat wij dan noemen gelijkgestemden. En we zetten even de auto daar neer en dan gaan we even eventjes ontspannen, zal ik maar zeggen. In de ruimste zin van het woord. Maar dat ding is dicht. En wij hebben met onze club van gelijkgestemden, zeg maar, en we zetten ook wel doorgaans wat advertenties in onze clubblaadjes, een oproep voor 21 juni gedaan. Mm-hmm. Langs de dag doorgaans een droge dag, maar niet op de Bosberg, als u begrijpt wat ik bedoel, voor de gelijkgestemden. Mm-hmm. Nou is dat ding dicht.
3: Ja, dat is raar.
1: Van oudsher, zeg maar, was dat de plek waar wij onze ontmoetingen hielden. Mm-hmm. Uit binnen- en buitenland kwamen we doorgaans even samen daar voor een minuut of 10 en dan gingen wij weer verder, maar om even te kijken wat er in de broek zat, of er een beetje rek in zat, zal ik maar zeggen. Maar nu is dat ding dicht. A, hoe komt dat? B, hoe lang gaat dat nog duren? En C, kunnen wij daar op onze langste dag nog een plaatselijk regenbuitje organiseren?
3: Even denken, wie zou dat weten waarom dat gesloten is? Even een ogenblikje, dan ga ik even iemand proberen.
1: Ja, graag. Bedankt voor uw steun, hoor.
3: Ja, geen probleem. Meneer, bedankt voor het wachten.
1: Ja.
3: Ik ben er ondertussen achter gekomen. Dit is geen gemeentekwestie. Het is afgesloten door Rijkswaterstaat.
1: Ah.
3: Dan zult u dat met hun moeten opnemen, waarom het afgesloten is en of dat permanent is.
1: Ja, want dan moet het toch een beetje de spanning kwijt, zeg maar, op de langste dag van het jaar.
3: Ja, dat, ja goed, wellicht dat het op een andere plek zou moeten. Dat weet ik dan niet. Nee. Ik kan er ook niks over uitvinden.
1: U bent er zelf nooit geweest, de Bosberg?
3: Nee.
1: Nou, u klinkt heel aannemelijk, moet ik zeggen. U klinkt heel sympathiek.
3: Ja, ik ben ook erg behulpzaam.
1: Mag ik vragen, bent u ook van de afdeling gelijkgestemde? Als u
3: begrijpt, nee.
1: Nee,
3: niet. Ik heb er totaal geen problemen mee.
1: Nee.
3: Ik heb nergens problemen mee. Ik ben heel makkelijk wat dat betreft.
1: Ja.
3: Maar ik ben zelf wat dat betreft vrij traditioneel.
1: Kijk eens aan. Nou, ja, moet ook kunnen, zeg ik altijd, hè?
3: Ja, precies toch.
1: Maar ja, wij willen als anaal-generaals onder elkaar, zeg maar, op die langste dag toch eventjes de druk van de ketel spuiten, begrijpt u?
3: Ja, dat kan ik me ook voorstellen.
1: Ja. We komen zo met elkaar bijeen uit diverse landen ook, hè?
3: Dat is echt een internationale verzamelplek.
1: Ja, inderdaad. De Zweedse snorrenclub komt langs, de Duitse herders, baketjes uit Noord-Frankrijk en natuurlijk het groot geil hertogdom komt langs uit Luxemburg.
3: Dat klinkt wel heel gezellig in ieder geval.
1: Nou ja, kijk, u hoeft geen lid te zijn hoor, als u in de buurt bent op 21 juni.
3: Nou, ik denk het eerlijk gezegd niet.
1: Maar wel paraplu bij de hand hoor.
3: Nee, ik denk het eerlijk gezegd niet.
1: Nee?
3: Dat het wel voor mij is.
1: Er zijn er meer hoor, die gewoon met het kinder zit je achterop in de stationwagen wegrijden na 10 minuten.
3: Gewoon aapjes kijken, bij wijze van spreken.
1: En eventjes als het te heet wordt onder de voeten, even de broek op de knieën en gaan. 10 minuutjes.
3: Ik zit ondertussen het even op te zoeken.
1: Maar u bent geen beeldspleetatleet, begrijp ik.
3: Nee. Het is maar wel duidelijk dat u genoeg verschillende synoniemen ervoor
1: heeft. Ja, wij zeggen altijd welkom bij het gilde van de kringspiermusketier.
3: Ja, er zijn genoeg manieren om het te brengen natuurlijk.
1: Ja, ja, af en toe moeten we even de stoom afblazen, begrijpt u?
3: Ja, ik kan het me voorstellen.
1: De boel staat op knappen zo, langs de dag.
3: Maar ik zit nu te denken, ik weet eerlijk gezegd niet waar Rijkswaterstaat gevestigd is.
1: Ga ik zelf even zoeken. Bedankt voor de...
3: Veel succes.
1: Dank u wel. En mocht u in de buurt zijn, rond de langste dag, gewoon even tegen je vrouw zeggen, even een pakje sigaretten halen en even langskomen, gezellig. U heeft zo'n mooie stem.
3: In ieder geval bedankt voor de uitnodiging.
1: En niemand hoeft het te weten. U mag gewoon, als u wilt, ook anoniem komen, gewoon leren kap over uw hoofd, geen probleem.
3: Ja, natuurlijk. Maar het is wel, het is een kwestie van waar word je zelf gelukkig van.
1: Ja.
3: Ieder zijn ding, zal ik maar zeggen.
1: Bedankt.
3: Hey, een hele fijne dag.
1: Dank u wel.
3: Dag.

Christine daarentegen, godman of zo, die, dat werd ook verkwaterd tegen. Die liep op een gegeven moment alleen nog maar de hele dag over de uithoek te zeiken, weet je wel. Knettergek weer van zich. Ja, hoe kan ik deze jurk nou sexier maken? Ik zei, joh, geef hem aan je zus. En een veelgehoorde klacht was dat ik nooit eens een compliment maakte. Ik zeg, nou vooruit, voor een dikke schreeuw lelijk, transpireer je verdomd weinig.

Bent u ook wel eens op uw smoel gevallen? Gebruik dan Plakkie Wonderpleisters van Plakkie. Eerst ontsmetten met Plakkie Wondcleaner van Plakkie. De jodium die niet bijt. En daarna de Plakkie Wonderpleisters van Plakkie voorzichtig op de wond aanbrengen. Hier! Plakkie is een onderdeel van de spekvet drooghisterijketen.

Maar van één soort schiep je er maar één. Dat waren wij. Van ons schiep je alleen Adam. En Adam vroeg toen om Eva. Ik wil maar zeggen, dat was dus niet Gods idee. Dus wat was zijn oorspronkelijke plan met Adam? Stel dat die gast om een hond had gevraagd, dan waren we een lul geweest. Maar Adam zei gelukkig na 3 weken, God, ik verveel me de pleuris hier. En de afval staat er al 3 weken. Ik zei, God, hier heb je Eva, die kan het allebei. Nou, prima. Dan had je Adam en Eva in het paradijs. Ze zei, God, één klein dingetje, lieve schatten, één klein dingetje. Zou je met je pisvingertjes van die appel willen afblijven? Ja, ik heb dit namelijk allemaal voor jullie gemaakt, hè? Een vette tuin op het zuiden. Ja, geen buren, niks. Dus het enige wat jij moet doen, is niet die appel eten. Oké? Zelfs als er een slang tegen je begint te praten, doorlopen en met een kiwi vreten. Ja. Eva, ik heb het ook tegen jou. Eva, attentie. Ja, oké, ik werd het anders gezegd. Als je het wel doet, moet je kleren aan. Wat zal Eva toen gedacht hebben, zeg? Winkelen!

die bent. Nog zoiets. Luister mensen, ik hou van muziek. Daar gaat het niet om. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar ik hou van mooie muziek. Met gevoel gespeeld door muzici die hun instrument meester zijn en bereid zijn daar moeite voor te doen. Daar hou ik van. Muziek troost mij als ik het moeilijk heb. En ik had het moeilijk die dag. Ik ben nog heel goed. Ik loop door de stad. Ik zie een poster hangen. Josti, band. Ik wist niet wat het was, maar ik dacht, band, muziek. Was ik aan toe. Ik was toe om getroost te worden door mooie muziek. Ik ga daarheen. Ik betaal verdomme nog geld voor een kaartje. Ik zit daar in die zaal. Dat tuig begint te spelen. Kut muziek. Ongeïnspireerde bagger. Dat had niets met muziek maken te maken. Muziek maken doe je met je hart. En dat is niet met je tongetje bek. Terwijl het op een telefoon staat te hengsten. Je zal een componist zijn, weet je wel. Gezwoegd hebben op een mooie melodie. En dan gaan die mafketels, want dat zijn het. Die maken het kapot. En waarom? Waarom? Omdat ze lui zijn. Te lui om te repeteren wat elke muzikant moet. Maar nee hoor, ik ben wel goed. Alles wat ik doe is toch wel leuk. Ja, met zo'n instelling blijf je zwakzinnig. Vind gek. En zo gek zijn ze niet hoor. Oh, nee. Nee, want de hele dag is het van... En dan is die laatste verzorger weg. En dan tegen elkaar... Zeg, ik heb die gozer helemaal ondergekwijld. En dat is...

Als vrouwen een verhaal vertellen, dan gebeurt er ook iets. Daar snappen mannen geen fuck van. Als vrouwen een verhaal vertellen, dan kan de pointe van hun verhaal, dat waar ze naartoe vertellen, dat kan zijn een gevoel wat ze hebben. Dat is genoeg. Dat is voor mannen is dat niet te bevatten, jongen. Dit is bijvoorbeeld een aannemelijk scenario. Dit is een geloofwaardige situatie. Stel, een vrouw is in haar keuken een verhaal aan het vertellen aan de keukentafel. Aan twee mensen. Aan een man en aan een vrouw. Zit ze een verhaal te vertellen. En zij is aan het oreren, jongen. Oh, ik was op vakantie in Nicaragua met Robert. En op een gegeven moment stond ik bovenop een houten toren. En toen kwam er een dubbeldekkerbus die helemaal in de fik stond. Die kwam recht op onze toren afrijden. En bovenop die toren, waar wij ook stonden op dat niveau, liepen allemaal vleesetende ponies met hif rond. Nou, jongen, en op een gegeven moment, Robert, die komt zo naast mij staan. Die slaat zo zijn arm omheen. Die keek me recht in mijn ogen aan. Nou, toen voelde ik me zo gelukkig. En die vrouw die zit te luisteren, die zegt op een gegeven moment, oh, wat fijn. En die man die zit te luisteren, die zegt op een gegeven moment, en toen! Met die dubbeldekkerbus die in de fik stond, man! Wat? Oh ja, die zwaaide af en die reed in de meer. Was toen gedoofd. Wat? En die pony stond met de hif! Oh ja, die bleek uiteindelijk bang voor ons te wijveren. Dat zullen we net zien. De godverdomme 34 minuten van mijn leven naar zitten luisteren! Wat een kutverhaal!

rijdt tegenwoordig ook in zo'n auto met 4-0 op de motorkap. Maar de laatste was ik in een fuik gereden en afijn komt zo'n vrouwelijke agent op me af met zo'n theemuts op de kanus. Ze zegt, hebben wij gedronken, meneer? Ik zeg, nou, niet dat ik me kan herinneren. Dus, maar ben jij misschien die griet die Klaas op zit te vingeren op een feestje? Ze zegt, waarom beledigt u een ambtenaar in functie? Ik zeg, nou, omdat ik straal besopen ben. Wat is jouw excuus? Ze zegt, bent u de bestuurder van deze auto? Ik zeg, nou, wat denk je zelf, joh? Het is dan misschien een automaat, maar moet nog wel steeds aanwezig zijn, hè? Nou, zegt ze, op gek als u staan wij na de hele avond te wachten. Ik zeg, ja, sorry, ik ben hier toch zo hard mogelijk naartoe komen rijden. Dus, Nou, zegt ze, dat hebben we gezien, hoor. We hebben u even verderop geklokt, hè, met 186 kilometer per uur. Ik zeg, nou, dat kan nooit kloppen, want ik zit er net krap een half uur in. Dus, of ik drugs in de auto had, ik zeg, nee, sorry, compleet uitverkocht. Heeft u toevallig een strafblad? Ik zeg, nou, ik wist niet dat ik dat nodig had. Nou, laat dan maar even uw rijbewijs zien. Ik zeg, joh, dat heb je net 2 weken geleden ingetrokken. Denk je dat ik het na meteen al kan laten zien? Nou, zegt ze, een ander idee dan misschien? Ik zeg, waarover? Nou goed, of ik dan wilde meewerken aan een kleine alcoholtest. Ik zeg, nou, mij best, maar ik weet niet zo snel een café in de buurt. Nee, zegt ze, zo te ruiken, heb u behoorlijk wat gedronken? Ik zeg, oh ja, nou schrijf maar op, 15 bier, want champagne kan je toch niet spelen. Hè? Ondertussen had zo'n andere pet, die had zo'n zak uit mijn kofferbak gehaald. Hij zegt, wat zit erin, meneer? Ik zeg, dat, alles konijnenvoer. Nou, zegt hij, dat is hash, hoor. Dat vreten konijnen niet, hè. Ik zeg, oh, vreten ze dat niet? Nou ja, als ze maar weten dat ze niks anders krijgen. Hè? Dus toen zegt het wijf nog van, u heeft het recht om te zwijgen, want alles dat u zegt kan tegen u gebruikt worden. Ik zeg, Tieten.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.

uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan. En wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie

en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan normaal gesproken wel hebben met oud-Hollandse muziek. Muziek uit de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Een reisje terug in de tijd. En de muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld op Kort Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. Alleen vandaag een speciale uitzending naar het hele weekend. Speciale uitzendingen, want het is Formule 1 weekend in Zandvoort. En in heel Nederland natuurlijk, maar hier in Zandvoort gebeurt het allemaal. Het is gisteren allemaal voor start gegaan. Nou ja, alhoewel, het is eigenlijk heel eerlijk gezegd allemaal al begonnen op 20 juli. Toen zijn ze begonnen met de opbouw van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix, zoals die zo mooi heet. En die wordt hier in Zandvoort gehouden dit jaar. De last lap, oftewel de laatste keer in Nederland. Wat betreft de officiële race, en daarna wordt die alleen nog maar gebruikt voor reserve races. Het is mascotte circuit Zandvoort. Staat bekend als een echt old school circuit met snelle, gloeiende en uitdagende bochten. Gevormd door de natuurlijke duinen en met een circuitlengte van pak een beet 4,3 kilometer is het een van de kortere circuits van, op de kalender van de Formule 1. Bijna nergens anders racecoureurs zo vaak aan de racefans voorbij. Daarom is het ook zo leuk. En het hele weekend hier in Zandvoort groot feest. En officieel is het al gisteren begonnen. Gisteren is het allemaal volgelopen. Nou ja, het was al eerder, want sommige mensen die hadden iets van, je mag niet met de auto komen, dus kom ik gewoon wat eerder. Was van de week al eventjes op

We beginnen met de Pasadena Dream Band. Ja, je hebt toch denk ik wel een van de leukste plaatjes gemaakt voor de latere tijden in Nederland. Ja, hey, ga je mee naar Zandvoort aan de Zee? Is toch wel bekende klanken. En u hoort hem nu in de Grand Prix radioversie met Olaf Mol die er doorheen dendert. De Pasadena Dream Band met Zandvoort. Ik zeg een hele goede middag. Speciale uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort, moeten we officieel zeggen. Luister maar, muziek. En zometeen ook de eerste trein naar Zandvoort.

0: Zandvoort aan de zee. We nemen broodjes en koffie mee. Oh, het is zo'n zaligheid als je van de duinen glijdt in Zandvoort aan de zee. Ikke. Schau mal, Heinrich, da ist das Meer. Ich war hier früher, mal mit Gewehr. Es ist ein Stückje Heimat hier, hoch das Glas mit deutsches Bier. Es lebe Zandvoort an das Meer. Sieht wieder schön aus hier. Ach, mein hier, sieh da, wo ist das Hotel Germania? Bitte? Hotel Germania!
1: Oh, Germania. Ja, das kann ich Ihnen wel even quick sagen. Dan gaan ze daar de trap af. En dan slaan ze linksom. Dan laven ze rechtuit. Dan laven ze er bovenop.
0: Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Alles weer schön in Holland.
1: Ja, vinden ze.
0: Ja, sehr. Alles weer genau wie früher.
1: Ja. Ze kunnen weer aanvangen wenn ze willen. Maar dan müssen ze wel van tevoren even aufklingelen.
0: Bitte?
1: Ja, aufbellen, opbullen. Opballen.
0: Ach, telefonieren meinen Sie?
1: Ja, telefonieren.
0: Aber warum dan?
1: Nou, de vorige keer lagen we nog in bed.
0: Ach so, ja, aber sei Vorsicht.
1: Ja?
0: Ja. Es geht wieder los.
1: Zou je denken? Ze zit nog zo muur van de vorige keer.
0: Nein, aber sie sind toch niet kwaas, hè? Bitte?
1: Kwaas.
0: Kwaas? Was heißt kwaas?
1: Nou, bes, bas, bos, bus.
0: Böse!
1: Ja, böse.
0: Nein, wir sind nie böse!
1: Nee, zei wel tegen elkaar.
0: Maar mochten ze nou eventueel wel böse zijn, dan denken ze immer maar aan dat Hollandische lied van de heile holle houten de muus maar rein. Maar ik zal ihnen bewijzen dat ik niet böse ben.
1: Hou zo.
0: Hier heb je fiets terug.
2: Ja, dat was muziek van Louis Davids met Zandvoort aan das Meer. Want ja, ook de Duitsers zijn van de partij in Zandvoort. Die zijn al jaren partij in Zandvoort. Dat is toch een van de toeristenstromen in Zandvoort die erg belangrijk is voor de badplaats. En het is natuurlijk gewoon super druk. Het is gezellig. De Grand Prix Formule 1 van Nederland is gisteren begonnen. De Grand Prix van Nederland, ook wel de Heineken Grote Prijs van Nederland en Formule 1, Heineken Dutch Grand Prix genoemd, is een race uit de Formule 1 die tussen 1952 en 1985 30 maal gehouden werd. En de laatste twee jaar waren in 1948 en 1949 waren er twee Grand Prix verreden als Grand Prix van Zandvoort, maar dit was nog geen officiële Formule 1. In de jaren 50 en 51 waren het wel Formule 1 race, maar die behoren niet bij de officiële Formule 1 kampioenschap. Die pas in 1950 begon. Na ook een afwezigheid van 35 jaar zou de race in 2020 terugkeren naar het circuit van Zandvoort. Maar in het kader van de maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis in Nederland werd het uitgesteld tot 2021. Toen hadden we onze eerste race weer terug in Nederland na 35 jaar. Nou ja, eigenlijk na 36 jaar dan. En ja, en dit jaar zal deze reeks worden afgesloten. En daarna komt de Grand Prix voorlopig niet meer terug in Nederland. In het laatste jaar wordt de 36e Formule 1 race verreden. En zal het tevens een sprint verreden worden. Dus een bol vol programma ga ik je straks meer over vertellen. En natuurlijk de muziek, daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Een hoop muziek over Zandvoort, een hoop gezellige muziek. Dick Doorn komt eraan, Letty de Jong, we gaan naar Zandvoort. En een nieuw plaatje zomer in Zandvoort. U hoort het allemaal hier, gezelligheid. Kent geen tijd hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort.

0: CFM Zandvoort, lokale omroeper uit de badplaats Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Vandaag een aangepaste uitzending aangezien het Formule 1 weekend is. Het laatste weekend dat we de Formule 1 in Zandvoort mogen verwelkomen. De allerlaatste Dutch Grand Prix. Grand Prix, zoals het zo mooi heet. Het belooft een onvergetelijk raceweekend te worden. En dat is van 21, dat was gisteren, tot en met 23 augustus... wordt het afgesloten na 5 jaar Formule 1 geschiedenis in Zandvoort. Dat wordt natuurlijk een knaller, of het is al een knaller eigenlijk. De officiële race morgenmiddag om 3 uur. Het is vandaag zaterdag. Dit is geen herhaling. Dit is semi-live, noem het maar zo. En dit jaar ook de allereerste F1 sprint in eigen land. 3 dagen vol ongekend race-spectakel, entertainment gegarandeerd. Ja, en dan moet je gewoon live bij zijn. Maar ik weet niet of je kaarten hebt kunnen bemachtigen, want het was uitverkocht. Vrijdag, daar kon je nog kaarten voor krijgen. Maar zaterdag en zondag was gewoon al maanden uitverkocht. En als je dan kijkt naar de prijs, dan schrik je. Ik hoorde zelfs dat er een bus over het circuit heen rijdt. En een rondje over het circuit met een bus. Ik geloof een open bus, ouderwetse bus. Van de Grand Prix. Van het circuit Zandvoort zelf natuurlijk. En een rondje over het circuit en daarna lekker eten. En het kost per persoon maar, ik geloof, iets van 10.040 euro. Ja, het circuit wil toch nog eventjes goed uitpakken en een beetje geld binnenhalen. Want het schijnt dat er niet zoveel geld wordt verdiend, zeggen ze. Dus ik vraag het me af, maar niet genoeg om het allemaal door te laten gaan. Dus maar in ieder geval groot feest in Zandvoort. En wist je trouwens, de maximum snelheid op het circuit van Zandvoort is 305 kilometer per uur. Nou, ik heb het nog nooit gereden, maar het lijkt me behoorlijk wat. Het circuit is 4,3 kilometer lang en heeft 14 bochten. Dus, wij wisten dat al natuurlijk. Maar de mensen die niet uit Zandvoort komen, die hebben iets van, oh, dat wist ik allemaal niet. Maar muziek, daar gaan we mee door. Plaatje toepasselijk voor dit programma, als we de officiële kanaal aanhouden zoals u van ons gewend bent. Het is Zandvoort nummer 2. Louis David is nu op de radio.
1: Ik

dan voor zich vol zoete poëzie. Als een paar ligt het aan de zee. De bananen schillen, werkelijk een idylle. En de zwemsters uit de Rue de Vrij. Opgestroopte kousjes en kousjes extra fijn. Kijk hoe democratisch.

0: Nederlandse muziek. Dit is Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort.
1: Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En dit alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

was muziek van André van Duin met Als de zon schijnt. En daarvoor de sfeermakers en gebroeders Rossig met Zandvoort aan de zee. En het is feestweekend, speciale uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. En we hebben vandaag strakjes vanaf 2 uur Rob Harms met Zandvoort op zaterdag. En dan gaan ze alles vertellen over het circuit. En daar waarschijnlijk ook live zijn ze op het circuit aanwezig. En vandaag was onder andere vrije training was vrijdag. Sprintkwalificatie ook, vrije training. F1 Academy was gisteren allemaal. En Afrojack waren er sneller. Flemming, Kraantje Papi, Snolleke Bollekes. En zondag de F1 Drive Parade. En de race zelf om 3 uur. F1 Academy, Porsche Mobiel 1 Supercup Race 2. Pre-race show, inclusief Nederlands volkslied. Martin Garrix is er, Davina Michelle en Dirty Daddies zijn allemaal aanwezig. En vandaag is er ook een F1 Sprint kwalificatie. Voor morgen, kwalificatie F1 Academy. F1 Academy Race 1, kwalificatie 2. Porsche Mobiel 1 Supercup. Porsche Mobiel 1 Supercup Race 1. Yves Berendsen is aanwezig met zijn band. De jeugd van tegenwoordig, Fuenta. La Fuenta moet ik zeggen. En Acta en de Munich, ze zijn allemaal vandaag aanwezig op het circuit van Zandvoort. En misschien jij ook. En voor de rest, honderdduizenden mensen. Want Zandvoort is overvol, maar overgezellig. En als je geen kaartje bemachtigt, zeker. Het is in Zandvoort in het dorp gezellig. Op de boulevard en op het strand is het gewoon echt overal feest. En je hoort ook muziek hier op de radio. En af en toe schakelen we over naar het circuit. En wij hebben gewoon lekkere muziek. André van Duin nog een keertje met een zomer medley. Luister maar.

0: Ja, dat waren vrolijke klanken van Django Wagner met Het is weer weekend. En daarvoor André Hazes met Zomer. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit badplaats Zandvoort. Een uurtje is kort. Vandaag een aangepaste uitzending. Vandaag geen muziek gebruikt van Cor Draaier, die normaal gesproken de muziek voor ons samenstelt. Vandaag een beetje een aangepaste uitzending. Ik wens je zo meteen heel veel plezier met Rob Harms, met Zandvoort op zaterdag. En ik ben er volgende week weer gewoon in de herhaling op zaterdag. En op zondag natuurlijk met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Ik wens u een heel fijn weekend. Geniet van de races, als u ervan houdt. Geniet van de muziek bij de lokale omroep CFM Zandvoort. En als u er niet bij kunt zijn, dan kunt u natuurlijk gewoon meegenieten op de radio van hoe het ruilt en zeilt in Zandvoort. En dat kan ook gewoon bekeken worden, hè, op televisie. Televisie kan je het allemaal live meemaken. CFM Zandvoort. Nog even muziek.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Butsja. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones en het is niet bekend op of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de 4 zonder het zilver en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de 4 zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. Dit.

0: Zandvoort, een hele goede middag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer. En wie zijn we? Nou, dat ben ik zelf met Benno Veugen.
1: Ja, Rob,
0: ja, ja, wacht even. Ja, waarom hoor ik je niet? Oh, je zit op vier.
2: Ik zit op vier.
0: Jij zit op vier.
2: Nou ja, kan ook gebeuren. Ik begin gewoon opnieuw.
0: Rob zei hallo.
2: Hallo Robert.
0: Hallo. Ja, goedemiddag.
2: Tot vijf uur natuurlijk weer een redelijk vol programma met wat mutaties. Zoals Randall Lawson, die zit in Oostenrijk, Red Bull Ring.
0: Zeker.
2: Ik moest even nadenken. Maar hij gaat zelf racen. Dus hij heeft afgezegd voor vanmiddag. Maar daarvoor in de plaats hebben we natuurlijk weer allerlei andere zaken. En in het eerste uur, dan gaan we praten met Adrie Siebeling. Want volgende week zondag, 6 september, dan is er namelijk de Amsterdam City Swing. Zwemmen is het in de Amsterdamse grachten. Nou, persoonlijk moet ik daar niet aan denken, maar Adrie die is heel stoer en die gaat eraan beginnen. En het grappige is, Rob, dat deze Amsterdam City Swim wordt uitgezonden op de televisie van oktober tot en met december. Bij verschillende omroepen zelfs.
0: Echt de landelijke omroepen?
2: Ja, de landelijke SBS en de hele colerenzooi.
0: Ah, helemaal
2: en,
0: goed.
2: Daar kan je dat allemaal wel terugzien en allemaal verschillende insteken en benaderingen van deze problematiek. Maar wij vandaag hebben het erover. Wij kijken niet achteraf, maar wij kijken vooruit.
0: Zeker weten.
2: Dat is eigenlijk wel belangrijker.
0: Nou, en mensen willen ook met een bootje varen voor een rondje rem. Oh. Maar dat gaat vandaag en morgen niet door.
2: Gaat ook niet door.
0: Nee, nou, dat is afgezegd vanwege een beetje harde wind, hè? Zeg
2: ja.
0: Maar.
2: Nou ja. Het moet toch hard waaien? Wil je een beetje vooruitkomen met een zeilboot?
0: Ja, met zwemmen heb je daar niet zoveel last van, denk ik. Alhoewel, met de golfslag.
2: Ja, laten we het daar ook eens maar eens over vragen aan Adrie zo. Maar goed, dat is in dit uur alles over ALS en over het zwemmen in de Amsterdamse grachten. En eerst maar eens een moppie muziek, denk ik.
0: Zeker weten. Nou, een van jouw favoriete platen ga ik gewoon even draaien.
2: Oh ja.
0: De single van Duran Duran uit de jaren 80 en de Wild Boys.

0: Ja, en als dan de plaat bijna afgelopen is, zeg ik altijd tegen Benno, we gaan erin. Maar ik bedoel, dit keer niet het water, hoor.
1: Dus, nee, niet het water.
0: Nee, dat je daar niet van schrikt, dat hoeft niet.
1: Ja.
0: Dus dat laten we andere mensen over. Hoor je zo meteen veel meer over. De Wild Boys was dit van Duran Duran. Ja. Want we hebben te gast hier in de studio.
1: Ja, Adrie Siebeling is te gast. En zij, met haar gaan wij praten over de Amsterdam City Swim. Swim, ik dacht dat een beetje raar. Volgende week zondag, 6 september, vindt het allemaal plaats in Hartje Amsterdam. Adrie, welkom in onze uitzending. Ja, leg even uit, waarom Amsterdam City Swim? Wat gaan jullie doen?
2: Hey, dankjewel, Benno, voor je uitnodiging dat ik ruimte krijg om wat te vertellen over ALS. Wat gaan we doen? We gaan 2 kilometer zwemmen door de Amsterdamse grachten om zoveel mogelijk geld op te halen voor de dodelijke spierziekte ALS.
1: Ja. Laten we even bij die ALS blijven. Waar staat ALS eigenlijk voor?
2: Amyotrofische lateraal sclerose.
1: Oh.
2: Dat is een moeilijk woord,
1: ja.
2: Maar het is een spierziekte wat langzamerhand of wat je spieren verzwakt, verlamt.
1: En hoe komt dat?

0: niet meer, omdat de zenuwen die de spieren prikkels geven, dat die zijn aangedaan en dat daardoor de spierfunctie wegvalt.
1: Ja, ja, precies. Tot uiteindelijk de ademhalingsspieren, kan je dat zo zeggen, ademhalingsspieren ook niet meer functioneren.
0: Klopt, ja. Dat is eigenlijk het laatste moment dat de ademhaling het niet meer doet. Ja. En voor die tijd is het vaak zo dat mensen al longontstekingen gaan krijgen en uiteindelijk houdt de ademhaling ermee op.
1: Dus heel veel complicaties.
0: Zeker,
1: ja. Ja, ja, ja. Nou, dat is niet niks. Heb je enig idee om hoeveel mensen het gaat per jaar?
0: Nee, die cijfers heb ik niet paraat.
1: Hmm. Nou, ik had er gelezen iets van 4 op de 100.000 of 4, 5 op de 100.000 mensen die deze ziekte jaarlijks of die diagnose krijgen. Want het schijnt toch wel redelijk lastig te zijn om deze diagnose te stellen.
0: Dat weet ik niet.
1: Oh.
0: Het is zo dat ik voor de derde keer meedoe. De eerste keer dat ik meedeed, hadden wij een collega die de ziekte had en inmiddels niet meer leeft. Later bleek een schoolvriend van mij ook ALS te hebben, of een vorm van ALS. Dat heet PSMA.
1: Oké. Okay.
0: Die had al een tijdje last van zijn arm, ging naar de fysiotherapie en uiteindelijk kwam hij bij een neuroloog terecht. Er werd een scan gemaakt en toen was eigenlijk, na die scan, was het meteen duidelijk van dat hij ALS PSMA had.
1: Oh ja, dus je hebt ALS en daar nog varianten in.
0: Daar heb je varianten in.
1: Ja.
0: Tussen aanhalingstekens de normale, de meest bekende ALS.
1: Ja, ja.
0: Daarbij is het zo dat je gemiddeld nog 5 jaar te leven hebt na de diagnose. En bij de andere diagnoses, die leven gemiddeld wat langer. De PSMA, die de vriend van mij had, die inmiddels ook is overleden afgelopen juni. Daarbij heb je gemiddeld nog 7 jaar te leven na het stellen van de diagnose.
1: Ja, ja. Nou, het is allemaal vrij heftig. En deze City Swim, wie organiseert dat?
0: De Stichting ALS.
1: Nederland.
0: Ja, ja, dat is een Nederlandse organisatie en die timmeren behoorlijk aan de weg. En ja, zij zijn eigenlijk, net als ik, heel erg gemotiveerd om geld in te zamelen om een behandeling van deze ziekte uit te vinden,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Dat is na al die jaren nog niet gelukt, begrijp ik?
0: Dat is na al die jaren nog niet gelukt. Het is echt heel erg triest.
1: Ja.
0: Ik ben zelf verpleegkundige. Ik heb met heel veel ziektes te maken. Ook in de oncologie-sferen. Maar eigenlijk is het zo, als je bij een arts komt en je blijkt dus kanker te hebben, dan is het altijd wel zo van, we gaan chemo proberen, we gaan bestraling proberen. Allerlei behandelingen worden voorgelegd,
1: ja,
0: in de hoop dat het aanslaat. Dus je hebt een strohalm om je aan vast te grijpen. Bij ALS is het zo dat er meteen duidelijk wordt gezegd, je hebt dit, de gemiddelde levensduur is nog zo lang en we hebben geen behandeling voor je.
1: Dus ga maar naar huis.
0: Nou, er wordt eigenlijk vrij snel al met je besproken of dat je op het moment dat je het krijgt, of dat je ook gereanimeerd zou willen worden op het moment dat je hart er bijvoorbeeld mee stopt. Of dat complicaties, wat ik al zei, hè, de ademhalingsspieren gaan minder functioneren. Of dat bijvoorbeeld longontstekingen, of dat je nog wilde die behandeld,
1: ja,
0: worden.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Dus er wordt geen enkel perspectief geboden. En er wordt vrij snel gesproken over, ja, als het slecht een beetje gaat, wil je dan nog wel door?
1: Ja, ja. Ik stel voorop om even naar muziek te gaan, dan praten we zo verder.
2: Oké, doen wij.

0: En ook de nieuwe muziek vergeten we zeker niet te draaien hier op de zaterdagmiddag. Alex Parker hoorde je met Sun in Your Eyes. Nou, we hebben het over toch wel een heel erg onderwerp, als ik het zomaar moet zeggen.
1: Ja, zeker.
0: ALS, want je zou het maar krijgen. En 100.000 mensen, heb jij het over, of nee?
1: Nee, 4 op de...
0: 4 op de 100.000. Ja, dat vind ik behoorlijk veel trouwens.
1: Ja, nou ja, het is toch een redelijk kleine groep mensen. En omdat het zo'n kleine groep is, wordt er eigenlijk weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan. En Adrie, ik heb begrepen dat juist ALS Nederland zich daar sterk voor wil maken. Die, waar jij en, je, en al die andere mensen voor gaan zwemmen, dat is eigenlijk voor dat wetenschappelijk onderzoek.
2: Dat klopt, ja. Het is zo dat de Stichting ALS probeert zoveel mogelijk geld in te zamelen om onderzoek te doen naar ALS en naar de behandeling voor ALS. Maar daarnaast ondersteunen zij ook ALS-patiënten.
1: Okay.
2: Die ALS hebben. Wat ik weet, dat is dat mijn vriend, die inmiddels is overleden, via de Stichting ALS een auto had geleased. Een rolstoelauto. Tegen gereduceerd tarief. En als hij dan maar een chauffeur had, kon zijn stoel in de auto en kon hij gaan en staan waar hij wilde. Dus dat zijn ook dingen die de Stichting ALS doet. Het ondersteunen van de ALS-patiënten.
1: Ja.
2: Maar het is eigenlijk eerst in het leven geroepen, nog steeds, voor onderzoek naar deze ziekte, waarvoor nog steeds geen behandeling bekend is.
1: Ja. En de mensen worden niet helemaal aan een lot overgelaten. Dus je hebt ook ALS-teams die uit allerlei disciplines bestaan om deze mensen dan ook hierin te begeleiden. Dat is zoals inderdaad fysiotherapie natuurlijk. Want ja, er komt er wel veel op je af, denk ik, als je ALS hebt.
2: Er komt heel veel op je af. En ja, het is een ziekte waarin je weet dat je inderdaad therapieën kan ondergaan. Fysiotherapie noem jij. En ja, dat is eigenlijk om proberen die aftakelingen van die spieren zoveel mogelijk tegen te gaan.
1: Ja.
2: Maar je weet eigenlijk al dat dat geen behandeling is.
1: Ja. Dat ze nooit al achter die oorzaak gekomen zijn. Dat is toch wel heel bijzonder eigenlijk. Want de medische wetenschap is toch wel behoorlijk knap. Jij hebt natuurlijk in die loop der jaren als verpleegkundige toch heel veel ontwikkelingen gezien op allerlei gebieden in de medische wetenschappen.
2: Nou, dat is inderdaad wel heel triest in dit geval van ALS. Want in de loop der jaren maakt de medische wetenschap hele grote sprongen,
1: ja,
2: op het gebied van andere ziektes.
1: Ja.
2: Alleen, hier wil het gewoon niet vlotten.
1: En heb je enig idee, een beetje koffiedik kijken, van waar ligt dit dan?
2: Nee, ik kan daar niks over zeggen. Het is niet dat er geen onderzoek gedaan wordt. En het is niet dat men niet probeert dan wel de oorzaak of een behandeling te achterhalen. Er wordt ook wel een en ander geprobeerd. Maar echt, het ei van Columbus is niet uitgevonden.
1: Nee, nee. Want ALS Nederland heeft inmiddels toch al, alle evenementen die ze hebben georganiseerd, toch vele miljoenen al hierin gepompt.
2: Heel veel.
1: Ja.
2: Nee,
1: ja.
2: Heel veel. Want Amsterdam City Swim is niet het enige wat ze doen. En er wordt ook niet alleen in Amsterdam, maar ook op andere plaatsen wordt er gezwommen voor ALS.
1: Oh.
2: Zij organiseren ook wandeltochten. Ik was afgelopen juli bij de Vierdaagse in Nijmegen, zag ik ook mensen lopen voor de Stichting ALS. Dus ja, er wordt heel veel gedaan om geld in te zamelen en te kijken om het onderzoek te ondersteunen.
1: Ja, ja, ja. Oké, nou, wij gaan even naar muziek, want dan moet ik het weer gaan presenteren.
0: Ja?
1: Dus ik ben benieuwd wat voor weer het zelf gaat worden.
0: Oké, nou, dat gaan we zo meteen horen. Vanwege het weer is trouwens wel Rondje Rem van vandaag afgelast. Maar de feestavond, het jubileum van de Zandvoortse Zeilvereniging, 60 jaar, van harte gefeliciteerd. Het feest gaat gewoon door, Endless Summer.

0: Ja, dat rondje rem is altijd een heel mooi evenement. Elk jaar georganiseerd door de watersportvereniging hier in Zandvoort. En het zou extra feestelijk worden vanwege het 60-jarig bestaan. Maar helaas, vanwege te harde wind gaat dat feest niet door. Maar blijft die harde wind zo? We horen van Benno in het weerbericht uiteraard.
1: Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.
0: Ja, wat is het terecht, Benno, dat het rondje rem is afgelast?
2: Nou ja, je vraagt het aan mij.
0: Ja.
2: En persoonlijk vind ik het een beetje onzin allemaal. Een windkrachtje 60 moet je toch wel kunnen hebben met een beetje zeilboot.
0: Tuurlijk.
2: Maar mensen gaan geloof ik toch ook op surfborden of zo.
0: Ja, ook dat hè. Ja, dat is nieuw bijgekomen.
2: Ja,
0: dus,
2: precies. Misschien is het daar te hard voor. Nou ja, wat doet het weer in Zandvoort momenteel? We hebben gezien, gemeten, dat het bij de Wim Gertenbach College, die wij graag aanhalen, is het momenteel 47 graden.
0: 47?
2: 47.
0: Jeetje.
2: Dus het is een beetje warm. En verder, in de rest van Zandvoort is het momenteel 21 graden. 25% kans op zon. En eind van de middag gaat het een beetje regen. Vanavond misschien een slag onweer met de nacht erbij. En morgenochtend staan we weer fris op met 1,4 mm aan regen. En 10% kans op zon. Dus de rest van de week hebben ze het met erg makkelijk gemaakt. Want de temperatuur maximaal blijft tussen de 20 en 21 graden. Minimaal tussen de 16 en 17 graden. En we hebben elke dag kans op zon met een uitschieter op maandag. Nou, daar kunnen we waarschijnlijk niet aan ontlopen. 100% kans op 22 mm water aanstaande maandag. Dus ik zou zeggen, timmer je voordeur dicht, want dit gaat hem echt wel worden. Een kleine zonvloed in Zandvoort en nou in de rest van Nederland ook hoor.
0: Ja, maar bij het Wim Gertenbach College blijft het lekker warm natuurlijk.
2: Ja, daarom.
0: Hè?
2: Dus met z'n allen naar Wim Gertenbach College.
0: Zeker weten, ja. En wat voor weer en wat voor temperatuur is lekker voor bij het zwemmen?
2: Ja, dat, Adrie, vertel eens. Waar hoop je eigenlijk op? Op wat voor temperatuur dat het water is?
3: Nou, ik hoop op een watertemperatuur van tussen de 20 en de 24 graden.
2: Ja, ja. En de wind? We hadden het net over harde wind. En voor die rondje rem. En die denken een hoge golfslag. Heb je dat eigenlijk wel in de Amsterdamse grachten?
3: Nou, een hoge golfslag niet. Maar je merkt wel duidelijk dat je een soort van golfslag of mee of tegen hebt.
2: Ja, ja.
3: Dat heb je sowieso.
2: Heb je er wel een beetje de colère in natuurlijk. Als je,
3: ik ben in april begonnen te zwemmen in het zwembad De Vossen in Heerlegom. Dus een 50 meter bad.
2: Ja.
3: Toen was het ook best wel koud. Maar in een zwembad is het anders zwemmen dan in het buitenwater. En ik ben nu 2 maanden ben ik aan het zwemmen in het Wet bij Overveen. Om buiten te zwemmen. Daar ervaring in op te doen. En dan merk je al dat het anders zwemmen is.
2: Hmm.
3: En dat je ook merkt dat er meer stroming of golfslag is naarmate er wind is. Dus dat is anders zwemmen.
2: Ja, ja, ja.
3: En dan hoop je inderdaad van heb je de golfslag mee of tegen? Dat weet je natuurlijk nooit.
2: Stroming?
3: De stroming, ja. Het is stroming. Hè. Het is geen golfslag. Dat heb je inderdaad, dat heb je in zee.
2: Ja.
3: Maar wat heel grappig is, ik heb vanmorgen nog gezwommen. 2 kilometer. In het zwembad. En toen kwam er een hoosbui. En het was eigenlijk wel een unieke ervaring. Ik dacht, wat grappig. Zwemmen is een van de weinige buitensporten wat helemaal niet vervelend is als het regent.
2: Nee, inderdaad.
0: Nat ben je toch, hè?
3: Nat ben je toch?
2: Ja.
3: Dat maakt gewoon niet uit. En het is ook wel leuk, al dat gespetter waar je dan... Ja, is het een soort van bubbel? Is het in het water en het spettert om je heen?
2: Ja.
3: Is eigenlijk ook een hele unieke ervaring.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Maar voor Amsterdam City Swim heb ik het liefst toch een mooie dag.
2: Ja, tuurlijk.
3: De eerste keer dat ik het heb gedaan, toen was het een beetje bewolkt. Dat ging wel. De tweede keer heb ik er echt meer van genoten. De eerste keer ging ik met een groep van collega's. Het waren allemaal jonge mensen die ook het water in en die zwommen hard.
2: Hmm.
3: En ik moest zeilen bijzetten om ze bij te houden. En dat heb ik toen gehaald. De tweede keer dacht ik van, weet je wat? Ik ga nu in mijn eentje, tenminste met 3000 andere mensen. Maar ik ga gewoon op mijn eigen tempo zwemmen. En ik heb lekker genoten. Het was heerlijk weer. Het is een unieke ervaring. Je ligt in de grachten. Je kijkt om je heen. Je ziet alleen maar prachtige grachtenpanden.
2: Ja, oh, je ging een beetje om je heen kijken. Op
3: ik
2: dat
3: ging een beetje om je heen kijken. Enorm leuk. Heel veel mensen die je aanmoedigen langs de kant.
2: Ja.
3: Grachtenpandjes bekijken. Uiteindelijk dan zwem je de Amstel op. Zwem je langs de Pageren. Natuurlijk ook eigenlijk uniek, hè, om dat zo te doen. En verder zo de Nieuwe Herengracht op. En uiteindelijk steek je het ei over langs die, die boot die daar ligt. En dan...
2: Naar de marinehaven. Hè?
3: Ga je naar de marinehaven op Kattenburg. En daar ga je uit het water.
2: Ja, ja, ja. Nou, we praten zo verder. Dit was het weer.
0: Zeker, ja. Dankjewel. Dank jullie wel. En zometeen gaan we verder zwemmen. Maar eerst Beyoncé.

0: betere van Beyoncé. Heel veel mooie platen gemaakt, maar deze springt er toch wel bovenuit. Love on Top hoorde je zo op de zaterdagmiddag bij ZFM. En Benno en ik hebben in het eerste uur van dit programma te gast Adi Ziemeling. En zij is van de stichting ALS.
1: Nou, dat is ze niet, maar nou, ze zwemt mee hoor.
0: Ze zwemt mee.
1: En het motto van de Amsterdam City Swim is zwem mee voor ALS. Nou, dat gaat zondag 6 september dan ook gebeuren. Adrie, we hebben het net even over gehad, het weer waarin je zwemt. Nou, dat is tussen de 20 en 24 graden, dat vind jij dan een mooi temperatuurtje. Maar ja, dat is het. Is dat het watertemperatuur of de buitentemperatuur? Wat bedoel je met dat getal?
2: De buitentemperatuur zou ik liefst inderdaad rond 25 graden hebben. De watertemperatuur 20 plus, dat zou heel mooi zijn. Maar met Amsterdam City Swim gaat dat niet lukken.
1: Oh, waarom niet?
2: Omdat mensen zeggen soms van, goh, ga je zwemmen in die smerige grachten?
1: Nou ja, dat zeiden wij ook al natuurlijk. Dat, als je daaraan denkt, aan die Amsterdamse grachten, dan denk je van, gatsie dikkie.
2: De Amsterdamse grachten zijn de laatste jaren wel echt een stuk schoner geworden, omdat er geen enkele riolering meer op uitkomt. Mm. Ook niet van de woonboten. En het is zo dat Waternet, de week voor Amsterdam City Swim, gaan zij de grachten tussen aanhalingstekens een soort van doorspoelen. Ze laten water in vanuit het IJsselmeer en er weer uit, zodat er relatief schoon water in die grachten is. Men zegt dat dat zwemwaterkwaliteit evenaart. Mm. Maar dat houdt wel in dat de de temperatuur lager is. Want het water vanuit het IJsselmeer is erg koud.
1: Ja, het is een stuk dieper daar natuurlijk.
2: Ja, dus het is koud water. Dus de buitenwatertemperatuur is nu zo'n beetje rond de 20 graden. Het is erg warm geweest natuurlijk. Maar ik verwacht dat de temperatuur 16, 17 graden is, de watertemperatuur. En daarom is het wel belangrijk dat je een wetsuit draagt.
1: Ja.
2: Want ik zelf zwem schoolslag. En dat betekent dat ik die 2 kilometer in 5 kwartier, 1 uur en 1 kwartier zwem. En dan kan je toch onderkoeld raken.
1: Ja, ondanks dat je in beweging bent?
2: Je kan sowieso, ja. Ik heb afgelopen maand geleden, toen was het warm, hè?
1: Ja.
2: Heb ik gezwommen in het wet. En de temperatuur was daar 23 graden.
1: Ja.
2: En ik kwam thuis, heb even snel gedoucht. En toen dacht ik van, ik wil thee, ik wil warme chocomel, ik wil. En ik lag later in mijn bed en toen dacht ik, ik ga een dekbed pakken.
1: Ja,
2: ik heb het koud. En dat,
1: dus die kou was eigenlijk helemaal je lichaam binnengedrongen.
2: Ja, ja, dat was toch een vorm van, denk ik, onderkoeling. Ja, want ik heb het gewoon eigenlijk de hele nacht koud gehad.
1: Oh, jeetje. Ja. Dat is mogelijk, hè?
2: Daarom ben ik ook later gaan zwemmen in een wetsuit. Ook om te oefenen, want zwemmen met een wetsuit aan is ook weer anders zwemmen dan in gewoon een badpak.
1: Ja,
2: maar
1: hoe anders?
2: Je ligt anders in het water.
1: Meer draagvlak.
2: Meer draagvlak, inderdaad. Dat is het. En, als
1: dan
2: je
1: zwemt het wel makkelijker, toch?
2: Het zwemt makkelijker. Zeker als je boskrol zwemt. Maar ik zwem schoolslag. En wat ik wil, dat is mijn hoofd boven water houden, omdat ik geen water binnen wil krijgen.
1: Ja, logisch.
2: En qua conditie, dat trainen, dat valt wel mee. Maar wat je moet trainen, dat zijn je nekspieren. Want je krijgt pijn in je nek en je krijgt pijn in je schouders. En zeker als je een wetsuit aan hebt, lig je wat meer op, drijvend op het water. En dat komt dan nog meer op je nek en je schouders aan.
1: Okay.
2: Ja, dus ook dat moet je dan weer een aantal keren gedaan hebben. Ja, wil je lichaam daar niet meer zoveel moeite mee hebben.
1: Ja. En nu doe je het eigenlijk al een aantal jaren met tussenposes. Merk je het, dat het verandert? Is het zwaarder geworden voor je? Je wordt natuurlijk met alle respect ook een dagje ouder. Dus,
2: daar heb je wel een punt. Ik merk wel niet echt dat het zwaarder is geworden. Maar ik merk eigenlijk wel dat ik over het algemeen, als ik gezwommen heb, daarna meer moe ben.
1: Hmm. Nou ja, dat is niet
2: dat
1: zo erg.
2: Dat ik iets meer tijd nodig heb om bij te trekken in mijn beleving dan andere jaren.
1: En probeer je dat je lichaam nog te ondersteunen middels voedingssupplementen? In deze training eigenlijk al?
2: Nou, wat ik doe, dat is ik probeer in ieder geval zo gezond mogelijk te eten. Wat extra eiwitten. Dat is wat ik eiwitrijk voeding, maar niet echt supplementen. Nee.
1: Nee, oké. We gaan even naar muziek en dan gaan we weer verder praten.
0: Ja, ik heb even gekeken naar de watertemperatuur in de grachten.
1: Oké.
0: Die is, ja, vandaag is die 19,6 graden.
1: Nou, dat scheelt.
0: Dus dat is, ja, best, goed, dat is best wel aardig.
1: Er moet dus komende week dat water van het IJsselmeer nog doorheen. Dus dan zal je wel inderdaad, Adrie zegt, die 16, 17 graden.
0: Nou, gisteren was 19,5. Dus, ja. Nou ja.
1: Dat is wel grappig trouwens. Ja, je begint erover, maar het zeewater is veel warmer. De Noordzee is nog nooit zo warm geweest als nu. Ik geloof dat het op 24 graden staat.
0: Oh, lekker. Ja, ja, zeker lekker.
2: Ja.
1: Maar goed, we hebben vanmiddag nog een verhaal over zeehonden. En zo lekker is die Noordzee niet om in te zwemmen. Net.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: En Maarten van der Weijden, die had natuurlijk ook een flinke afstand gezwommen.
1: Ja.
0: Doet hij ook mee voor jullie nog aan ALS? Dat weet je waarschijnlijk niet.
2: Nee, dat weet ik niet of hij daar.
0: Dat zou voor hem peulenschil zijn natuurlijk. Ja, dat lacht hij om.
2: Ja, precies. Voor hem is dat appeltje ijs, denk ik.
1: Ja.
0: Dus, en andere bekende Nederlanders?
2: In het verleden heeft koningin Maxima meegedaan en een van de prinsessen. Maar ik weet niet of dat er dit keer iemand van het Koninklijk Huis meedoet. Meestal hoor je dat achteraf.
0: Maar oké, ja, voor de veiligheid ook.
1: Ja, juist. Een schuilnaampje.
0: Zeker, ja. Hoe heet Willem-Alexander met de Elfsteden? Ja, precies.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Met de Elfsteden, toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Dus als je die naam in één keer op de deelnemerslijst tegenkomt, dan weet je wel hoe laat
1: mevrouw van Buren.
0: Ja, ja, ja, zo is het. Nou, zo meteen praten we verder met Adi inderdaad over de Amsterdam Swimming.
2: City, hoe heet dat? City Swim.
0: City Swim. Die volgende week daar in Amsterdam is voor het goede doel.

0: week de Amsterdam City Swim. En wij gaan hier het hele uur mee vullen met Adrie die zelf meedoet.
1: Ja.
0: Dus niet van de stichting zelf, maar zelf zwemster. En ja, ik begrijp trouwens uit de website dat het uitverkocht is voor particulieren. Dus dat ze niet meer mee kunnen doen. Klopt dat?
2: Nee, dat klopt. Als ik het wel heb, is er ruimte voor 3000 deelnemers. En voor particulieren is het al een aantal weken uitverkocht.
0: Zo snel, want per 18 augustus was de inschrijving. Dus dat is best rap gegaan dan met de kaarten.
1: Ja.
2: Nou, ik heb zelf medio juni ingeschreven. Dus het is, kijk, de kaartverkoop, dat is een ander iets. Je kan inschrijven als deelnemer van Amsterdam City Swim. En de kaartverkoop, dat is voor mensen die komen aanmoedigen. Die mogen dan op het evenemententerrein, op het marineterrein, waar een evenement is. Daar is muziek, er staan food trucks, daar is een soort van feest. Tussen aanhalingstekens. En daar wordt ook bekendgemaakt wat de uiteindelijke opbrengst is.
1: Jij had al een getal, hè? Wat het tot nu toe is. Ik hoorde je net wat roepen.
2: 1.900.000 nog wat, noemde ik net.
1: Beter een beetje mazzel halen ze 2 miljoen op.
2: Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja. Ja.
0: Weet je ook wat verleden jaar opgehaald is?
2: Ik heb dat niet paraat. Maar ik
0: dus of
2: nog
0: het meer of minder is? Meestal meer, hè? Dat hopen we in ieder geval
2: dat
0: ook.
2: Dat hopen we in ieder geval wel. En wat ik wel wil zeggen, kijk, want je hebt het over de kaartverkoop. Dat evenement eromheen, dat wordt betaald door degene die deelnemen, de inschrijving. En een kaartverkoop eromheen. Dat gaat dus niet van het geld af wat de mensen doneren.
1: Ja.
2: Dat gaat echt naar de stichting. En op dat evenemententerrein is een soort van feest. Waar ik zei van, ja, tussen aanhalingstekens.
1: Ja.
2: Maar het is ook altijd voor mij een soort kippenvel sfeer. Omdat je daar mensen spreekt, alle keren eigenlijk van, zeg, oh, doe jij ook mee? Ja, waarom doe jij mee? Vorige keer stonden er twee jonge jongens en die zeiden, ja, ik heb nooit zo ver gezwommen, maar ik ga het nu gewoon doen met mijn vriend. En nou, dat lijkt me wel wat, ik kan het vast wel. En ik zeg, maar waarom doe je dat dan? En dan wordt er gezegd, ja, mijn vader is 4 maanden geleden overleden aan ALS. En ik tref heel veel mensen die zeggen, ik heb een vriend overleden aan ALS. Ik heb een collega overleden aan ALS. Het is zelfs zo dat er soort van teams zijn die iemand op een vlot meenemen. Er zit iemand op een zetel.
1: Oh ja.
2: Op een vlot en die trekken zij voort, die 2 kilometer. En het, dat is dan een dierbare van hun die zelf ALS heeft.
0: Jee.
1: Ja, dat lijkt me wel een hele opgave.
2: En ja, en ook waar je binnenkomt op Kattenburg, daar is een soort helling, daar loop je dan naar boven. En dan links en rechts op de kade zitten heel veel mensen in een rolstoel. En die mensen hebben allemaal ALS.
1: Ja. Je had het net over doneren. We kunnen eigenlijk, Adrie Siebeling, kunnen we jouw donaties geven. Er is een website.
2: Ja, dat zou heel fijn zijn. Ik heb daar een QR-code voor, maar op de radio heb je daar helemaal niks aan.
1: We kunnen het even voor de camera houden, maar dat werkt ook niet.
2: Nee,
1: maar het is een beetje een ingewikkelde website, hè?
2: Ja, nou, het zeg ik heb een link, ik heb een QR-code. Maar als je naar Amsterdam City Swim gaat, amsterdamcityswim.nl, dan klik je aan Wavemaker. En als je dan mijn naam intikt, Adrie Siebeling, dan kom je op de site waar je mij kan doneren.
1: Ja.
2: En ja, het is voor mij natuurlijk heel erg leuk om een mooi bedrag op te halen. Maar uiteindelijk, als je doneert op de site van Amsterdam City Swim,
1: ja, is het ook goed.
2: Dan is het ook goed, want daar komt het allemaal terecht.
1: Ja, precies. Nou, Adrie, heb je er zin in?
2: Ik heb zeker zin in.
1: Je bent getraind.
2: Ik ben.
1: Je bent sterk.
2: Ja. Ja, ik heb inmiddels mijn 2 kilometer al diverse keren gezwommen. Ook in het buitenwater. Dus ik kan het.
1: Ja, ja, nou ja, precies. Scheelt het eigenlijk dat je nu voor de 3de keer gaat?
2: Nou, je weet wel wat je te wachten staat. Het is wat bekender.
1: Ja, ja, ja, dat lijkt mij ook wel.
2: Ik heb het al 2 keer eerder gedaan. Toen lukte het ook. Ik ben nu wel wat ouder, maar nou, ik kan het gewoon. En ik heb het in het wet heb ik mijn rondjes gezwommen. Ik heb afgelopen week heb ik zelfs 2,5 kilometer gezwommen. Dus het zou moeten lukken.
1: Eitje.
2: Ja.
1: Nou, lekker genieten tijdens het zwemmen. Van alle mooie panden in Amsterdam.
2: Ja.
1: En Nou, veel succes en dankjewel voor je komst naar de studio.
2: Oké, jullie ook, dankjewel.
0: Graag gedaan. En wij gaan alweer naar het nieuws, Benno.
1: Ja.
0: En als ze dadelijk zijn we er uiteraard met u twee ook daarin heel veel wat we te melden hebben. Want Jaap Koper was van de week op pad.
1: Ja.
0: En die heeft hele mooie wandschilderingen gezien daar bij de Arie Koper flat in Nieuw-Noord.
1: Oh, ik denk, hij heeft ze zelf gemaakt. Maar,
0: ja, dat had zomaar gekund. Had wel mooi geweest natuurlijk. Ja. Maar dat heeft hij wel uit handen gegeven. Lijkt me ook wel verstandiger hoor. Dus alles daarover, dat horen in het volgende uur van Zandvoort op zaterdag. Graag tot zometeen.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlak bij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. Dit.

0: Lekker, het is even na 3 uur. Welkom terug, Zandvoort op zaterdag. Eerste uur hadden we het over de Amsterdam Swim. City Swim, waarom vergeet ik nou steeds die naam?
1: Ja.
0: Maar in ieder geval inderdaad wat volgende week gaat plaatsvinden. Voor het goede doel, de stichting ALS.
1: Precies.
0: Het tweede uur, wat hebben we daarin, Benno?
1: Nou ja, Jaap Koper, laat ik het maar. Ik kan het in twee woorden samenvatten.
0: Jaap Koper en Jaap Koper waarschijnlijk.
1: Ja. Jaap, nee, Jaap.
0: Ja, Jaap was afgelopen week aanwezig bij de Arie Koper flat. En dat is inderdaad, die flat is genoemd naar zijn vader.
1: Ja, precies.
0: Want die was penningmeester bij de woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht.
1: Ja.
0: En uiteindelijk, ja, omdat hij dat zo goed gedaan heeft en jaren daarbij trokken medewerker was, heeft hij een flat naar hem vernoemd gekregen. En in die flat heb je dan zo'n gang. Hè? Meestal zijn dat saaie gangen woningbouwverenigingen. En dan denk je, ja, wat moet je ermee? Tegenwoordig wordt dat opgefleurd met wandschilderingen.
1: Wel heel leuk
0: en
1: voor...
0: ook dat geldt inderdaad voor de Arie Koper flat.
1: Ja, precies. En wel heel leuk voor de inwoners van Nieuw-Noord. Wat toch een wijk waarvan altijd wordt gezegd van... nou ja, dat kan eigenlijk kwalitatief wel een stukje beter.
0: Zeker weten. En het knapt er ook echt van op.
1: Precies, precies. Ik heb nog even een klein bericht, Rob. Dat is, we hadden het net over 6 september, maar dit gaat over 5 september. Dan is het namelijk Open Voedselbossendag. Hoe ziet een voedselbos eruit? Wat kun je er oogsten? En kan voedselproductie samengaan met meer ruimte voor natuur? Nou, dat kan je allemaal horen, de antwoorden daarop, op zaterdag 5 september. Dat de voedselbossen verspreid over Noord-Holland hun deuren tijdens de landelijke Open Voedseldag gaan openen.
0: En juist goed is voor de natuur.
1: Ja, en dat is inderdaad wel heel... Ik ga dat hele bericht niet voorlezen, maar je kan dus meedoen aan rondleidingen. Je kan een boompje planten blijkbaar en producten proeven. En dat is natuurlijk heel lekker. En kennis maken met de mensen achter deze bossen. Voor de meer informatie, boeren... Boer en buur met natuur. Oh ja, boer en buur met een met natuur.nl/openvoedselbossendag. En het eerste, de beste voedselbos in onze regio is aan de in Spaarndam. Houtrak Noordweg 10 in Spaarndam. Daar gaat het in onze regio plaatsvinden. Diverse voedselbossen zijn rondom Amsterdam en ook eentje in Castricum. Dat is het.
0: Ja, Spaarndam is ook een hele mooie plek daarvoor.
1: Zeker, en het is ook een heel leuk dorp. Met een
0: zeker
1: leuk,
0: weten.
1: Leuke haven en zo. Dus tenminste, oud dorp, hè, laten we het daarover hebben. Dus maak er een dagje Spaarndam van.
0: Zeker weten. Nou, dat gaan we doen, Benno. En we gaan zo dadelijk luisteren inderdaad naar de gesprekken die Jaap daar gehad heeft bij de Arie Koper flat. En inderdaad, hele mooie wandschilderingen die daar in de gang zijn aangebracht.

0: Inderdaad, helemaal goed, Benno. Dit was Sting met Englishman in New York.
1: Ja.
0: Een van de mooiere platen van Sting, inderdaad. En vandaar ook gedraaid. Wat ook mooi is, de nieuwe wandschildering in de centrale hal van de Arie Koperflat in Nieuw-Noord. De flat die genoemd is naar oud-penningmeester Arie Koper van de woningbouwvereniging Eendracht maakt macht. En hij zal met instemming hebben gekeken naar de wandschildering in de centrale hal van zijn flats. Want ja, hij wilde graag altijd weten waar het geld naartoe ging.
2: Oh ja, natuurlijk. En,
0: als penningmeester.
2: Ja, ja, logisch.
0: En hij wilde wel dat het goed besteed werd. Nou, als het goed besteed is aan een wandschildering, dan is dat een ding wat zeker is. Nou, zijn zoon Jaap Koper en medewerker van deze omroep ZFM, Benno.
2: Ja.
0: Die was daarbij aanwezig. En hij stond buiten.
2: Zit hij ook bij deze radio, Jaap Koper?
0: Bij?
2: Zit Jaap Koper ook bij deze radio?
0: Jazeker. Ja, heb je niet gemerkt, zeker.
2: Nooit van gehoord.
0: Nooit Jaap van gehoord, ja, Jaap Koper. Nou, jawel, zeker wel.
2: Grapje,
0: met
2: ja.
0: AltFM op donderdagavond.
2: Ja. Oh, ja, natuurlijk.
0: En de andere mooie interviews die hij doet. Hij heeft daar ook mooie interviews gemaakt. En hij was inderdaad bij de dag dat de wandschilderingen werden gepresenteerd aanwezig. En hij sprak met Susanne van Rijn. En zij is van de woningbouwvereniging Pre-Wonen, die de huidige woningbouwvereniging hier in Zandvoort is.
3: Het wappert nog wel een beetje met de wind. We staan bij de Arie Koperflat. Voor mij een zeer bijzondere plek, want dat ding is naar mijn vader genoemd. Maar naast mij staat Susanne van Rijn en zij is van Pre-Wonen. Maar er is iets bijzonders met die Arie Koperflat aan de hand. Kun je even kort uitleggen wat er is, wat de aanleiding is?
4: Ja hoor, dat kan ik wel. Allereerst, Arie Koperflat kennen wij als een heel fijn complex met fijne bewoners. Dus we hebben al meerdere contacten met bewoners. Mm-hmm. Peter Bluis, initiatiefnemer van het project Muurschildering, heeft ervoor gezorgd dat er een hele mooie muurschildering op de muur staat. Ja. Sinds kort, ik denk 2 weekjes. Door Marianne Rebel en Billy Lord, schilders uit Zandvoort.
3: Ja.
4: We staan nu letterlijk te kijken naar strand en zee en meeuwen.
3: Ja.
4: En iedereen is er blij mee.
3: Ja, want hoe belangrijk is zo'n aankleding in zo'n centrale hal?
4: Ja, heel erg. Dus je hebt het allereerste bewoners die zelf ervoor kiezen. Dus wij bepalen niet wat erop komt, dat doen mensen samen. Dus Peter moest ook echt langs puur medebewoners om stemmen op te halen. Hè? Dus mensen kiezen er zelf voor. En het is ook bezoekers die binnenkomen die denken, hé, wat een frisse blik. Je hebt gelijk als je binnenkomt.

0: krijg je daar een goed gevoel bij.
1: Ja. Zou dit zomaar een idee kunnen zijn om meer van die centrale hallen die Prewonen in beheer heeft aan flats? Noem maar wat.
0: Altijd, altijd. Wij staan hier heel erg voor open. Ook omdat het qua brandveiligheid alles uit de hallen gehaald is. Bankjes, bloempotten, alles is weg. Dus wij staan er heel erg voor open om samen met bewoners te kijken wat er mogelijk is op muren om het wat gezelliger te maken. We hebben ook Celsiusstraat bijvoorbeeld, fotobehang. In de Schelp zijn we nu bezig. Dus zeker, kom maar op.
1: Ja, maar goed, het gaat waarschijnlijk dus wel navolging krijgen met dit verhaal.
0: Ja, ik hoop het. Ja. Ik hoop het, ja.
1: Dankjewel.
0: Ja, jij ook bedankt.

0: Hoor je in één keer, Benno, waar onze Rob de Nijs het allemaal vandaan had.
1: Ja.
0: Met Het werd zomer, Es waar zomer van Pieter Maffay.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Jawel.
1: Ik heb even een heel kort bericht, wat waarschijnlijk de landelijke media wel gaat halen. Dat is de minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport heeft vandaag excuses aangeboden. Nou, dat is wat, hè? Als de overheid zijn excuses aanbiedt.
0: Dat gaat geld kosten.
1: Ja, ja. En dat excuses is voor leed aangedaan door de gesloten jeugdzorg. Jongeren in de gesloten jeugdzorg hebben niet altijd de passende zorg en bescherming gekregen die nodig was. Ze kregen te maken met vergaande inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen en een onveilige leefomgeving of geweld tijdens hun verblijf. Nou, en daar heeft de minister nu zijn excuses voor aangeboden. En we hopen dat die narigheid dan ook voorbij is. Hè? Dat
0: is zeker, maar het is ook echt zo. Ik heb wel eens iemand gesproken die dat ook bij de hand heeft en had.
1: Ja.
0: Ja, dat is gewoon rampzalig.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat ze je helemaal vol willen proppen met allemaal pillen en zo. Dat je maar geen boel of blauw kan zeggen en zo.
1: Precies.
0: Ja, dat zijn wel heftige dingen.
1: Komt wel over, echt over als een grote prutzooi. Dus, maar goed.
0: Zeker. Hé, wij zitten in de wandschilderingen, want Jaap was aanwezig bij die mooie wandschilderingen die gepresenteerd zijn in de Arie Koperflat hier in Nieuw-Noord. En hij sprak daar ook met een bewoner en de initiatiefnemer van dit mooie gebeuren. En dat is Peter Bluis.
2: Een initiatief van de muurschildering of de wandschilderingen in de Centrale Hal, die is afkomstig van, nou, laten we bij het ZFM-kringen toch wel immer bekende Peter Bluis noemen. Want ja, Peter, jij woont inmiddels nu al een lange tijd hier in deze...
3: Ik woon hier zelf 2 jaar, maar 72 jaar woon ik natuurlijk al in Zandvoort. Ja. Geboren en getogen.
2: Ja, want dat is de vraag. Hoe lang woont Peter in Zandvoort? Maar in dit complex, wat dit vernoemd complex, is naar mijn vader?
3: In dit complex woon ik 2 jaar nu.
2: Ja. Wat vind, laten we eerst even de vraag zeggen, wat vind je ervan om hier te wonen?
3: Nou, ik kom afkomstig uit de Zuster Dina Bronderstraat. Dat was een eensgezinswoning, 3 etages, tuin voor, tuin achter. Nou ja, als je de 70 gepasseerd bent, dan wordt het schoonhouden en de stookkosten en de tuin onderhouden, dat wordt toch een heel karwei. Dus wij zochten eigenlijk naar de seniorenwoning. Pre-wonen met gemeente Zandvoort had daar een oplossing voor in de vorm van passend wonen. Waardoor zeg je zeg maar met voorrang dit appartement beschikbaar gesteld werd. Nou, daar hebben we gretig en dankbaar gebruik van gemaakt.
2: Ja. Dan is er natuurlijk het verhaal over die wandschilderingen in die Centrale Hal. Want ik heb begrepen, de meubelstukken en alle losse materialen moesten allemaal uit die hallen vandaan komen en...
3: Ja, inderdaad, dat klopt. Op last van de brandweer moesten allerlei losse voorwerpen die ook maar enigszins brandbaar waren, verwijderd worden uit de loggia's, zal ik maar zeggen. Nou ja, het eerste buurtbakkie wat hier gehouden werd, was het natuurlijk één grote weeklaag van mensen van het is zo ongezellig hier geworden en we mogen niks en we kunnen niks. En toen zijn we dus een beetje gaan brainstormen samen met Prewonen en Pluspunt. En kwamen we op het idee om een wandschildering te gaan maken. Ik had dat gezien bij mijn goede vriendin Marjan Rebel. Die had in haar appartementgebouw, Wim Gettenbachstraat, had ze ook een wandschildering gemaakt. Ik zeg, hartstikke leuk. Prewonen zegt zij op haar beurt. Ja, maar daar hebben we ook een potje voor. Ik zeg, nou, dat is van harte welkom. En hoe hoog is dat potje dan? Nou, zo en zoveel. Ik zeg, dan ga ik in onderhandeling met Marjan Rebel. Dus heb meteen de volgende ochtend gebeld en zaken gedaan. En uiteindelijk is het dus heel snel in kannen en kruiken gekomen. Ja, het resultaat is zichtbaar.
2: Ja.
3: En mooi, mag ik wel zeggen.
2: Ja, want het is natuurlijk de bedoeling dat iedereen ervan kan genieten op het moment dat ze die Centrale Hal binnenkomen.
3: Ja, dat klopt. Het is maar een kale boel, zeg maar, als je binnenkomt. En ja, nu heb je wat om te zien. En ik had zeg maar het idee om inderdaad om een muurschildering te maken. En ik denk, wat is het toepasselijker dan meeuwen en strand en duinen en zee? Nou, dat verhaal heb ik bij Marjan neergelegd. En dat heeft zij vertaald met haar wonderschone magische schilderkwasten.
2: Ja, ze heeft het overigens niet helemaal alleen gedaan.
3: Nee, samen met Billy. William heet hij. Het is een Engelsman.
2: Ja.
3: Zijn achternaam ben ik even kwijt.
2: Lord.
3: William Lord, inderdaad. Dat is zijn volledige naam. Hij is ook gedeeltelijk werkzaam bij Pluspunt, heb ik begrepen. En linker en rechterhand van Marjan. Marjan is het creatieve brein. De schildering links, dat is een meeuw met een dukdalf en een verse nieuwe haring in zijn mond. Dat heeft Marjan zeg maar geschetst op tekening. En Billy heeft dat zeg maar in het groot nagemaakt op de muurschildering. En die meeuw aan de rechterkant is ook van zijn hand.
2: Al met al, dus een pluspunt om even weer in pluspunt termen te spreken voor zoiets om misschien meer mensen in Zandvoort die gebruik maken van een sociale huurwoning en een centrale hal hebben.
3: Ja, wij Nederlanders en Zandvoort is in het bijzonder staan bekend om klagen. Wij klagen het liefst zoveel en zo luid en zo langdurig mogelijk. Maar er zijn dus ook positieve kanten. En dat muurschildering is dus een plannetje waar Prewonen op inspringt. En tussen het idee en de realisatie, ja, daar zat een week of drie tussen. Dus het kan. Dus mensen, als jullie ook zoiets moois willen hebben, meld je aan bij Paulien Willemsen bij Pluspunt en die weet er wel raad mee.
2: Goed, dankjewel.
3: Ja, graag gedaan, Jaap. En wij spreken elkander nog wel eens een keer.

0: Ook weer zo'n lekkere klassieker uit de jaren 80. Deze van Cures, die Kelte Cat en Down to Earth. Nou, dat zijn we zeker wel. Down to Earth, Benno.
1: Zeker, zeker. Nou,
0: hey, wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen hier in het mooie Zandvoort?
1: Nou, ik wou het iets breder trekken. De komende maand, dan hebben we het over het weekend van 12 en 13 september... Ik zeg er al gelijk bij, alle activiteiten zijn gratis, tenminste voor dit weekend dan. Want er zijn er namelijk open monumentendagen. En er is een geweldig programma in Zandvoort. En dat is gerelateerd natuurlijk aan 200 jaar badplaats Zandvoort. En het volledige programma is ook te zien of te belezen op beleefzandvoort.nl. Want ik ga dat natuurlijk niet allemaal opnoemen. Er is wel extra aandacht voor kinderen. Er is leuke activiteiten voor kinderen. Eens even kijken. En wat ik eigenlijk zo grappig vind, of wat ik zo goed vind aan Zandvoort, dat er enorme grote samenwerking is met de lokale partners. En dan noemen we de Rotary Zandvoort, het Zandvoort Museum, Bibliotheek Zandvoort, Muziekschool Nieuw Weef, Zandvoort Arts, Pop-up en fotograaf Edwin Keur, die wordt en verhalen vertellen. Bram Molenaar, die is ook van de partij. Een tal van monumenten. Eigenaren leveren een bijdrage in dit programma. Nou, dat is geweldig. En dan is er nog een andere samenwerking. Want dat is natuurlijk, dat gaat maar door. Dat is de Art in Residence. Kunstlogies. En dat is het samenwerking tussen Amsterdam Museum en Zandvoorts Museum. En die tentoonstelling van Art in Residence, die blijft ook langer te zien in Zandvoort. En de tentoonstelling met werk uit de collectie van het Amsterdamse Museum is verlengd tot april 2028. Nou, die gaat dus ZFM overleven.
0: Zo zeker. Ja, ja, zo kan je het wel zeggen, Ben.
1: Want wij houden er met 1 januari 28 mee op. Maar dan gaat die tentoonstelling gaat nog eens even gezellig door. Dus nou, helemaal goed. Nou, en dat is even kijken. Ik denk dat er wel over geschreven is in de Zandvoortse Courant over deze samenwerking. En dat, die doen het dus. De Zandvoort Museum en met Amsterdams Museum, dat gaat allemaal helemaal goed komen. Dan even je agenda trekken en dan 27 september noteren. In het teken van 200 jaar badplaats Zandvoort gaat er een historische paardentramrit van tol tot tol. En dan hebben we het over de Tolweg waar deze studio aan gevestigd is. En er wordt dan stilgestaan bij de aanleg van de straatweg naar zee die 2 eeuwen geleden het begin vormde van Zandvoort als badplaats. Nou, dan wat gaat er gebeuren? Een lunch aan de Tolweg tussen 12 uur 's middags en 1500 uur. Dat wordt wel een behoorlijke maaltijd, zeg maar 3 uur.
0: Zeker, komen ze hier aan de tafel zitten?
1: Ik heb geen idee. Nou ja, op de Tolweg komt een lange lunchtafel.
0: Oh.
1: Dus die Tolweg die zal worden afgesloten, denk ik. Of het moet ergens in het zijstraatje zijn. Bezoekers kunnen aanschuiven en ter plekke een lokale lunch kopen. Oh, je hoeft niet blijkbaar in te tekenen. Oh, je kan ook vooraf reserveren. Eens even kijken. Ze hebben een website. www.tol-tol.nl.
0: Ah, helemaal duidelijk. Wordt leuk.
1: En die paardentramrit die gaat dus naar, naar richting Aardehout. Ja, naar Tolhuis, het de Baringsbuis in Aardehout. Dat is dat bij dat rotondje, weet je wel. En
0: ja, dat dus, hele kleine dingetje wat daar middenin, middenin staat.
1: Wordt tegenwoordig als kantoor gebruikt. En onderweg tijdens die paardentram vertelt historicus Koen Marijt, ook bekend als Koen van Toen, doet hij slim, even kijken, over de ontwikkeling van Zandvoort als badplaats en de rol van de straatweg in de komst van de eerste badgasten. Nou, dat wordt een heel leuk evenement.
0: Zeker weten. En wij zitten erbij, hè, met de radio.
1: Oh, is
0: op
1: het
0: de
1: zo?
0: Tolweg, ja.
1: Okay. Ja, ja, weet je.
0: Ja, ja. We zitten op de Tolweg, Benno.
1: Als er iemand
0: Benno
1: in de studio zit, wel, ja.
0: Ja. Dan, nou ja, je zegt dat wat was het nou, wat ZFM gaat overleven?
1: Ja, nee, het bestuur van ZFM, we hebben allemaal een e-mail gehad. En
0: ja,
1: per 1 januari 28 is het op deze zender helemaal stil. Kunnen we dat even laten horen?
0: ZFM verdwijnt, dan klinkt het zo.
2: Ja,
0: Ja, hè? Ja, nou, wil jij weer? Nee, dat kan dan niet meer. Nee. Hey, maar we hebben net de last lap gehad op het circuit.
1: Ja.
0: We kunnen ook vanaf 1 januari 2027 de last year
1: kunnen zeggen. Ja. Want?
0: Laatste jaar van ZFM dan.
1: Ja, maar we bestaan nu 33 jaar, 34 jaar?
0: Nee, 36 jaar.
1: 36 jaar.
0: Dus dat is 37 jaar.
1: We gaan de 37 jaar volmaken.
0: 1990 opgericht op 9 februari 1990.
1: Oké. Okay.
0: Om precies te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Als Stichting Zandvoorts Omroeporganisatie.
1: Ja.
0: Oftewel de dierentuin. ZOO. Leuk, hè? Zelfs dat was een woordspeling. Hè?
1: Ja.
0: Voor de mensen die CFM niet begrijpen, is ZOO was ook zo'n betekenis.
1: Ja. Nou, hartstikke leuk. Wij gaan even naar muziek en dan komen we terug met een interview van Bart van der Bomen. Want we hebben namelijk een zeehondenwachter in Zandvoort.
0: En,
1: we gaan het even over zeehonden hebben.
0: Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat, want er zijn er heel veel, hè, heb ik begrepen. Heel veel zeehonden.
1: Niet Bart heeft ze geteld en die kent het aan.
0: Oké, nou, dan horen we dat straks. Eerst Moving to the Sun.

0: Lekker hoor, deze plaat. En eigenlijk moet je daar een beetje zonnig weer bij hebben. Ik hoorde om even 2:30 jou vertellen dat het niet zo zonnig gaat worden, hè, de komende
1: dagen. Niet.
0: Helemaal niet zelfs.
1: Zelfs nu zijn regelmatig, zie ik regendruppels op de ramen van,
0: nee, dat is helemaal niet goed.
1: De radiostudio.
0: Dus het is echt een beetje end of summer.
1: Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Nou ja, even heel wat anders. Hè. De Noordzee wordt wel ook wel omschreven als Europa's grootste en belangrijkste natuurgebied. Maar ook een van de ruigste zeeën ter wereld. Niet voor niets ligt de zee bezaaid met vikingschepen, driemasters uit de Gouden Eeuw. Dus erop als je nog goud zoekt. En transportschepen, visserskotters in allerlei soorten en maten. Verder gebeurt er heel veel in, op en in en bij de Noordzee. Ik heb besloten om mijn radioprogramma hier op CFM in gesprek met, heet het, aandacht te besteden. En volgende week heb ik mijn allereerste themaprogramma rondom de Noordzee. Zeehondenwachter Bart van den Boom, en dat doet hij voor Zandvoort en Bloemendaal, vertelt over de zeehonden die in de Noordzee rondzwemmen. En waarom je ze vooral niet moet benaderen en er helemaal voor moet afbijten. Ja, het is echt een beetje een bloederig verhaal worden. Nou goed.
0: Zeker.
1: Maar eerst even de getallen. Hoeveel zeehonden zijn er in de Noordzee? Bart van
2: de Noordzee zitten er plusminus 17.000.
3: 17.000. En dan is niet zo raar dat er af en toe eentje op strand ligt.
2: Nee, nee, dat is eigenlijk meer dagelijkse kost dan dat het bijzonder is.
3: Ja, ja. En dan, hoe reageert het publiek tegenwoordig op een zeehond op het strand?
2: Heel variërend. Ze zijn er natuurlijk nu op dit moment heel druk bezig om toch wat meer kennis op de informatieborden te zetten over zeehonden. Want je merkt gewoon dat mensen vinden dat machtig interessant. En die staan er het liefste bovenop. En als hij nog klein is, dan willen we hem eigenlijk knuffelen met z'n allen.
3: Ja, ja, het is nogal aaibaar, hè? Met name de gewone zeehond, geloof ik.
2: Ja, ik bedoel, het zit waarschijnlijk een beetje in de naam. Het is het hondje van de zee. Ja. En hondjes mogen we aaien en knuffelen.
3: Ja, ja, ja. Ja, ja.
2: Maar doe dat zeker niet.
3: Nee, nee. Want ze hebben scherpe tanden.
2: Scherpe tanden, ze bijten echt enorm fel. Ook de kleine puppy's al.
3: Ja?
2: Die kunnen toch echt al lelijke wondjes opleveren.
3: Oké. Okay.
2: Zijn ze wat ouder, dan moet je opletten dat je al je vingers nog hebt wanneer je in de buurt komt.
3: Mm.
2: En heb je echt een
3: zo kracht zit erachter.
2: Okay. Ja, en heb je echt een volwassen grijze zeehond, dan mag je blij wezen als je al je ledematen nog houdt.
3: Jeetje. Ja, Bart, ja, nee, maak een grapje.
2: Ik maak helaas geen grap.
3: Ja, zijn ze zo sterk?
2: Ja.
3: Ledematen, een been afbijten.
2: Ja, een volwassen grijze zeehond kan tot 2,5 meter worden en bijna 300 kilo.
3: Oh, wacht even. Ja, dat het ziet er anders uit. 2,5 meter, dat is wel heel groot. Ja.
2: En ook die liggen hier wel eens op de stranden.
3: Ja? Ook ja. Dus die, en ja, daar ga jij natuurlijk als zeehondenwachter zeer gepast mee om, zal ik maar zeggen.
2: Ja, ja, de echte, de grotere volwassen zeehonden, die laten we ook gewoon lekker liggen. Daar doen we ook echt niks mee.
3: Behalve als ze ziek zijn.
2: Ja, ja,
3: dan moet je er wat mee.
2: Ja, afhankelijk van hoe groot en volwassen het dier is. Als je echt een volwassen grijze zeehond hebt die ziek is. We kunnen ze gewoon niet verplaatsen. Daar hebben we de middelen niet voor.
3: Nee.
2: Ook de opvangcentra zijn er niet voor ingericht. Maar bij een volwassen dier mag je ook vaak toch wel een beetje rekening houden met de leeftijd. In de natuur worden ze gewoon niet extreem oud.
3: Nee, hoe oud wordt een zeehond?
2: Ik denk dat je ongeveer rond de 15, misschien maximaal 20 jaar toch
3: wel moet
2: rekenen. En dan houdt het er op.
3: Ja, even nog het onderscheid. We hebben dus de grijze zeehond en de normale zeehond. Hè? Zo heet dat, geloof ik. En de grijze zeehond, die is het grootste.
2: Ja, als die eenmaal volgroeid is, dan is dat echt inderdaad het formaatje slagschip wat op het strand ligt.
3: Ja, ja. En nou ja, dan, ik wilde eigenlijk vragen, waar zie je dan het onderscheid in? Maar dat is dus een van de kenmerken.
2: Ja, ja, de belangrijkste kenmerken zijn dat je bij een gewone zeehond, die heeft een wat stomper snuitje. En als je zijn neus bekijkt en je tekent de vorm van zijn neus, dan is het de vorm van een hartje.
3: Okay.
2: En heeft ook een heel dun tussenschotje.
3: Okay.
2: En pak je daarentegen een grijze zeehond, die heeft een hele spitse snuit. En die heeft twee grote, dikke, ronde neusgaten.
3: Mm.
2: Dus echt duidelijk wel het verschil kan herkennen tussen het schattige zeehondje en toch wel de grijze.
3: De robuuste jongen. Ja.
2: Ja.
3: En wat eten zeehonden eigenlijk?
2: Vis.
3: Alleen maar vis?
2: Ja, de grijze zeehond die pakt wel wat meer. Die durft ook nog wel eens een keer even af te wijken van zijn natuurlijke visjes, die pakt ook gewoon als hij denkt van ik heb honger en een meeuw is in de buurt, dan is de meeuw gewoon even de sjaak.
3: Oh.
2: Die bijten ook bruinvissen. Nou, dat zijn toch best wel grote vissen in de zee.
3: Ja. Daar nemen ze een hapje uit, want helemaal opeten lukt natuurlijk niet.
2: Nee, dus de spoelen nog wel eens overleden bruinvis aan. En dat je dan echt gewoon kan zien dat hij waarschijnlijk gebeten is door een zeehond.
3: Oké. Okay.
2: En de grijze zeehond die heeft ook meer de neiging om zijn eten uit elkaar te trekken.
3: Oké.
2: Okay. Waar de gewone zeehond die slikt zijn vis gewoon naar binnen. En de grijze zeehond die heeft meer de neiging om hem echt in stukken te gaan trekken.
3: Oh ja. Oeh ja, dat doen orka's geloof ik ook. Hè? Dat is wel een akelig gezicht. Hè.
2: Ja, om ook maar weer aan te geven hoe scherp de nagels zijn in zijn voorflippers.
3: Ja, ook gebruiken ze die ook?
2: Ja.
3: Oh.
2: Ja, die zijn zo scherp, die trekken een vis gewoon in tweeën. Waar jij toch echt een scherp mes voor nodig hebt, is dat voor hem alsof hij er tegenaan niest.
3: Verdorie. Wat een geweld allemaal.
2: Ja.
3: Nou snap ik waarom. Want je ook zegt van, ze kunnen echt wel een been of een arm amputeren.
2: Nee, zeker. Een volwassen grijze zee, want die kan daar zeker heel naar letsel aan toebrengen.
3: Ja. Maar gebeurt dat wel eens?
2: Nee, je hebt tegenwoordig wel meer zogenaamde knabbelincidenten.
3: Hmm.
2: En dat zijn eigenlijk momenten dat een zwemmer in het water is en die denkt, goh, wat voel ik?
3: Oh,
2: ik voel alsof er iets loopt te kriebelen langs mijn been en het blijft bezig. En het blijkt een zeehond te zijn die aan het onderzoeken is wat je bent.
3: Oh, oké. Okay.
2: En dat wordt gemeld als een knabbelincident. En dat heb je wel steeds meer, want ja, de zeehond is gewoon een nieuwsgierig beest van nature.
3: Ik snap wel waarom jij niet in zee gaat.
2: Ik sta er vaak genoeg lekker in, maar...
3: Oh ja, staan, maar niet zwemmen. Dat is wat anders, hè?
2: Nee, precies.
3: Dus ze zijn ook nieuwsgierig?
2: Ja, het zijn van nature zijn het heel nieuwsgierige beesten.
3: Mm. Dus ze denken, wat is dit te eten?
2: Dan... Ja, ze gaan echt gewoon onderzoeken van wat is het en kan ik er wat mee en...
3: Ja.
2: Nou, als ze er weer op uitgekeken zijn, dan zwemmen ze weer weg.
0: Ja, een stukje Benno of zo. Jeetje. Wat zeiden ze nou? Knabbelincident?
1: Knabbelincident heet dat, ja.
0: Dat ga je me nu vertellen.
1: Ja, Marco Termes inmiddels gearriveerd in de studio. Ja. Maar ja. Marco, is het jou wel eens overkomen? Een gesnuffel en een geknabbel aan je...
4: Nou, ik ben eens een keer gebeten door een krokodil.
1: Hij wel.
4: Ja, en toen ging ik naar de dokter. Ik zeg, dokter, ik ben gebeten door een krokodil. Hij kijkt me aan en hij zegt, ja, dat doen ze.
0: dat doen ze, hè? Ja, echt waar?
1: Is een grapje, hè, dokter?
4: Ja. Ja, je moet op de een of andere manier binnenkomen.
1: Ja, precies.
0: Zeker weten. Nou, goedemiddag, Marco.
4: Goedemiddag.
0: Het is weer de laatste van de maand. En gelukkig ben je er dan weer met Pro-SI.
4: Ja.
0: Zometeen in het begin volgende uur, gaan we dat eens even met jou doornemen. En hoe het natuurlijk met Marco gaat.
4: Ja.
0: Ja, dat willen we ook wel weten.
4: Veel te vertellen.
1: Ja, zeker. En te vragen. Ik heb trouwens ook een gedichtje.
4: Oh.
1: Mag ik het even voorlezen?
0: Oh, jij wilt het nu doen? Doe het nu maar even. Wacht even, hoor. Dan krijg je ook even de muziek natuurlijk. Dat hoort er
4: live
0: dan bij.
4: Live concurrentie.
0: Ja, daar komt hij aan, hoor.
5: Een verloren knikker die van het perron viel en tussen de Bielsen terechtkomt. Waarna die knikker voor duizenden reizigers ligt te glimmen.
1: Ja, het is iets korter.
0: Dat was hem al.
4: Het lijkt wel een haiku.
0: Een haiku?
4: Ja, haiku.
0: Haiku? Haiku.
1: Ja, Marco, dit staat dus op allerlei billboards, op allerlei stations. Natuurlijk. Het is van Joost Omen. Het Omen.
4: Ja, het Omen?
1: Het Omen.
0: Ik dacht van, Joost mag het weten.
1: Dat is grappig, toch? Dan kom je dan met 120 kilometer per uur langs.
4: Ja.
1: In zo'n intercity. En dan
0: zie je dat in één keer. Dan valt ook je ogen op en dan denk je, even fotootje maken.
1: Ja,
0: en,
1: precies.
0: Heb ik zaterdag geen radioprogramma? Dan kan ik die ook nog even
4: intercity. En als het heel druk is in de trein, dan is het een interstatie.
0: Interstatie, zeker weten. Nou, dat dus. Dankjewel, Benno, ook daarvoor.
1: Ja.
0: Marco, je hebt concurrentie, hè? Ja, dus pas op, hè?
4: Ik voel me bedreigd.
0: Zeker weten.
4: Bedreigde diersoort.
0: Bedreigd diersoort, Marco Termes. Zometeen in het volgende uur een mooi stuk proëzie. Zoals wij dat hier bij de Zandvoortse Radio elke maand doen samen met Marco. En waar het over gaat en zo, dat hoor je zo meteen in het volgende uur van dit programma. We gaan eruit met een Zandvoorter en zijn nieuwe single. Heb ik het uiteraard over Yves Berensen. Hoe populair is hij op dit moment, hè?
1: Geen idee.
0: Hoe popiopie, wou ik bijna zeggen. Nou, heel veel. Maar misschien is het tijd. Dat is zijn nieuwe single.
1: Oh.
0: En die hoor je tot aan het nieuws. En weer van 4 uur als we het toch over tijd hebben.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

0: Het begin van de derde uur Zandvoort op zaterdag met Dusty Springfield. En niet End of the Summer, maar In Private, een lekkere single uit het verleden. Het derde uur alweer binnen, al we vliegen er voorbij.
1: Ja, gaat voorbij. Zo hard als ik radio maak met jou. Nou.
0: Ja, is ongelooflijk ja, eigenlijk.
1: Op de tijd.
0: Ja, tot 1 januari 2028 heb ik begrepen. Ja.
1: Nou, we hebben genoteerd 26 december 2027. Dat is onze allerlaatste uitzending. En tot die tijd blijven we rustig ademhalen en gaan we gezellig door. Marco Temes aangesloten op deze zender. En ja, zo gaat het met de microfoon. Want ja, als je wat gaat staat roepen zonder microfoon, wordt het allemaal niks.
2: Oh, dit is een microfoon.
1: Ja, is een microfoon. En er is nieuws. Want in Zandvoort kunnen wij op verschillende plekken gedichten lezen in het openbaar. Op een trap. Op een muur, hè?
2: Op de muren.
1: Muren,
2: de achterweg.
1: Hoeveel gedichten zijn er?
2: Op de muren zijn er 5.
1: 5.
2: En eentje is helemaal weggehaald. Dat was het verzetsgedicht voor Wim Gerdenbach.
1: Oh.
2: Die meneer heeft... dat is achter bij Chef Amigo. Tegenover de oude drukkerij van Wim Gerdenbach. Daar stond een verzetsgedicht wat ik voor Wim Gerdenbach had geschreven.
1: En waarom is het weg?
2: Ze hebben de muur gesausd.
1: Jezus Christus.
0: Was dat niet ook het eerste project in Zandvoort? Van een gedicht dan op de muur?
2: Nou, de kippentrap was het eerst. En het gedicht voor Wim Gerdenbach was de tweede.
0: Oké.
1: Voor de mensen die niet weten waar de kippentrap is. Waar is de kippentrap?
2: Dat is de trap van de bloedbuurt naar het station.
1: De bloedbuurt? Je moet ook wel echt Zandvoorter zijn om te weten waar de bloedbuurt is.
2: Ja, dit is toch ZFM.
1: Ja, maar ja, we hebben net gehoord dat er ook mensen van buitenaf naar ons luisteren.
2: Ja.
1: En wat tot met in België toe?
2: Duitsland.
1: Duitsland, precies. Maar de kippentrap, die is toch van de Zeestraat tot naar beneden?
2: Dat, ja.
1: Ja, ja.
2: Tot de Achterweg.
1: Tot de Achterweg, precies. Het is wel leuk. In ieder geval, je kan beter vanaf de Achterweg omhoog lopen. Want dan kan je de treden, dan kan je het lezen.
2: Ja, of je moet op je handen naar beneden via de trap.
1: Ja, dat kan ook. Maar dat gedicht, wordt die overgeschilderd? Want die is niet meer zo goed te lezen.
2: Nee, maar hij was verleden jaar opnieuw gedaan.
1: Ja,
2: en dat heeft best wel veel voeten in de aarde gegeven. En ook het enig nogal wat gekost.
1: Ja.
2: En toen ging het pand ernaast ging verbouwen.
1: Ja.
2: En toen kwam er een stellage op de trap.
1: Jezus.
2: Ja, daar knapt het gedicht niet van op.
1: Nee. Nou, lekker. Maar goed, vertel het verhaal zover dat kan. Van wat gaat er met gedichten in het dorp gebeuren?
2: Nou, we proberen nieuwe gedichten op de muren te krijgen.
1: Andere muren dus?
2: Nee, dezelfde muren, maar dan een nieuwe versie. Een verse versie.
1: Ja, oké. Okay.
2: Dus achter bij Thai Paap, bij visrestaurant De Meerpaal. Er staat nog een gebouw leeg. Waar een,
1: oh ja?
2: Ja.
1: Oh. Dus zoek je eigenlijk nog nieuwe muren?
2: Nee, wel nieuwe sponsors.
1: Oh. Ja, dat kost natuurlijk een beetje centjes.
2: Ja, voordat we... Kijk, ik wil niet verder springen dan mijn pols nog lang is.
1: Nee.
2: Deze 4 gedichten bij elkaar fietsen, dat kost al de nodige moeite.
1: Ja. Dus. Want het is denk ik vakwerk om dat erop te schilderen. Want het wordt geschilderd.
2: Nee, dat gaat via een bepaald procedé, dat wordt geplakt.
1: Oh, oké.
2: Maar ja, ik ben technisch onbenul.
1: Ja.
2: Maar de man van... reclame momentje van Miracle Media.
1: Ja.
2: Die gaat dat doen.
1: Oké. Nou ja, dan mogen best namen genoemd worden. Want Ben Sonneveld, onze eigen Ben,
2: ja,
1: die doet er ook aan mee. Hè?
2: Ja, Ben, die coördineert.
1: Oh ja.
2: Nou. Kijk, ik schrijf de gedichten. En
1: Ben doet de rest.
2: Ben doet de rest.
1: Ja. Ja, dat kan Ben heel goed.
2: Ja, dat kan Ben zeker.
1: Zo kennen we hem.
2: Ja.
1: Oké. Maar
2: binnenkort komt er dan een stukje in de Zandvoortse krant, als ik het goed begrijp. En daar kunnen mensen en potentiële sponsors of mensen die wat bij willen dragen, die kunnen daar dan op reageren.
1: Ja, want een sponsor zegt, ja, ik wil wel een x-bedrag storten,
2: ja,
1: maar wat krijg ik ervoor terug?
2: Nou, je krijgt je logo op het op het gedicht.
1: Ja, ja. Oh, dan kan je,
2: kunnen ze... En dan krijg je een paar jaar reclame voor je centjes.
1: Is Zandvoort uniek eigenlijk hierin, gedichten?
2: Nee zeker niet.
1: Nee?
2: Nee, zeker niet. De koploper in de muurgedichten, dat is Leiden.
1: Oké.
2: Die hebben ontzettend veel gedichten en prachtig ook mooi handgeschilderd.
1: Ja, precies. Ja, oh, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Het is echt om jaloers op te worden.
1: Ja, nou ja, dus Zandvoort kan daar wel wat van leren.
2: Nou, ja.
1: Want als dat handgeschilderd is...
2: Ja, maar dat kost...
1: Is dat dan niet duurzamer eigenlijk? Blijft het dan niet langer goed?
2: Jawel, ja. Nou. Ja, het blijft langer goed. Alleen ja, de kosten daarvan, het gaat nergens over.
1: Oh, dus Leiden die had wel zijn geld en Zandvoort niet hiervoor. Dus.
2: Nou ja, je moet het er ook voor over hebben. Ja. En zolang er nog kindertjes in de armoede opgroeien...
1: Ja, dat is waar.
2: Moet je wel je plek kennen.
1: Ja, dat is, daar heb jij een punt.
2: Ja. Ja.
1: Is je gedicht wat vrolijker nou eigenlijk dan deze laatste zin?
2: Nee, dit is weer eentje om te janken.
1: Oh, heerlijk. Oh jee, oh jee, oh jee.
2: Nee, maar het is wel een voorbeeld van hoe iets triviaals... dat je dat kan verheffen tot wat moois.
1: Hmm, okay.
2: Tenminste, dat vind ik.
1: Ja, ja, mag.
2: Nou, dan gaan we.
0: We gaan ernaar luisteren.
2: Ja. Huishouden. Een mens alleen houdt zich zo lang mogelijk eervol staande... met stofzuigen, het doen van de witte en bonte was. Met zijn handen tot over zijn polsen in het sop van afwas. Terwijl hij uit het egaal leigrijze keukenvenster kijkt. Af en toe strijken, vouwen, het boenen van de vloer, schoenen poetsen. Een schone koelkast. Men organiseert zich dapper door de stilte. Ook ik. Tijdens het opruimen kwam ik in een kast bovenop een plank, achteraan, net uit zicht, de herinnering aan je lippen tegen. Je prachtige glimlach die je haastig achterliet. Dat zachte, lieflijk gekrulde vlees tussen je kleine rechte neus en je mooi gevormde kin. Die lauwwarme kade voor het wit ivoor, waarover je zo losjes de waanzin ik ook van jou liet stromen. Liefde op niets uitgemond. Nu heeft de mens de keus. Weggooien of bewaren. Ik heb het laatste maar gedaan. Trouw aan jou en tegelijk mijn eigen normen en waarden. En ach, zeg nu zelf. Wie wil er in een geheugenloos, smetvrij laboratorium wonen?
0: Dank je wel weer, Marco. We hebben weer genoten van jouw stuk
2: Het was om te janken, hè?
0: Het was echt, ja, de tissues die vliegen hier door het pand heen, zeg maar. Ja, Benno, heb je hem ook mooi gevonden?
1: Ja, ik zit even bij te komen.
0: Jij zit even, dat ben ik. Ja,
1: daarom.
0: Dus en voor de mensen die mee willen kijken, zfm-live.nl, hè?
1: Ja, precies.
0: En ja, op de app van ZFM hebben we uiteraard heel snel alweer ook dit stuk proëzie erbij gevoegd, Marco.
2: Jazeker.
0: En dan kunnen de mensen het nalezen en nog een keertje beluisteren. Alles is... mogelijk via de ZFM-app die je gratis kan downloaden in onder meer de Play Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort en dan vind je hem vanzelf. Anders moet je gewoon even op de website kijken, hè? Ook van de app. Dus dan kom je er ook wel. Nou, dankjewel weer voor deze maand. En volgende maand gaan we je uiteraard weer zien. En ja, verder buiten dit stuk proëzie en de gedichten die eraan gaan komen hier op de muren en trappen in Zandvoort... Ook nog bezig met je boek, neem ik aan.
2: Ja, uiteraard.
0: Uiteraard.
2: Het is een worsteling.
0: Een worsteling, ja, echt waar?
2: Kan je nagaan.
0: Ja, hoeveel pagina's heb je nog te gaan, Marco?
2: Ik hou er maar mee op.
0: Ja? Ja, heeft er wel een eind? Of denk je nou, bij 1000 pagina's ga ik ook nog even lekker door?
2: Ik hoop dat ik het leven heb.
0: Ja?
2: 1000 pagina's.
0: Ja, dat is wel heel veel.
2: Ja, dat is wel heel veel. Ja. Je moet ook aan de bossen denken.

0: Na het mooie stuk privacy van Marco Temes hoorde je Robbie Robinson en Somewhere Down the Crazy River. Ja. Voor de mensen die het net gemist hebben, het is allemaal vanaf maandag terug te luisteren op onze ZFM-app, Benno.
1: Ja, en dit programma maandagmiddag tussen 2 en 5 weer.
0: Zo is dat, en dan weer op zender.
1: Misschien moeten we op maandag live uit gaan zenden met hetzelfde onderwerp.
0: we kunnen maandag gewoon weer live gaan.
1: Ja, precies. Ja. Nou ja, eigenlijk van schrijver en dichter Marco Temes gaan we over naar een boek. En het boek is mede door Zandvoorters samengesteld en uitgegeven. En dan hebben we het over autosport.nl. Vandaag even, ik noem het nog maar even.

0: geen Randall Lawson. Die zit op de Red Bull Ring en die moet zelf racen. Dus dat is een beetje lastig in het sturen in je linkerhand en de rechterhand je mobiel.
1: En dat mag niet eens, hè?
0: En dat met 200 kilometer of
1: krijg je nog een bekeuring ook.
0: Probeer dan maar eens een bocht door te komen.
1: Ja, nee, gaat hem niet worden.
0: Maar dit boek dat gaat over het autosportteam MB Motorsport. Bestaat 30 jaar, sinds 1995-2025. En dat nieuwe boek dat vertelt het verhaal over de opmars van het team naar de top van de internationale formulesport. En het 352 pagina's tellende boek met de titel Een uniek racing family. En die racing family, Rob, dat komt eigenlijk omdat de schrijver, ik dacht dat dat Matthijs Diepraam was. Die Racing Family, nee, ik moet het anders zeggen. Die Matthijs Diepraam, die heeft dus heel veel mensen geïnterviewd. En wat er eigenlijk uitkwam, is dat zij dat MP Motorsport ervaarden eigenlijk als een racefamilie. En ze vonden dat een warm gebeuren daar. Ze werden echt opgenomen in dat team. En zodoende zijn heel veel rijders eigenlijk ook via die formuleklasses waar ze in reden ook opgeklommen. Van, nou ja, zeg maar Formule Ford naar Formule 3. En uiteindelijk, tegenwoordig doet MP Motorsport ook de Formule Academie. Dus, nou ja, dat soort dingen.
1: En de Formule 2?
0: En de Formule 2, ja. Het is bijna te veel om op te noemen. Nou, dat afgelopen vrijdag werd het boek gelanceerd, gepresenteerd. Tijdens het Dutch Grand Prix feest van het team in Westmaas. En dat presentatie deed onze oud-Zandvoorter Allard Kalf. Het is nu te koop in de webshop van het team. Het moeten we wel even noemen door wie het is samengesteld. Ik zei het al, autosport.nl team. En dat is Matthijs Diepraam is de auteur. Zandvoorter Gerry Hoekstra deed de productie. Jiska Hoekstra, ook een Zandvoortse, deed het ontwerp. En René de Boer, die was de eindredacteur. En dat is wat dat betreft een. Ik lees even verder. Het is momenteel het MP Motorsport in de huidige status als werelds grootste formuleteam met 24 auto's in 6 klassen. Nou, ik noem maar.
1: Niet normaal, hè?
0: Ik zei het al, het is te veel om op te noemen. Dus ja, dat is dus, we mogen denk ik als Nederlanders trots zijn dat we zo'n bedrijf, want het is natuurlijk een enorm bedrijf, dat we die in ons midden hebben.
1: En toch hoor je daar in Nederland nog te weinig over,
0: ja,
1: eigenlijk.
0: Ja, heel te weinig.
1: Zo'n groot bedrijf, ja. Zo'n mooi bedrijf.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Dat moet bijna, je zou bijna zeggen, het moet een eigen reality soap hebben. En moet dan wekelijks op tv zijn.
1: Zelfs dat zou heel mooi zijn.
0: Want er is zoveel te vertellen en te laten zien van zoiets. Maar ja, misschien is ook de helft wel geheim. Dat weet je natuurlijk ook niet. Even heel wat anders. Nou ja, Randall die race dus in Oostenrijk. De familie Blekemolen die race momenteel in Tsjechië. En dit weekend is het NASCAR Euroseries geweld weer losgebarsten. Daar in het Autodrom Most heet het, geloof ik. En goed nieuws, je hoeft het allemaal niet te missen. Sebastian Blekemolen, zijn dochter Robin Blekemolen en de mentor van de Nederlandse autosport. Sorry, een van de mentors. Of Nestors, moet ik zeggen. Die komen allemaal in actie. En het is allemaal te zien live op SBS 9. Ik was van de week, kwam ik erachter dat we ook een SBS 9 hadden. Ik wist helemaal niet dat we een SBS 9 hadden.
1: Nee, en ik vond het zo mooi dat SBS in één keer ook met autosport aan de gang gaat.
0: Ja, dat is wel heel mooi.
1: Dat is opvallend ook, ja, hè? Ja. Dus,
0: nou ja, en wij kregen een appje binnen van de NASCAR Euroseries. Dus een WhatsApp-groep. Hebben de Blekemolens de aanval gemaakt. En er was een filmpje, maar dat ook leuk ingesproken door de oude baas Michel Blekemolen. Doet hij het? Ja, het is even.
1: Nee, hij doet even helemaal niks.
0: Die verbinding met hem. Of moet ik hem instarten?
1: Ja, jij moet hem instarten.
0: Ah, kijk.
1: Ah, het, dat is het. Dan is zo, het daarin. Okay.
0: Nou, wacht even. Ik heb hem hier, hoor. Het is even een kwestie van, tenminste, ik hoop dat.
1: Nog één keer. We gaan naar Michel Blekemolen.
2: Robin, we zijn in Most, in Tsjechië. Fantastisch leuk circuit. En we zitten met de hele equipe zitten we daar. We hebben net de qualifying gedaan. Onze gasten zitten allemaal even te eten. Dus dat is eigenlijk ook een onderdeel van ons. En we lopen even naar de werkplaats. Hoe was jouw training gegaan?
3: Na de kwalificatie 15e en 2e bij de ladies. Ik had veel onderstuur, dus ik had nog wel een snellere tijd kunnen neerzetten. Alleen, ja, dat ging dus niet door de onderstuur. Maar op zich tevreden en kijk wat we straks in race 1 kunnen doen.
2: Ja, het probleem is eigenlijk bij ons hele team, we zijn allemaal niet helemaal tevreden. Want ik denk dat we met de bandenspanning een paar tiende verkeerd hebben gezeten. Dat klinkt natuurlijk gek, maar hier is een heel klein beetje meer of minder spanning. Kan zomaar een paar plekken uitmaken. Dus Robin, tweede lady, ik ben uiteindelijk 21ste. Ben ik niet zo blij mee van de 25. Maar wel in de pro, dat moet ik er ook bij zeggen. Dat zegt goed wat ik hoor eigenlijk in jouw race. En dan had ik... met de Legend wat ik derde gestaan zelfs, dus dat was goed. Maar we gaan zo direct de eerste race rijden en we kijken even hier bij de auto's. Sebastian die is achtste. Melvin is die is elfde.
3: Oh nee.
2: Die is negende denk ik. Ja, Melvin is negende. Nou, dan hebben we hier nog onze Kroatische rijder.
3: Jij, jou?
2: Ja, daar rijd ik mee samen. Dus ik rijd direct in deze auto, 172. En hier rijdt Robin dan weer vanmiddag om 5 uur, zaterdagmiddag. En zij weer de race. En Fietsie Meskelis die start ook direct om 3 uur. Alles is overigens te volgen op SBS6.
3: Ja, en kijk.nl.
2: En kijk.nl. Dus ik zeg SBS 6, SBS 9. Als je SBS 9 gaat kijken, dan zie je onze races allemaal. We geven nog wel even door. Deze race is om 3 uur. En de andere race van jou is om...
0: 5 uur.
2: 5:30. Dus, en morgenochtend zitten we weer om een uurtje of 11 en een uurtje of 2. Oké, nou, veel kijkplezier als jullie... Tenminste kijken. Oké.
0: Al dus Michel Bleekemolen samen met zijn kleindochter. Ja.
1: Wow.
0: Hij race tegen zijn eigen kleindochter Robin Bleekemolen. De dochter van Sebastian Bleekemolen. Die ook van de partij is. En zo heel af en toe race Jeroen Bleekemolen ook in die NASCAR Euroseries.
1: Wat gaaf, hè? De hele familie is erbij betrokken.
0: Hè? Ja, dat is wel geweldig. Ik heb trouwens een groot interview opgenomen met Michel Bleekemolen. Oh ja, dat was natuurlijk de aanleiding. En, maar dat komt één deze weken gaat dat op deze zender van start. Een heel radioprogramma. Okay.
1: Nou, wat ik zo leuk vind is Michel Bleekemolen als vlogger tegenwoordig. Ja. Ongelooflijk. En dan met zijn kleindochter samen. Ja. En die fluistert af en toe bij pa wat in. Opa.
0: Ja,
1: wat in.
0: Ja, opa een beetje bijsturen.
1: Opa een beetje bijsturen.
0: Ja, leuk is dat, hè?
1: Dus hartstikke leuk. En 5 uur is de volgende race.
0: Ja.
1: SBS 9, dus dan kan je dat allemaal volgen. En dan kan je ook in de gaten houden. En dan weet je misschien ook nog... Dat zal vast wel ergens staan hoe die race van 3 uur is afgelopen. Of is die al afgelopen? Dat is de vraag.
0: Het is misschien, wel 5, hè?
1: Ja, dus heb jij daar uitslag van, Benno?
0: Nee. Ik ben dat met radio bezig.
1: Ja, dat is ook weer zo. Nou ja, oké. Dat kan je vast en zeker nalezen op de diverse webpagina's.
0: Ja, precies.
1: En dan komt het allemaal weer helemaal goed. Wij gaan nog een plaatje draaien en dan... hebben we uiteraard nog wat informatie voor je en hou de radio gewoon lekker aan bij Zandvoort op zaterdag tot aan 5 uur. En misschien is Fred er dan wel weer.
4: Ja.

0: Ook weer zo'n heerlijke klassieker uit de jaren 80, Billy Joel. En You're Only Human. Zojuist hadden we geen Rendel, want je zei het al, Benno. Rendel die zit op de Red Bull Ring en hij zit daar niet alleen, ja. Hij zit ook in de auto, want hij is zelf aan het racen in de ITCC.
1: Ja.
0: Zijn eigen raceklasse.
2: Heb jij kunnen zien wat voor auto?
0: Nee, was het filmpje te kort voor wat ik heb kunnen kijken tijdens deze uitzending.
1: Ja.
0: Maar je kan het live zien op YouTube. Moet je even Red Bull Racing moet je eventjes intikken in de Red Bull Ring. En dan vind je het kanaal vanzelf op YouTube en dan kan je meekijken daar Oostenrijk.
2: Ja. Hele zware, lawaaierige raceauto's, zoals we ze eigenlijk willen zien.
0: Hele vette auto's.
2: Ja, vette auto's. Heerlijk. Ja, dat rennen al ook altijd. Ja.
0: Zeker weten. Ja. Dus dat is dus op YouTube te volgen.
1: Ja.
0: En de NASCAR op SBS 9.
1: Nou.
0: Dus kun je lekker vanmiddag nog lekker blijven racen. Wat betreft die stand van de race die om 3 uur gestart was, is weinig van terug te vinden, begrijp ik?
2: Nee, ja, precies. Op die website van NASCAR valt heel veel te zien, behalve uitslagen.
0: Oh.
2: Tenminste, zover ik dat even zo gauw kon zien. Inderdaad, ook allemaal links naar broadcasters, dus waar je dat allemaal terug kan kijken. En verder, helemaal. Waar resultaten helaas niet...
0: Zit allemaal achter de betaalmuur.
2: Blijkbaar.
0: Of
2: mensen
0: die
2: dat
0: gekocht hebben, die rechten.
2: Ja, misschien wel.
0: Zeker.
2: Even nog wat over inhaakdagen. Dat deed ik vroeger ook altijd wel graag. Het is vandaag de dag tegen de kernproeven. Nou, daar zijn we natuurlijk nooit echt vrolijker van geworden.
0: Nee.
2: En morgen ga ik even terug naar het verhaal met Bart van der Boom. Naar de Noordzee is het de dag van de walvishaai. En de walvishaai, dat is de grootste vis die er zo'n beetje bestaat. Niet dat je er echt bang van hoeft te worden. Ik heb wel eens gelezen dat er een man was opgegeten door de walvishaai. Maar die werd ook weer uitgespuugd.
0: Echt waar? Ja. Overleefde ook gewoon.
2: Ja, hij overleefde. En dat kwam omdat die walvishaai, dat is namelijk, die eet plankton en kleine visjes. Dus als er, het staat hier ook, hij is volkomen ongevaarlijk voor mensen. En zwemt hij in de Noordzee? Nee. Wat er wel in zwemt in de Noordzee, dat is, even kijken, de reuzenhaai. En dat is eigenlijk een soort kleinere broertje van hem. Het is dus één op na de grootste vis ter wereld. Een reuzenhaai kan 8 tot 12 meter lang worden. En is eigenlijk ook een plankton etende machine, zo nou een machine, dier. En volkomen ongeschadelijk.
0: Hebben ze dan geen tanden of zo?
2: Nee, die hebben geen tanden.
0: Nee, die zuigen je naar binnen of zo.
2: Ja, die zuigen eigenlijk hele grote stromen water naar binnen. Hebben ook een enorme bek.
0: Oh.
2: Waar dus zelfs een mens doorheen kan komen. En dan wordt dat gefilterd, dat water. En een plankton blijft dus achter. En dan worden ze lekker vet van. En de rest van het water, dat gaat via de kieuwen naar buiten. En dan zullen ze ook wel het zuurstof uit.
0: En als je daarin komt, zeg maar, in die donkere ruimte, zal het zijn waarschijnlijk. Ik heb er zelf nooit in gezeten.
2: Nee,
0: dus ik spreek niet uit ervaring. Dan denk je omdraaien en weer terugzwemmen.
2: Die haai die schrikt zich waarschijnlijk het apenzuur. Want die denkt, wat overkomt mij nou? En dat is zo'n groot ding, dat wil ik helemaal niet.
0: Nee.
2: Dus die spuugt je uit.
0: Oh, okay. Als een raket voor je, word je weer gelanceerd.
2: Dus je komt vanzelf weer boven water.
0: Nou, mooi verhaal, Benno.
2: Tot zover maar even.
0: Ja, okay, we gaan even plaat draaien. Jaren 80, I feel for you. Chaka Khan.
3: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Hier hoorde de single van de Breakfast Club en Ride on Track. In één keer komt er een beeld op mijn computer binnen en je hoorde ook even pling pling.
1: Ja,
0: hoor.
1: Ik denk, ja. Zit dat in de
0: ik denk wat is, ja, dat dacht ik dus ook. Ik denk, dat moet ik er even uithalen. Maar nee, daar heb ik niks over te zeggen. In één keer een melding.
2: Oké.
0: Ik ga niet kijken wat het is hoor, nee. Want we zijn met radio bezig.
2: Ja, we zijn met radio.
0: Precies. En wat hebben wij? Ja, het racefestival.
2: Ja.
0: Was wel onwijs succes weer. Druk in het dorp.
2: Ja.
0: Mooie dingen,
2: nou,
0: wat er allemaal gebeurd is.
2: Ik zal je getallen noemen. Meer dan 80.000 bezoekers. Voor al die activiteiten en met een feestelijke climax natuurlijk in het laatste Formule 1 weekend. 80.000, dat is nou, ik denk wel voor een weekendje Zandvoort ongekend veel. Ja, en wat nu hè, dat is, en Rob Langenberg, de grote organisatie van Zandvoort Race Festival, die zegt, die schrijft van succes smaakt naar meer. Ja, na 6 jaar komt dus een eind aan het Zandvoort Race Festival rondom de Dutch Grand Prix. Maar daarmee hoeft echter niet automatisch een einde te komen aan een feestweek in Zandvoort. De belangstelling voor het brede programma en de volle festivalterreinen geven aanleiding om te onderzoeken hoe daar in 2027 een vervolg aan kan worden gegeven. De stichting Zandvoort Beyond gaat daarom in opdracht van de gemeente en in overleg met andere betrokken partijen kijken naar de mogelijkheden voor een nieuwe feestweek. Nou, Rob en ik die weten het wel. Die aan ons hoef je het eigenlijk niet meer te vragen.
0: We hebben de historische Grand Prix, Benno.
2: Precies.
0: Mooi evenement.
2: En, met een,
0: en weer Formule 1.
2: Ja, inderdaad. Ja. En Formule 1. Ja. Die Formule 1 is... Ja, het zijn wat oudere auto's, maar wat geeft het?
0: Juist meer lawaai natuurlijk.
2: En wordt altijd geklaagd. Ja, we willen die V8-motoren. En wat las ik nou? Die Formule 1 die wil uiteindelijk in 2028 of 2030 die V8-motoren toch weer gaan introduceren.
0: Weer terug, ja. Ze gaan nu alweer beginnen dat het minder elektrisch gaat worden.
2: Ja.
0: Het is nu 50-50.
2: Ja.
0: En dan wordt het 25-75. Dat is het streven.
2: Nou ja, kan je nagaan. Dus uiteindelijk rijden we straks gewoon weer op fossiele brandstoffen.
0: Diesel.
2: Nou, ik weet wel dat... Je begint erover, maar diesel kan ik me niet herinneren. Maar ik weet wel dat Olaf Mol een keer in een raceautootje heeft gezeten die op LPG reed.
0: Ja.
2: En ik daar nog een hele interessante vragen over stellen. En hij zegt, nou ja, het is net zo vervuilend hoor. Ja, laten we daarna... En de auto was ook beduidend langzamer dan de rest. Dus,
0: je ruikt die auto's ook.
2: Hij was daar ook niet blij
0: mee. Weet wel, zo'n gasinstallatie. Hè? De grote tank krijg je dan achterin je auto.
2: Ja.
0: En dan, dan moet je dus gas tanken. Bijna op geen één plek is dat meer te doen, volgens mij.
2: Ja.
0: Maar goed, als je het dan treft en je rijdt achter zo'n auto, weet je wel, die er op de weg zit, ruik je echt die gaslucht.
2: Precies. Nou ja, wat gaat het worden in 2027? We gaan het meemaken. Het is natuurlijk wel zo dat traditioneel met de historische Grand Prix een hele grote stoet met oude raceautootjes door het centrum. Vanaf de Zeestraat, de Halterstraat in, richting het raadhuis. Zo'n geweldige stoet met oude raceauto's. En die worden dan opgesteld, hè? Dan,
0: ja, in de straten nog even.
2: Ja, in de straten.
0: Halterstraat, Kerkstraat. En,
2: ja, dat zijn er zoveel. Je kan ze niet in één straat kwijt. Dus dat is nogal wat. Ik heb nog trouwens iets, even heel wat anders. We hebben het over auto's. Dan heb je het eigenlijk ook over de politie. 4 september, volgende week vrijdag, is er een roze in blauw evenementje. Ja, expres zeg ik je erachter, want het, qua tijd stelt het niet zoveel voor. Het is namelijk van 7:30 tot 9:00.
0: Oh.
2: Je moet wel opschieten of op tijd zijn.
0: Roze in blauw.
2: Ja, roze in blauw. Ja, wat houdt dat in? Nou ja, het is dus roze in blauw. En de politie voor iedereen nodigt je uit voor deze rondom de expositie. Kijk eens aan. All cops are. En de expositie nodigt uit om stil te staan bij beelden, ervaringen en aannames over de politie. En deze avond staan we daarbij specifiek stil bij de perspectieven en ervaringen vanuit de regenbooggemeenschap. Tussen 7:30 en 9:00 avonds kun je vrij binnenlopen om de expositie te bekijken. En politiecollega's, noemen ze dat, van roze in blauw zijn aanwezig om op informele en laagdrempelige manier met de bezoekers in gesprek te zijn. Hoe kijk jij naar de politie? Wat heeft jouw beeld gevormd? Waar gaat het goed? Waar schuurt het? En wat kunnen we van elkaar leren? Dat zijn de hamvragen. Er is geen vast programma. Loop binnen wanneer het je uitkomt. Nou ja, je hebt maar weinig tijd, 1,5 uur. En dan wil je iemand spreken. Ja, dan moet je toch wel even er zijn. Bekijk de expositie. Moet ook nog in die 1,5 uur gebeuren. En trek een gespreksvraag. Trek een gespreksvraag en deel dat. En deel jouw perspectief. Ook kun je anoniem een boodschap voor de politie achterlaten. Oh, dat is...
0: Meld misdaad anoniem. Ja. Of niet?
2: Ja, ja. Aanmelden is niet nodig. Ja, en dan moet je horen waar het gehouden wordt. Dat is, vind ik zelf ook wel een beetje komisch. Het is in de koepel.
0: In de koepel? Oh ja, dat is wel leuk.
2: En het is nu geen gevangenis meer, hè?
0: Nee, tralies zijn verdwenen. Nee, die zitten er nog in sommige plekken.
2: Dat valt hele gebouw uit elkaar.
0: Ja, dat is ook weer zo.
2: Dus Koepelplein nummer 1 in Haarlem, dat is het adres. En het kan niet missen, de koepel heeft ook een koepel. En het schijnt heel mooi van binnen te zijn. Er zit ook een bioscoop in en kantoren en van alles en nog wat. En een restaurant, je kan er ook eten en drinken.
0: Dus, en de studio van de Streekomroep komt er ook in, toch? Of niet?
2: Is dat zo?
0: Nee, geen idee, ik maar het zou kunnen.
2: Ja, het zou kunnen. Dus het galmt wel heel erg als je daar in die ruimte zit, geloof ik. Nou ja, ik ben er wel eens in geweest toen het nog een gevangenis was. En,
0: hoeveel jaar ben je erin geweest?
2: Nou, het was kort.
0: Viel mee.
2: 1 keer voor een reanimatie, maar dat was niet in de koepel. En 1 keer voor een hartfilmpje te maken. En die werd niet eens meegenomen. Maar dat was wel, als ambulancier was dat wel leuk om dat allemaal mee te maken.
0: Zeker weten. Moet je dan ook, je hebt haast dan, hè, als ambulancebroeder.
2: Soms wel, ja.
0: En dan moet je door de hele security heen en krijg je dat allemaal eerst...
2: Het begint, je komt aanrijden en dan moet die ambulance, die moet naar binnen, dus binnen de muren komen. En dan gaat er dus grote sluisdeuren open. En er was helemaal niet zoveel ruimte, dus dat ging net, het paste net zo'n busje in. Nou, dan moeten eerst de deuren weer dicht. En dat is niet in 10 seconden. Nou, dat doet hij wel een halve minuut over.
0: Ja.
2: En dan heb je, en als je haast hebt, en eerder kan je er eigenlijk ook niet uit. En dan moet je dus door al die gesloten deuren. Dus dat is een gedoe. Zoals die reanimatie waar ik over had. Er was een verpleegkundige van een gevangenis. Die was al begonnen met reanimeren. En toen vroegen we later van... joh, maar heb je geen AED? Ja, die was ik vergeten mee te nemen. En het had dus geen zin meer om door al die gesloten deuren... terug naar haar kamer te gaan om die AED te halen. Dus het is enorm vertragend werk dat in de hulp voor een hulpverlener.
0: Ja, ik weet in een gevangenis in Den Haag is dat volgens mij, Scheveningen.
2: Ja.
0: Er zit een gevangenis en daar hebben ze gewoon een hele half ziekenhuis zit daarin.
2: Ja,
0: in die gevangenis.
2: Daar ben ik ook geweest. Ja. En daar gaat het nog langzamer.
0: Dat gaat nog langzamer. Ja, maar dan zie je ook steeds een arts langs de boeven gaan.
2: Nou, dat was jeetje. Ja, dat zag eruit, jongen. Dat is, je had het idee dat je of je in een 19e-eeuwse gevangenis kwam. Oude gangen, hoog, galmend. Oude kamers, echte oude zooi. En dan kwam je dus ook in zo'n sluis binnen. Die was wel groter. Maar dan moest je dus al je mobiele, je portofoons... moest je allemaal inleveren. In kluisjes werden dat gedaan. En er moesten allerlei... moest uitgezocht worden voor wie kom je, wie kom je brengen. Wij kwamen dus altijd mensen brengen. En dan mocht je eens een keer naar binnen. En dan stond je dus, zeg maar... ging door die sluis heen. En achter die sluis... een volkomen stilte... Heel groot, heel stil. En dan moest je zelf maar gaan uitzoeken waar je moest zijn met je patiënt. Ja? Ja, dat was heel maf was dat allemaal.
0: Jeetje. Dat was Scheveningen waar je het over
2: hebt. Dat was Scheveningen.
0: Ongelooflijk.
2: Ja.
0: Nou, mooie verhalen zo aan het eind van deze Zandvoort op zaterdag, Benno.
2: Ja, zeker.
0: We hebben het weer met plezier gedaan. Het vloog weer voorbij tijd.
2: Ja, weer gelachen.
0: Ja, zeker weten. Volgende week dan ben ik er in ieder geval weer.
2: Oké.
0: En kijken wie dan tegenover mij zit. Waarschijnlijk niemand. Hè? Schat ik een beetje in.
2: Oh, nou, ik zal nog even kijken.
0: Dus mijn populariteit is een beetje gedaald. Dus,
2: ik zal kijken wat ik aan in mijn archieven heb, zodat je dat kan gebruiken.
0: Oh, heel fijn, heel fijn. En volgende week, ja, voordat we dat vergeten.
2: Ja.
0: Er werd vandaag ook gevoetbald om de beker.
2: Oh ja.
0: Maar het was een uitwedstrijd en onze Piet Pijper kon daarbij helaas niet aanwezig zijn. Maar volgende week wordt er thuis gevoetbald. En dan gaan we gewoon weer beginnen met voetbal.
2: alle aandacht voor voetbal volgende week.
0: Zeker weten. Nou, dank aan alle luisteraars. Vergeet de app niet, hè. ZFM Zandvoort app te vinden in de Play Store. Want ja, het stuk Proëzie van Marco staat daar maandag weer op. Daar gaan we dan voor zorgen. Nou, we gaan eruit met één disco-knaller tot het nieuws en weer van 5 uur. En dat is deze van Windjammer en Tossing and Turning. Bedankt voor het luisteren, hele fijne zaterdagavond. En wij zeggen tot de andere keer.
2: Hoi.
0: Wat betreft Ben, oh, nee, tot volgende maand, eind
2: ja,
0: volgende maand.
2: Eind september.
0: En ik ben er volgende week weer. Tot dan.
2: Hoi, hoi.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM voor Zandvoort.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM voor Zandvoort.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlingh Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht. De bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.
4: You ever heard about that thing?

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Druiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu The Nightwalk.

Een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk Mainstage hier op CFM Zandvoort. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Jouw warming-up voor jouw stapavond. En dat betekent het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws, de party-update, natuurlijk de team boven beste plaat voor de dansgroep. Straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uur vliegen we hem naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Een wandeling over het strand, door de duinen in het centrum van Zandvoort. En als opening horen we trouwens een eigen productie. Zandvoort at the Beach Goes Techno. Het komen er weer een hoop lekkere muziek. Weet of je afgelopen week de zonsverduistering hebt gezien. Nou, in Mallorca zag het er fantastisch uit. In Nederland, ja, je kon het zien. En daarna hadden we een heleboel vallende sterren in de nacht. Hè. Maar een van de mensen die al van tevoren wist dat ging gebeuren was Hugel. Email Angel en Alternate met Moving to the Sun. Je hoort de Pure Aura remix. Toepasselijke plaat die je eigenlijk had moeten horen tijdens de zonsverduistering. Luister maar.

advies. En in cassatie wordt de zaak niet opnieuw inhoudelijk behandeld. De Hoge Raad kijkt alleen of het gerechtshof het recht juist heeft toegepast en de procedure goed heeft gevolgd. Chesto, zoals hij officieel heet, Thijs Verwest, hè, zo heet hij eigenlijk, klaagde Greenberg Traurig aan vanwege belastingadvies dat hij in 2012 en 2013 kreeg. Een fiscalist van het kantoor zou hem verkeerd hebben voorgelicht over de gevolgen van zijn verblijf in de VS. Ja, hij betaalt in elk land waar hij draait. Nou ja, dat telt voor iedereen. Overal waar je bent, betaal je belasting. En ja, en dan word je dan wel eens genaaid. En ik moet zeggen, een hoop geld, 14,7 miljoen euro als je dat te veel moest betalen. Dat krijg je terug, dan ja, hè. Maar ja, we gaan het meemaken hoe dat allemaal rijlt en zeilt met Tiësto. En ik weet niet of je Dwayne Johnson kent. Natuurlijk ken je die man. Hij denkt er serieus over na zich meer op zijn muziekcarrière te richten. De Amerikaanse acteur die ook bekend staat als The Rock onderzoekt hoe hij een carrière als muzikant en zanger vorm kan geven. Ja, je moet wat als al je films de laatste tijd floppen. Dan moet je wat anders verzinnen. En blijkbaar kan hij ook een moppie meezingen. Dus de man is 54 en ja, wie weet gaat hij nog bereiken in de muziekwereld. Want ja, de filmwereld ligt een beetje stil wat The Rock betreft. Geld verdient hij ermee, maar de films waar die je meespeelt, die worden geen succes meer zoals dat vroeger was. Dus we zijn benieuwd binnenkort The Rock in de top 40. Hè. En Beyoncé die is aangeklaagd vanwege het gebruik van een sample in haar nummer Alien Superstar. Het bedrijf Heroes Enterprise en producent Shuji Hiroshi stelde dat de zangeres en haar team de sample zouden zonder toestemming zouden hebben gebruikt op basis van rechtbankdocumenten. Tijdens de intro van Alien Superstar is een gesproken fragment te horen dat afkomstig is uit het nummer Moonraker van John Holiday, die onder de naam Foremost Poets is uitgebracht. En volgens aanklager bezitten zij de rechten op het nummer. En had Beyoncé hem de stonden zonder toestemming eerst moeten vragen of het fragment gebruikt mocht worden. Nou, ze hebben het wel aan de zanger zelf gevraagd. En die zei, ik heb de rechten niet meer in het door. Dus van, nou, we gaan het gewoon doen. We zien het allemaal wel. Maar ja, uiteindelijk moet je dan toch weer geld betalen. Ik kan je vertellen, in de DJ-wereld wordt daar best wel mee gesjoemeld. Dan word je, maak je een plaat met een sample. Heb je niet van mij. Dus meteen weer vergeten. In ieder geval, dan komt de platenmaatschappij. Hey, die sample is van ons. Nou ja, prima. Op het commerciële deel breng je het album uit met een andere stem. En waar je voor aangeklaagd wordt. En op de vinylplaatjes en de DJ's op de feestjes draaien gewoon het origineel met de originele samples. Maar als de platenmaatschappij erom vraagt of de rechtbank, dan zeg je, dit is de cd die we verkocht hebben. En dit is aangepast. Ja, is helemaal niet zo. Maar ja, zo werkt het helemaal. Zie je van mezelf, want ik lul in veel te veel muziek. Daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Jouw warming-up voor jouw stapavond. Onderweg zometeen Nijntoos. Plaatje gaat alweer heel wat jaren mee. Pak een beet, volgens mij alweer 10 jaar. Het is Finder, alleen dit keer in de Carl Cox remix. Luister maar. Maar eerst trouwens, Jonas Blue met zijn laatst verschenen hit Girl.

Dat is muziek van Anima en Aaron Hebel. Met Running Up That Hill. De Aiden Lloyd mashup. Running Up That Hill. Origineel natuurlijk van Kate Bush. En hij werd gebruikt voor de hitserie van Netflix. Dat was Stranger Things. En ja, hebben ze weer een nieuwe versie van gemaakt. Running Up That Hill van officieel Kate Bush. En daarvoor horen we muziek van Nine Toes. In de remix van Carl Cox met Finder. Echt zo'n tropische zomerse plaat. Ook een beetje meer dan 10 jaar oud. En zo werd het even tijd voor de partyupdate. Wat leuk feestjes zijn er allemaal gaande op deze zaterdagavond 15 augustus 2026. En zo zal het beginnen weer zo met Escape in Amsterdam. Werkelijksfeestje Brainwash. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. De line-up is in handen van onze eigen Zandvoort en Raimundo. En vanavond heeft hij uitgenodigd zichzelf, uiteraard. Orson Welles, Daily Mason, MC Janto. En voor meer informatie check even de website escape.nl. Daar vind je al die informatie. En thuishaaf, ook wekelijkse feestjes. Deze week, of vandaag eigenlijk trouwens, Benny Rodriguez met een 10 uur setje. Ja, ik vind het knap. Van 1 tot 11 hoor je Benny Rodriguez. Maar daarna heeft hij ook nog een nachtshow. En die duurt tot 4 uur 's nachts. Dus thuishaven, Benny Rodriguez en vrienden. Die zijn allemaal aanwezig. Onder andere Benny Rodriguez natuurlijk. Eastown en Soul Massive Transit System zijn allemaal aanwezig. Zo, ik kreeg even een stevige hoes bij. En we hebben nog meer feestjes. Reggae Lake Festival. Vandaag begonnen om 1 uur op het Gaasperplas in Amsterdam. Op de Driemondweg. En ja, voor meer informatie. Reggae Lake, aan elkaar geschreven. ReggaeLake.nl. En ja, ook hier vlakbij. Voor ik het weer vergeet. Er zijn er meerdere. Strand. Zandvoort is natuurlijk altijd feest. Zeker in de zomermaanden. En dat een week voor de Formule 1. Volgende week zitten we de hele week, nou ja, de hele week. Vrijdag, zaterdag, zondag zitten we op het circuit van Zandvoort. Maar in ieder geval vandaag, Evoke with Ikizel, Arias en Nicolas Rada. Is vanmiddag om 2 begonnen, duurt tot 11:30 vannacht. Op paal 69, dat is natuurlijk Zuidstrand nummer 3 hier in Zandvoort. Dat is Progressive House. En wij waren vandaag de hele dag, nou ja, het slot niet, maar het slot krijg ik op een mp3'tje. R2 Festival van Reinier Zonneveld. Vanmiddag om 1 uur begonnen. Tot 11 uur vanavond duurt het nog op Spaar en Woude. Deelplan Houtrak. Halfweg. Ja, daar ben ik niet helemaal... Zo, tijd voor een sigaret. Ja, dat klopt niet helemaal. Ik weet het niet, maar... R2 Festival is bij mijn weten gewoon hier... nou ja, hier. Spaar en Woude. Aan de kant van Velsen, waar ook Dance Valley en... Latin Village morgen is. En natuurlijk zien in de zomer was ook vorige week zondag waren we ook van de partij. En vorige week Dance Valley waren we. Lovelands waren we. En vandaag dus R2 Festival bij Reinier Zonneveld. Alleen ik ben nog niet eens over de locatie. Want ja, techno. R2 is gewoon Spaar en Woude op Velsen Zuid. Dus ik weet niet waarom hier staat deelplan Houtrak. Dat is volgens mij bij halfweg, maar dat is het dus niet. Hè? Dus als je daar komt, dan kom je er niet. In ieder geval Charlie Loudnoos, Mental Theo zijn aanwezig. Claudia Collas. Chris Liebing, Oliver Whiter, natuurlijk niemand minder dan Reinier Zonneveld is de hele dag aanwezig. Secret Cinema zijn er, nou, te veel om op te noemen. FreeYourMindFestival.nl, daar vind je al die informatie over R2 Festival door Reinier Zonneveld. En dan gaan wij door met muziek, want daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Onderweg zo met Medusa en Kevin de Vries. Maar eerst die Woo en San Francisco en Marco Melissen met Let It In. House, Tech House, dat hoor je nu op de radio.

strand, door de duin en het centrum van Zandvoort worden muziek van Molokko. Gouden oude klassieker met Sing It Back, alleen dit keer in de Joe London Style Rework. Die is dit jaar gemaakt, 2026. Oude plaat in een nieuw jasje. Was een grote hit in de jaren 90. En daarvoor horen we Medusa en Kevin de Vries. Kevin de Vries kennen we allemaal. Die komt uit Nederland met 7 Days. Door de Extended Mix. En zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaats zijn erg populair in de clubs, op de streams, op de radio. En natuurlijk op de outdoor festivals. Deze week op 10. Joss Baker en Poppy Basco met My Place. Op 9. Mixmaster en Meluzzi's met My Life is a Disco in the Mix. Op 8. Frank Rizzardo met Shinjuku. Op 7. Vera Black en Chica Rose. Die komt ook uit Nederland, Chica Rose, met All Night Long. Op 6, Sean Doran met Little More, Body Action. Op 5, Another and 45 Ultra met Talk to You. Op 4, Coulter met Hey Everybody. En op 3, Clooney en Prospa met Free Your Mind. En op 2, deze week, Tristan Henry, Clooney en Prospa met Good Girl. En die had ik dus klaarstaan, maar we hebben een nieuwe nummer 1. Route 94 en Melusos. En Lisos moet ik zeggen met Forget the Girl. Ja, ik ga hem even opzoeken. Gaat heel snel tegenwoordig. Je gaat hem nu horen op de radio. Route 94. En Melisos met Forget the Girl. Je hoort hem hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk Mainstage. De nummer 1 in de Nightwalk 10.

Ja, dat was muziek van Faithless. Nieuw uitgebracht Insomnia in de Monster Mix 2026. En daarvoor horen we Aqua Singas en Antoine Clamaran en Daguna met Anymore. En zo zat het eerste uur erover op. Zometeen het nieuws en weer eens erop zitten wachten. Dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Ze zeggen blijf gewoon lekker luisteren. Ik heb nog één plaatje te gaan. Alan Fitzpatrick met Pien en SLM Questions. Ik zeg tot zo.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, The Nightwalk.
2: Wow!

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak door midden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. The Nightwalk.
2: Welcome to Nightwalk's main stage. The best house, club, tech house, deep house, DJs and more. Nightwalk's main stage.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofian Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog 1 vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won